0: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. 2 van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. De Amerikaanse rechtbank heeft de laatste verdachte in de zaak rond de dood van Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. Zijn persoonlijke assistent moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij gaf de fatale dosis ketamine op verzoek van Perry zelf. Eerder werden 4 andere verdachten al veroordeeld, onder meer de verkoper van de drugs. Die kreeg 15 jaar cel. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor Amerikaanse strijdkrachten en voor het scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. In Dordrecht is gisteravond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: altijd in de buurt.
1: Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en voor de scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden tijdens een tv-debat met Donald Trump een beroerte kreeg. Dat vertelt de voormalig First Lady in een interview met CBS. Ze zegt dat het haar beangstigde en dat ze haar man nog nooit zo had gezien. In het debat 2 jaar geleden kwam de toen 81-jarige president Biden niet uit zijn woorden. Hij staarde met open mond en raakte de draad kwijt. Het debat leidde tot grote bezorgdheid binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Zij verloor de verkiezingen van Trump. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. De aanvallen komen op het moment dat de VS en Iran midden in onderhandelingen zitten. Iran publiceerde gisteren nog een conceptakkoord. Het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie meer, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de Straat van Hormuz. Volgens de VS was er een gevaar voor Amerikaanse strijdkrachten en de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat Iran op zijn beurt een aanval heeft uitgevoerd op een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio. Details worden verder niet gegeven. Kuwait meldt dat het wordt aangevallen met raketten en drones en dat de luchtafweer is ingezet. Afgelopen zondag is in Colombia een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Voor zover bekend is er geen verdachte opgepakt. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden een beroerte kreeg in een tv-debat tegen Donald Trump 2 jaar geleden. Dat vertelt ze in een interview met CBS. Hij kwam niet meer uit zijn woorden en staarde met open mond. Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag, met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
3: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
4: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
5: Ook voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Of ik nou een schutting, of een kapping of een haardhoutstelling wil bouwen, alles is op voorraad. Ze denken echt mee en ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
6: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
7: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
6: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuishogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: sta-opstoel nodig? Mobifit.
1: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
0: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
2: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
4: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
5: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
6: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en de Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cressip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
7: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
9: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia zeggen dat Iran als reactie een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio heeft aangevallen, maar details worden niet gegeven. In een televisieinterview met de Amerikaanse nieuwszender CBS heeft de voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden verteld over het televisiedebat van 2 jaar geleden tussen haar man Joe Biden en Donald Trump. Ze dacht dat Joe destijds een beroerte kreeg toen hij niet meer uit zijn woorden kwam en met open mond voor zich uitstaarde. Ze had hem nog nooit zo gezien.
10: I wasn't horrified, I was frightened. Because I had never, ever seen Joe like that before.
9: Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Joe Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. In Dordrecht is gisteravond een jongen van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Een politieagent is direct in het water gedoken, maar kon de jongen niet vinden. Brandweerduikers hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Er is een traumahelikopter geland. De jongen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Gianfilippo Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. En daar was hij blij mee.
11: I feel fantastic!
9: Zo blij was hij dus. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer nog. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag, met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
14: Kurk 24.
13: Kurk24.nl.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubbega in Meppel.
15: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
16: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder?
11: Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
16: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
17: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
20: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
19: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
21: Radio Drenthe.
22: Goedemorgen Drenthe.
21: Met Judith Regendorp.
23: Kirsten, heel goedemorgen Drenthe. Donderdag is het. Donderdag 28 mei. David, goedemorgen.
24: Goedemorgen.
23: Had jij ook mistbanken onderweg?
24: Het was prachtig weer. Ja.
23: Het was prachtig, maar ik kwam wel terecht in een behoorlijke mistbank op mijn autoweg. Waardoor de auto voor mij ook op de rem ging. Die dacht ook, wow, dit is even geen zicht, zullen we maar zeggen. En ik daarna ook op de rem. En gelukkig heb je dan voldoende afstand. Maar dat kan wel leiden tot ongelukken natuurlijk. Ja. Dus wel even rekening met mistbanken houden. Maar ja, het levert ook prachtige plaatjes.
24: Ja, echt witte wieven vanochtend zag.
23: Witte wieven. Ben je weer van de fiets afgestapt om een foto te maken?
24: Ik heb wel een paar foto's. Ik kan straks, straks er even bij halen.
23: Daar ben jij wel heel erg van, hè?
24: Ja, dat vind ik wel mooi.
23: Ja, is prachtig. Ja. Ja, wat gaan we doen? Je hoort in ieder geval wat het weer de komende dagen gaat doen van onze weerman Hans Nienhuis. En je hoort ook dat vanwege het weer de marathon van Klazineveen niet doorgaat. Zo'n zaterdag te warm worden voor de ruim 42 kilometer. Hoor je zo meer over. Verder blikken we vooruit op de rechtszaak rond een dodelijke schietpartij in Coevorden. De komst van een blijvend Titi-museum lijkt groter dan ooit. Ook daar gaan we het over hebben. En je hoort waarom de emoties oplopen bij kijkers naar live natuurbeelden in Eesveen.

Terwijl David die mooie weerfoto's even opzoekt, laten we zo om 19:30 zien bij het uitgebreide weerbericht. Kan ik je alvast vertellen dat het zonnig en droog is vandaag. Er staat nauwelijks wind. En de temperatuur die kan oplopen naar 23 graden.

0: Kaasnets. En The Border. 10 minuten over 7 is het. De rechtbank in Assen behandelt vandaag de zaak rond de dodelijke schietpartij afgelopen zomer in Coevorden. Daarbij kwam de 21-jarige Remmelt Wolters uit Emmen om het leven. Twee verdachten uit Schonebeek van 24 en 17 staan daarvoor terecht. Rechtbankverslaggever Marjan Buring, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja. Wat weet jij wat eraan vooraf ging aan dit schietincident?
1: Nou, tijdens eerdere zittingen, toen werd de zaak nog niet inhoudelijk behandeld, maar toen ging het echt om over het voorarrest van de beide verdachten. Toen werd er eigenlijk al gesproken dat het vermoedelijk toch zou zijn gegaan over een drugszaak. Op te zetten drugshandel, dat was een conflict daarover. En een 18-jarige vriend van de oudste verdachte, die zou in dat conflict door twee mannen uit Emmen en Coevorden dreigde die ontvoerd te worden. Nou, daar liet de oudste verdachte niet bij zitten. Die wou te hulp schieten. Hij kreeg kennelijk een vuurwapen in zijn hand geduwd toen hij erop afsnelde. En hij kreeg hulp van de toen nog 16-jarige jongere verdachte. En ja, toen hebben beide mannen geschoten op een groep mensen.
0: Ja, en in die groep stond het slachtoffer dus, hè? De 21-jarige, ja. Remmelt Wolters uit Emmen. Is ook duidelijk geworden of het slachtoffer iets te maken had met die drugshandel?
1: Nou ja, dat is waarschijnlijk toch het hele zure aan het hele verhaal. Deze man die schijnt helemaal niets met het conflict te maken te hebben gehad. Hij was daar gewoon toevallig. En hij was notabene degene die toen geraakt werd. En hij is zwaar gewond gevonden op een parkeerplaats. En hij is later in het ziekenhuis is hij overleden aan zijn verwondingen.
0: En je zegt, ja, die 24-jarige die kreeg een wapen in de handen gedrukt. Wilt dat ook zeggen dat hij dan de schutter is geweest?
1: Nou, dat moet vandaag eigenlijk met name ook wel behandeld worden in zitting. Maar de advocaat van deze verdachte, van deze oudste verdachte, die liet eerder al, die zei eerder al dat deze man in de lucht had geschoten. En ze haalde daar ook het bewijs uit de camerabeelden die op dat moment zijn gemaakt. En daarop was ook te zien dat deze man in de lucht schoot. En er zou dan, is de stelling van haar, dat die ander dan op de groep zou hebben geschoten. Maar ja, hoe dan ook, het Openbaar Ministerie zegt, ja, beide mannen die hebben gewoon daar staan te schieten. En ze hebben allebei heel veel risico's genomen dat er een ander daarbij geraakt zou worden.
0: Maar op de camerabeelden is dan te zien dat beiden het wapen in handen hebben gehad?
1: Nou, er zijn camerabeelden van het schietincident zelf. Ik heb ze niet gezien, maar ze zijn wel deels beschreven. Mm-hmm. En daarop zou duidelijk te zien zijn, zegt die advocaat dan, dat zijn haar woorden, dat haar cliënt dan in de lucht heeft geschoten. Mm-hmm. Maar ik kan me voorstellen dat het nog een chaotische toestand is geweest. Dus die beelden zijn dan wel ontleed door de agenten. Dus ik vermoed ook wel dat ze ook wel voorbij komen vandaag.
0: Ja. Ja, want worden deze twee zaken, hè, er zijn twee jonge mannen terecht, worden die tegelijkertijd behandeld? Hoe gaat dat?
1: De jongste is minderjarig, dus dat betekent ook dat hij achter gesloten deuren wordt behandeld. De jongen staat dan ook 's morgens terecht. En 's middags mogen we er wel bij zijn. Dan is die zaak van de oudste verdachte.
0: En de uitspraak, wanneer verwacht je die?
1: Ik vermoed gewoon standaard over 2 weken.
0: Marjan Buring, dankjewel.
2: Dit is Radio Drenthe.
3: Goedemorgen Drenthe.
2: Met Judith Regendorp.

0: Julie July.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: 28 mei. Ja, dat is vandaag de dag. En we gaan eens even terugblikken in het verleden. Wat gebeurde er allemaal op die 28ste van mei? Nou, we beginnen in 1932. Want dan is een weg klaar waar je waarschijnlijk wel eens overheen gereden bent. De Afsluitdijk.
3: De voltooiing van de Afsluitdijk zal, naar ik wens en verwacht, voor een verre toekomst een zegenrijke onderneming breken.
0: En een kleine 30 jaar later, op 28 mei 1961, ontstaat Amnesty International. Een advocaat uit Londen begint daarmee nadat hij een berichtje leest over twee Portugese studenten die 7 jaar cel krijgen omdat ze kritiek hebben op de dictator. En op precies diezelfde dag vertrekt de Orient Express voor de laatste keer vanuit Parijs. Daar gaat hij. De allerlaatste keer. De Orient Express was een beroemde treinverbinding tussen Parijs en Istanbul. En van die plaats naar Moskou, want daar kijken ze in 1987 vreemd op als een jongen van 19 met zijn sportvliegtuigje landt op het Rode Plein.
4: Ik ben uitgestiegen en er kwamen 50, 60 mensen op mij toe. En die waren alle, die lachten en die waren vrolijk. Dann sag ich, warum denn? Sag ich, ich bin für den Frieden gekommen, ich will mit Gorbatschow reden und ihn bei der Abrüstung unterstützen. Und da haben die alle geklatscht und waren fröhlich. Sag, das ist tolle Sache, das ist toll.
0: Ja, Matthias Rust war das, die Student, die da landde. Und je hoort hem hier. Er sagt, ja, aanvankelijk kreeg ik applaus, iedereen was hartelijk. Hij vertelde ook dat hij voor de vrede kwam en dat hij Gorbatschow wilde ondersteunen. Maar al snel werd hij opgepakt en in een cel gezet en zit daar 14 maanden vast. En van een sportvliegtuigje naar een sportfiets. Want 28 mei 2017 is een geweldige dag voor het Nederlandse wielrennen.
5: Voor de eerste keer wint de Nederlander de Ronde van Italië. En we hebben met z'n allen bijna 37 jaar moeten wachten op dit moment. Tom Dumoulin wint de Giro. De buit is binnen.
0: Heerlijk. Tot slot nog even terug naar 28 mei 1943. De geboortedag van deze man.

een mooi jubileum hebt te vieren. Maak er een mooie dag van. En van harte gefeliciteerd in ieder geval. En voor de plaats van vandaag gaan we terug naar 28 mei 1982. Dan komt Roxy Music met het album Avalon. En dit is de titelsong.

0: VTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
2: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit de TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3. Met een eigen voetdrukplein.

0: live verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Scootmobiel nodig? Mobifit.
2: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat score je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
1: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
3: Het is 19:30 en dat betekent dat we het laatste nieuws op een rijtje zetten. David van der Spoel. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Twee jonge mannen van 24 en 17 uit Schonebeek staan vandaag voor de rechter voor de dodelijke schietpartij in Coevorden vorig jaar. In de nacht van 18 op 19 juli werd de 21-jarige Remmold Wolters uit Emmen neergeschoten op een parkeerplaats. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens justitie had Wolters niks met het conflict te maken. Beide verdachten zouden met een vuurwapen hebben geschoten. Omdat een van de verdachten minderjarig is, vindt zijn zaak geplaatst achter gesloten deuren. Er komt definitief geen supermarkt in de vroegere bouwmarkt aan de Weverstraat in Assen. De eigenaresse van het pand heeft daar plannen voor, maar de gemeente Assen heeft daarvoor een omgevingsvergunning geweigerd. De hoogste bestuursrechter oordeelde gisteren dat dat terecht is. Assen wil geen detailhandel op die plek, omdat dat een bedrijventerrein is. In Hoogsmeelde is vannacht brand uitgebroken in een container. Dat gebeurde op het terrein van de kalkzandsteenfabriek in het dorp. Er waren hoge vlammen en veel rook te zien. De brandweer heeft het vuur geblust. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. En SVBO heeft een klein wonder nodig om de volgende ronde van de nacompetitie te halen. Thuis tegen vierde divisionist VV Hoogland verloor de eerste klasse uit Zuidoost-Drenthe met 2-0... Er was een dramatische start voor de Barger Oostervelders. Er waren voor de rust een aantal kansen. Daarna creëerde SVBO aanzienlijk minder. Een kwartier voor tijd scoorde SVBO nog wel, maar die goal werd afgekeurd vanwege vermeende duwfout. Komende zondag is de return. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk in de app.
3: David, dankjewel. Gaan we naar het weer. Hans Nienhuizen, heel goedemorgen.
5: Mooie rit, goedemorgen.
3: Ja, witte wiem vanochtend. Mistbanken over de velden, maar ook echt mistbanken waarvan je dacht als je erin reed, wow, ik zie even helemaal geen hand voor ogen. Dat was vanochtend, nou, hoe laat leven we? Rond 17:45 of zo was dat vanochtend. 18:00.
5: Ja.
3: Hoe is dat op dit moment?
5: Nou, eigenlijk zijn ze nu al wel weer weggebrand. Want de zon die heeft er wat kracht en heeft de temperatuur en het dauwpunt al 2 graden uit elkaar getrokken. Dus het vocht past zogezegd er in de lucht. En daardoor is het zicht nu opgeknapt. Maar ik krijg meerdere berichten dat het prachtig was vanmorgen. Maar ja, het is ook op de weg een beetje belemmerend. En eigenlijk had het er gisteren op geleken dat het net niet zo ver zou komen. Misschien een neveltje. Maar het is uiteindelijk afgekoeld naar 4 graden. En dat was net voldoende om toch hier en daar een beetje grondmis te maken.
3: Ja, morgenochtend moeten we daar weer rekening mee houden, of niet?
5: Nee, dat gaat morgen niet meer gebeuren. We zien dat het aankomende nacht 10 graden blijft vanwege wat hoge bewolking. Die temperde uitstraling, er blijft ook een beetje wind staan. Dus qua mist was dit het voorlopig eventjes. Okay. Dan moet je weer een paar dagen wachten voordat het misschien in het weekend weer een keer lukt.
3: Aha. Nou, mooie plaatjes hebben we in ieder geval. Want als het zulk weer is, dan stapt David even van de fiets af. Die maakt foto's om het dan rond 19:30 op TV Drenthe te kunnen laten zien. Dus dat doen we op dit moment. Ze kunnen nog even meegenieten als je het vanochtend niet hebt meegemaakt. Ja, morgen gaat het niet meer lukken in ieder geval. Maar wat krijgen we voor de rest van deze dag?
5: Nou, vandaag is de wind naar het noordoosten gedraaid. Gisteren was hij noord en voelde het opeens best wel fris aan, zeker in het noorden van de provincie. Maar noordoostelijk, ja, dan is de tocht over de zee een stuk korter. De wind waait alleen maar over de Duitse bocht, komt daarna bij Groningen binnen. Dus het wordt een stuk warmer dan gisteren. Voor de graad of 22 in de kop van de provincie en 23 tot 24 in het zuiden. En misschien dat het ruim 24 graden wordt in het zuidwesten van Drenthe. Ik sluit ook niet uit dat het in Emmen en Hogeveen echt in de steden dat je daar een losse 25er kan scoren. Maar op het platteland komt het net niet zo ver. Voelt wel wat warmer aan dus, ook omdat er minder wind is. En de zon die is vandaag, ja, niet uitbundig wil ik zeggen. Hij krijgt wat last van hoge bewolking, maar is wel ver uit het dominante element aan de lucht. Dus opnieuw een mooie, prachtige voorzomerse dag. Gaat wel veranderen. We zien vannacht dat die bewolking zorgt dat het dus wat minder uitstraalt. En morgen dan gaat de wind naar het zuiden en dan het zuidwesten draaien. De aangevoerde lucht wordt onstabiel. In de ochtend is er nog veel zon met, ja, wat meer hoge bewolking. Later toename van de bewolking. En soms ook een enkele stapelwolk aan het einde van de ochtend. En die gaan doorgroeien. Morgenmiddag wordt het dusdanig onstabiel dat er hier en daar wat warmtebuien gaan ontstaan. Die leken eerst voor het zuiden bedoeld te zijn, maar in de nieuwste runs krijgen we er ook in Drenthe mee te maken. KNMI heeft inmiddels een code geel uitgezet. Ja, nou weet je hoe dat gaat met code geel. Dat betekent hou het weer gewoon in de gaten. Er is vooralsnog niks aan de hand. En morgenmiddag en morgenavond zou er hier en daar een losse warmteonweersbui kunnen vallen. Ik verwacht geen hele zware verschijnselen bij ons in Drenthe. Maar lokaal kan er best een plens water in zitten dat het even hard doorregent en ook wat van die windvlaagjes. Dat trekt weg en daarna in het weekend zien we dat de temperatuur weer wat daalt. Wind draait door naar noordwest tot noorden. Temperatuur op zaterdag een graad of 23 en op zondag 21 tot 22 graden. Met een mix van zon, bewolking en misschien op zondag nog weer een losse bui.
3: Ja, want over die zaterdag gesproken, de marathon van Klazinaveen gaat niet door vanwege de warmte. Maar jij zegt zo'n 23 graden zaterdag?
5: Dat is de temperatuur in de kop van de provincie. Ja. In het zuiden zal het een graadje warmer worden. Okay. Of het 25 graden wordt, is opnieuw net aan de vraag. Ik denk dat dat niet gebeurt, maar het is wel een iets vochtige lucht geworden. Het dauwpunt ligt dan rond een graad of 16. Ja, in het zuiden van Drenthe rond de graad of 16. In het noorden blijft er net wat onder. En als je dan zware inspanning moet leveren... Ja, kijk, ik ben geen fysioloog, ik heb daar geen verstand van. Maar ze zullen heus een verstandige inschatting maken.
3: Goed, we gaan het zo uitgebreid over hebben. Dankjewel voor nu. En tot over een uurtje. Hè?
5: Tot straks. Ja.
3: Zegt die marathon van Klazinaveen, die gaat dus niet door, is afgelast vanwege de warmte. Gaan we het zo uitgebreid over hebben met Jan Dobber.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: zonder toch. We don't talk anymore. Cliff Richard was dit. Ja, ik zei het net al even, geen marathon van Klazineveen dit jaar. De organisatie van het Loopfestijn heeft de klassieke afstand geschrapt vanwege het warme weer. De overige afstanden trouwens gaan vooralsnog wel door. Ga erover praten met Jan Dobbe van de organisatie. Een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe groot is de teleurstelling?
1: Ja, best wel. Nou ja, goed, wij weten het nu alweer 2 dagen, dus het is wel een beetje ingedaald. Maar goed, het is wel even aanpassen.
0: Waarom was het onvermijdelijk, deze beslissing?
1: Nou, omdat eigenlijk de deskundigen dat adviseerden aan ons. Kijk, wij kunnen dat. Wij winnen daar advies over in. En zij, zonder dat toch veel. Heel streng, eigenlijk heel streed in zo'n. Dit kan eigenlijk niet bij deze temperaturen die we verwachten.
0: Maar het is niet dus, tropisch of zo, hè? Ik heb net Hans Nienhuis even gevraagd. Maar, 23 ja, in het noorden, 24 ja. Bij jullie in Klazineveen. Maar ook wat luchtvochtigheid die wat hoog is. Speelt dat ook mee in het besluit?
1: Ja, zeker. Dat was ook al toen al de verwachting van 16 graden, dat dauwpunt. En nou ja, alles bij elkaar. Ik zat net te kijken zelf op buienradar en dan geven ze toch weer 27 graden op. Dus het is wel. Je moet toch een paar dagen van tevoren die beslissing nemen. En die pluim die was, liep naar de 27, 28 graden op dinsdagavond. En nou ja, goed. Alles bij elkaar genomen, het advies. En we hoeven er zelf in stonden. Dachten we, ja, we moeten een beslissing nemen. En anders was het natuurlijk ook keuze om het hele evenement te cancelen. Mm-hmm. En nu konden we eigenlijk door de marathon eruit te halen. De zorg die we daarop hadden staan, op de rest van het parcours zetten. Waardoor dat wel door kan gaan.
0: Ja, want daarvoor heeft u ook alle handen nodig, zullen we maar zeggen. Van mensen van het Rode Kruis bijvoorbeeld. Omdat het toch een warme dag gaat worden?
1: Ja, zeker. Ja. En het Witte Kruis verzorgt bij ons dan de veiligheid. Mm-hmm. En die konden ook niet meer EHBO'ers leveren op die dag, op zo'n korte termijn. Dus zeg, als we dat dan de marathon eruit halen en die mensen dan inzetten op het 10 kilometer parcours wat we overhouden, zeg maar, voor de halve marathon en de 10 kilometer en de 4 mijl, dan kunnen we daar wat opschalen en dat wel op een veilige manier laten verlopen.
0: Heeft het overlijden van het 15-jarig meisje tijdens de halve marathon van Leiden en eerdere incidenten ook nog een rol gespeeld in jullie besluit?
1: Nou, ik denk wel dat we met z'n allen wat voorzichtiger zijn geworden, ja, daardoor. En dat speelt allemaal mee. En de media zit daar ook bovenop natuurlijk. En wij weten natuurlijk ook niet precies de oorzaken waardoor die mensen zijn overleden. Maar goed, het zet wel een druk op de organisatie, ja.
0: Wat kunt u de teleurgestelde marathonlopers, ik geloof zo'n 130... Wat kunt u ze nog bieden als compensatie?
1: Ze kunnen zich met hetzelfde startbewijs kunnen ze meedoen met de halve marathon. En komen ze niet hun startbewijs ophalen, dan wordt het geld teruggestort. En sowieso de mensen die met de halve marathon dan meedoen, die krijgen ook het verschil van volgens mij 15 euro krijgen zij teruggestort. Ja. Dus wat dat betreft worden ze financieel volledig gecompenseerd. Maar goed, dat neemt niet weg dat het voor de lopers natuurlijk ook, vooral voor de lopers eigenlijk, de mensen die daar hard voor hebben getraind, toch een hele teleurstelling is.
0: Overweegt u ook om de marathon op een ander moment in het jaar te gaan organiseren? Want het zal niet de enige warme meidag zijn, zomaar zeggen, hè, de komende jaren.
1: Nee, dus ik denk dat wij als organisatie daar goed naar moeten kijken of we dit misschien de gedachten gaan nu op dit ogenblik uit om het hele evenement te vervroegen naar de ochtend.
0: Aha, wel in mei en op deze datum?
1: Ja, dat wel. Ja.
0: Was dat nu geen optie geweest dan?
1: Nou, dat konden ze dus qua organisatie niet meer zo snel veranderen. Okay. Dat was allemaal eigenlijk. Het is eigenlijk altijd. Hebben we het kunnen laten doorgaan met de opgeschaalde zorg. Maar dat, ja, wat u net zegt, door al die incidenten is dat toch steeds moeilijker geworden om die beslissing te nemen om door te laten gaan. En Nou ja, dus ik denk dat we nu op het punt zitten dat we toch echt naar moeten gaan kijken om het in volgende jaren op een vroege tijdstip te doen op de dag.
0: Dan gaan we dat van u horen. Dank voor nu in ieder geval en succes zaterdag met al die lopers in Klessineveen. Jan
1: ja,
0: Dobben.
1: Dat gaat vast lukken.
0: Dank u wel.

0: for that love, Tangerine. Het is 8:10. Mooi dat je luistert naar Goedemorgen Drenthe. We gaan eens even kijken wat er buiten Drenthe allemaal gebeurt. Eerst even naar het Midden-Oosten. Daar zijn weer aanvallen geweest, David.
1: Ja, inderdaad. Amerika zou bij de straat van Hormuz doelen in de belangrijkste Iraanse havenstad hebben bestookt, zegt correspondent David Poort.
2: Die Amerikanen zeggen weer dat het gaat om zelfverdediging. Dat die doelwitten dus een gevaar zouden vormen voor die Amerikaanse marine die er rondvaart. En er zouden ook Iraanse drones uit de lucht geschoten zijn, volgens de Amerikanen. Dus het lijkt weer een beetje op te laaien allemaal, terwijl er dus nog steeds onderhandeld wordt over een akkoord.
0: Ja, gisteren kwamen daar tegenstrijdige berichten over naar buiten. Iran zou een concept van dat akkoord naar buiten hebben gebracht, maar Amerikaanse president Trump noemde dat een verzinsel. Terug in eigen land gaat er, David, veel mis als het gaat om onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Wat gaat er dan mis bij die onderzoeken?
1: Ja, inderdaad, als er bij een bedrijf meldingen van wangedrag binnenkomen, dan wordt er vaak een extern bureau ingeschakeld om dat onderzoek te doen. Maar dat gebeurt lang niet altijd zorgvuldig. Zo waren er bureaus die te snel conclusies trokken of ontlastende informatie weglieten. En dat kan schadelijk zijn, zegt regeringscommissaris Mariette Hamer.
3: We kennen echt situaties, ook van melders die er zelf heel veel geld dan in hebben gestopt om uiteindelijk via een juridische procedure hun gelijk te halen. Terwijl als het onderzoek van het begin af aan beter was gedaan, heel veel leed voorkomen had kunnen worden.
0: Ja, Hamer vindt dat onderzoekers aan de regels moeten voldoen. Nou, dat lijkt mij een open deur.
1: Daar zijn regels voor, inderdaad.
0: Ja. Hey, meeroken gaan we het over hebben. Veel van ons hebben dat natuurlijk gedaan. Omdat je vroeger nog mocht roken. Op de werkvloer bijvoorbeeld. Of mensen nog veel meer in huis rookten dan tegenwoordig. Of in een restaurant. Of nou, in de auto. Wat was dat vies? Dat vond ik altijd zo smerig. Maar goed, het aantal kinderen en jongeren dat meerookt met sigaretten van anderen is wel gedaald het afgelopen jaar. Maar longartsen zijn nog niet tevreden, hè?
1: Nee, inderdaad. Nog steeds wordt 7% van de jonge kinderen eraan blootgesteld. En dat kan heel gevaarlijk zijn.
4: Bij kinderen, die zijn natuurlijk extra kwetsbaar, weten we dat heel jonge kinderen een hogere kans hebben op wiegedood. Oudere kinderen meer last hebben van bronchitis, astma-aanvallen, longontsteking, oorontsteking. Het lijkt misschien minder schadelijk, die omgevingsrook die natuurlijk verdund wordt door de normale lucht. Maar al in kleine hoeveelheden zitten daar heel giftige stoffen in.
0: Ja, dus uitkijken waar je rookt.
1: Precies.
0: Niet in de buurt van anderen. Het WK dan. Ja, we maken ons langzaam maar zeker op. Koeman heeft gisteren de selectie van het Nederlands elftal bekendgemaakt. Curaçao bereidt zich natuurlijk ook voor op het WK. Onder leiding van Dick Advocaat. En dat zullen ze weten ook. Hè? Vooral in Rotterdam was er veel animo voor.
1: Ja, inderdaad. Gisteren was het tijd voor een bezoek aan Rotterdam voor de selectie van Advocaat. Daar wonen een heleboel Antillianen. En zij gaven de spelers van Curaçao een warm onthaal.
5: Oh ja, nou daar gaan we met die mooie foto, hè? Nou, dit leggen we sowieso vast. Historisch moment. Hij is mijn zoontje, de buren, familie, neven. Iedereen is mee, wat in mijn auto paste.
6: Iedereen in de auto geladen en nu op de foto met de grote baas.
5: Zeker weten, hè?
6: Met Dick Advocaat.
5: Yes!
0: Met de grote baas, ja. Mooi is dat. En toch wel opmerkelijk dat hij toch wel weer bij die voor die selectie staat, zullen we maar zeggen. Hè? Want aanvankelijk had hij het stokje overgedragen vanwege familieomstandigheden. Rutte deed het toen, geloof ik, hè?
1: Ja.
0: Rutten, met een N erachter, niet Mark Rutte.
1: Nee,
0: mensen.
1: Nee, nee. Fred Rutte, inderdaad.
0: Ik weet niet of die verstand van voetbal heeft, maar Fred inderdaad. Maar inmiddels staat Dick Advocaat weer voor die groep van Curaçao. En ik weet niet welke pool wie zit. Komen we ze tegen?
1: We komen ze niet tegen in de poolfase. Oh. Maar Curaçao speelt wel tegen Duitsland de eerste wedstrijd.
0: Wow,
1: dus dat is leuk.
0: Is een mooie.
1: En ik weet niet hoe het bij jou is, maar het voelt toch een beetje. Curaçao is toch onderdeel van het Koninkrijk. Ja. Het voelt toch een beetje alsof we twee ijzers in het vuur hebben.
0: Nou, zo is het. Ja. Hoe lekker is dat, zeg. Kunnen we wel gebruiken.
1: Precies. Ja.
0: Tot zover dit overzicht van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. Blijf lekker luisteren voor nieuws uit de regio. En kijk daarvoor ook even op onze app en website.

0: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de Nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
1: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Marktkaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
2: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
3: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
4: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia berichten over verschillende explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste Iraanse havenstad bij de straat van Hormuz. De VS en Iran blijven elkaar testen, zegt correspondent David Poort.
7: De Amerikanen die proberen iedere keer toch weer die Iraanse blokkade in de straat van Hormuz te omzeilen, te doorbreken. En dat pikt Iran niet. Die laten wel wat tankers door. Maar dat gaat allemaal met hele strikte afspraken. En als dat dus zonder die afspraken gebeurt, dan schiet Iran dus op die tankers.
6: De aanvallen gebeuren terwijl er wordt onderhandeld over een einde aan de oorlog. Iraanse media berichten gisteren over een conceptakkoord, maar het Witte Huis veegde dat meteen van tafel. Een man van 18 is gisteravond overleden nadat hij bij een zwemplas in Dordrecht onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben hem nog lange tijd gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog is overleden. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
8: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet, en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
6: De auto moet wel beschikken over een omvormer die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer modellen hebben dat. Het weer nog tot besluit. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
9: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven, zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Money.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Radio Drenthe.
6: Goedemorgen, Drenthe.
5: Met Judith Regendorp.
7: Drenthe opnieuw. Goedemorgen, donderdag 28 mei is het. Het is een dag waarop twee jonge mannen uit Schonebeek terechtstaan voor een dodelijke schietpartij in Coevorden vorig jaar. Daarbij kwam een man van 21 uit Emmen om het leven. Er komt volgend jaar toch weer een editie van de Edstoel in Anlo. En de komst van een blijvend TT-museum lijkt groter dan ooit. Ga je ook meer over horen. En gebrek aan vrijwilligers nekt het ringsteken in Zorgvliet en Diever. En je hoort waarom de emoties oplopen bij kijkers naar live natuurbeelden in Eesveen. Hoop te doen, want Robert is er ook nog. Die is op Chuck naar een wandelfeest.

wandelfeest. Dat gebeurt wel onder mooie omstandigheden, hoor. Het is zonnig en droog vandaag. Er staat weinig wind, eigenlijk nauwelijks wind, een zwakke wind. De temperatuur loopt op tot zo'n 22, hooguit 23 graden.

0: Toby Morales waren dat en Long Train Running.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Ja, Robert is op een mooie plek in Diever. Want daar verzamelen zich heel wat mensen die vandaag gaan wandelen. En niet misselijk hoor. Het is niet de 5 kilometer wandelvierdaagse bijvoorbeeld. Nee, kilometers gaan ze lopen. Robert, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Nou, ik vind toch, toch even zeggen dat... Mooi. Wat gaan we doen?
4: We hebben maar de foto.
3: Je wil maar even foto. Het is live radio. Maar nee, dan poseer ik even. Ja, we hebben alle 10. Tuurlijk, ja. Tuurlijk. Zo. Hé, hem?
4: Mooi.
3: Super. Ja, nou, keuvelen wij vrolijk verder. Hartstikke mooi. Ik was aan het zeggen, Judith, dat ik het hartstikke mooi vind... dat er ook mensen zijn die de 5 kilometer lopen. Want de beweging in alle vorm is natuurlijk goed.
0: Zeker.
3: Maar het is helemaal gelijk. Want als ik mij achter op het bordje kijk... wat hier bij Piet van Aspen van de organisatie staat... dan staat hier 40 kilometer, 30 kilometer, 10 ja, en dan 20 dus. Maar die 40 kilometer, dat is toch helemaal met deze temperatuur... lijkt mij een hele klus. Nou, het ben toch weer mensen die de vanmorgen start bent... tussen 7 en 9. Want hoeveel bent er, Piet, die de 40 loopt vandaag?
5: Ja, 75 man vandaag.
3: Nou, dat vind ik 75 te veel.
5: Nee, wij zijn er heel blij mee.
3: Ja, dat snap ik. Ik zit een beetje dead aan. Maar... Ja. Nee, dat klopt. Want die 4 afstanden, zeg maar, over al die afstanden verdeeld, hoeveel mensen starten er dan vandaag? Heb je daar al enig idee van? Want de start is nog druk aan de gang natuurlijk.
5: Ja, de start is nog druk aan de gang. Qua totale voorinschrijving zaten we net boven de 600.
3: Zo.
5: Gisterenmiddag zijn er nog zo'n 50 bijgekomen en vanmorgen vroeg... Er zijn er ook alweer een man of 30 nieuw gewoon die zich aanmelden om te gaan wandelen.
3: Ja, en is dat, ligt dat een beetje in de lijn der verwachting? Want het is niet het eerste jaar dat jullie dit doen natuurlijk.
5: Nee, dit is, we doen het nu voor de 31ste keer.
3: Ja.
5: En het ligt in lijn met vorig jaar.
3: Oké.
5: Na de coronaperiode hebben we even een dip gehad. Maar gelukkig komen we weer terug een beetje op het niveau van voor corona... Dus dat is in ieder geval wel positief.
3: Ja,
5: ja.
3: Ja, want neem ons even met. 4 dagen wandelen. We zijn bij het kasteel in Diever, waar ik overigens altijd een hele mooie naam vind. Want heeft hier ooit een kasteel staan?
5: Heeft hier nooit een kasteel gestaan.
3: Oké, okay, nou ja, dan is die dreum ook alweer... Ja, is dat zo?
5: Ja, er is onderzoek naar gedaan.
3: Oké, okay, nou dan kunnen we dat bij deze ook direct ontkrachten hier op de radio. Er heeft nooit een kasteel staan bij het kasteel in Diever. Mooie naam in ieder geval. Hier is de stad. Want dit is een beetje het vliegdekschip, hè, de komende dagen. Vanuit hier giet alles overal hen.
5: Ja, nou, vandaag is het... vanuit Diever richting Dwingelo-Ansen. Morgen is het ook weer vanuit Diever richting Appelscha. Hooggesmeelde Appelscha. Zaterdag dan lopen we richting Wapse en Frederiksoord. En zondag gaan we richting Wapseveen. Dus vanuit Diever gaan we alle kanten op. En elk jaar proberen we ook weer nieuwe routes te verzinnen, te maken. Zodat het elk jaar weer voor de wandelaars... Ja, elke weer een verrassing is waar ze zijn.
3: Ja, want daar wil ik het even met je over hebben. Want als je al deze afstanden bij elkaar optelt... 30 kilometer, 60 kilometer, 100 kilometer in totaal... aan routes waar je zeg maar verzinnen moet. Daar zit toch, neem ik aan, overlap in. Anders moet je voor iedere route individueel punten aanleggen. Dat is je bijna niet te doen, man. Qua vrijwilligers en planning en logistiek.
5: Nee, dat klopt. Nee, dat zijn lusjes van... Nou ja, de eerste is dan 12 kilometer... en daaraan wordt een 8 kilometer vastgeplakt, zodat je naar 20 gaat en er weer 10 bij. Dus je krijgt steeds lussen die tot een totale lengte van 40 kilometer komen.
3: Ja. Dus de stempelcontrole of verzorgingspassen in de weg.
5: Vaak kom je weer terug op dezelfde post.
3: Ja. Dus. Maar die 40 kilometer, want jullie organiseren het helemaal van uw dieven. Er zijn dus mensen die lopen ook daadwerkelijk die 40 kilometer met de auto. Hoe doe je dat?
5: Nee, die lopen echt 40 kilometer. Ja. Ja.
3: Ben jij daar ook een van?
5: Nee, ik organiseer het. Ik loop zelf niet.
3: Precies.
5: Ik ben meer van de organisatie.
3: Ja, maar je hebt wel lopers bij jullie club, zeg maar... die elk jaar toch weer nieuwe routes weten te maken.
5: Ja, elk jaar. En die zijn november, moeten die al ingediend zijn.
3: Ja.
5: Want dan begint eigenlijk al de hele vergunning aanvraag bij de gemeente. We moeten bij natuurorganisaties vragen of we over het terrein mogen. Dat wordt elk jaar, is dat altijd weer wat lastiger aan het worden van natuurmonumenten. Staatsbosbeheer, er zijn bepaalde privégebieden.
3: Ja.
5: Dat moet allemaal aangevraagd worden.
3: Ja. En je maakt een route of je bedenkt een route, dan moet je hem lopen, dan maak je hem, dan controleer je hem een keer. Dan moet je misschien vandaag, de dag van de veur, als je een keer helemaal
5: uitgepeild. De routes zijn helemaal uitgepeild. Dus die zijn gisteren, is de route voor vandaag al helemaal uitgepeild. Vanmorgen is er een viertal uitzetters zijn op de fiets nog aan het kijken of alle pijlen er nog goed staan.
3: Ja.
5: Want er zijn altijd mensen die denken, ach, laat ik het pijltje omdraaien.
3: Ja. Ha, ha, ha, en dan staan mensen in één keer in Delfzijl.
5: Precies.
3: Ja.
5: Dus,
3: normaal die 40 kilometer lopen, ben je zo kwijt.
5: Precies, dus dat houdt, ja, die worden allemaal weer gecontroleerd. En vanmiddag, dan gaan alle pijltjes worden weer opgehaald. Ja. En dan is er ook weer een team die de nieuwe weer voor morgen uitzet.
3: Heb je genoeg vrijwilligers? Want ik denk dat mensen niet beseffen hoeveel werk het is.
5: We hebben een groep van 40, 50 vrijwilligers.
3: Ja.
5: Die deels gedurende het hele jaar bezig zijn met het uitzetten van de routes. Maar vandaag en morgen en ook stempelaars. Want op elke route hebben we rustposten, stempelposten.
3: Ja.
5: En ja, daar zitten weer andere vrijwilligers.
3: Nou, tot zover de routes. Piet, jij vertelde ook, dat is kort om nog even af te sluiten. Morgen begin je een uur eerder. Dus dan gaat de eerste stempelpost, geloof ik, hier al... of het afstempelen om 6 uur los.
5: We gaan 6 uur los.
3: Ja,
5: want
3: tegen de warmte.
5: Morgen wordt het 30 graden. En dan beginnen we gewoon een uurtje eerder. Dan is het beter voor de wandelaars dat het niet in de extreme hitte hoeft te lopen.
3: Nee, precies. Maar goed, mensen die hier straks terugkomen, die kreeg al, ik zie een tent staan. Er komt nog een stukje vertier bij, geloof ik.
5: Elke middag hebben we muziek bij binnenkomst op het kasteel. En dan is het gezellig met leuke... Ja, met leuke muziek.
3: Ja.
5: Er kan hier biertje gedronken worden, koffie en limonade. Dus.
3: Klinkt als een ontzettend goed plan. Ben jullie er klaar voor trouwens? Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
3: Ja.
4: Goedemorgen. Wij zijn weer de mensen uit de stad het Haringvliet.
3: Kijk, en zo Gidard, hè? Zo Gidard, ons kent ons hier bij de Wandelvierdaagse in Diever. 4 dagen dus, waar vandaag de eerste dag van is in Diever. Een boel gezelligheid en anders dan komen ze hem kijken hier bij het kasteel in Diever, waar dus nooit een kasteel staan.
0: Nee, inderdaad, dat hebben we ook weer geleerd. Robert, dankjewel, hè.

0: van Leo Moorman was dat en Plattelands Gevoel. Ja, en ook op het platteland zijn er gewoon files in de regio. 2 op de A28 staat er eentje. Assen richting Zwolle, 3,5 kilometer. Tussen de wijk en de afrit Nieuw-Leuzen. En er staat er nog eentje op de N34. Dat is eigenlijk wel de gebruikelijke file, hè? 4 kilometer stilstaan tussen Gasselte en de aansluiting met de N33. Bij de rotonde van Gieten is dat. Ja, binnen 2 minuten was het allemaal voorbij. De aanval van een bosuil op een torenvalknestje bij Eesveen. Het enige gespaarde kuiken dat pas na de aanval uit het ei kroop, lag daarna nog anderhalve dag hulpeloos in het nest. En alles was live te volgen via internet. Maar de vogelbescherming greep niet in. En dat leidde bij sommige kijkers tot emoties. Ga erover praten bij Louis van Oort van de Vogelbescherming. Een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat waren uw eigen gedachten bij het zien van de beelden?
1: Dit hoef ik niet iedere dag te zien.
0: Want wat zag je?
1: Het is gewoon heftig. Als een levend dier wordt aangevallen en uiteindelijk wordt doodgemaakt, ja, dan ga je, als je tenminste een klein beetje normaal bent, niet voor je plezier naar zitten kijken. Maar ja, het is wel wat er gebeurt in de natuur. Wat je zag is dat een bosuil, of tenminste, we hadden net een paar dagen hadden we camera aanstaan bij een nestje toornvalken. 6 eieren waarvan er 4 uitgekomen waren. En van het een op het andere moment was er een grote bosuil die dit nest plunderde. Die nam de 4 uitgekomen jongen mee. Ja. En dat was wat je zegt. Binnen 2 minuten was dat gebeurd. Zag het wel heftig uit allemaal. Maar ja, dit is wat er gebeurt in de natuur. Ja. Iedere dag weer.
0: Ja, kijk eens, zeiden, goh, waarom grijpt de vogelbescherming niet in? Kijk, op dat moment van die aanval kan het natuurlijk niet. Maar er lag er nog eentje die net na die aanval uit zijn ei was gekropen. Heb ik begrepen.
1: Ja,
0: waarom heeft u daar niet ingegrepen en die nog even gered?
1: Nou ja, dat is het uitgangspunt. We laten zien wat er gebeurt, maar we grijpen niet in. We zijn niet aan het dieren tuinieren, zeg maar. Dan is het eind zoek. Dan kun je, als er te weinig voer is, kun je gaan lopen bijvoeren. Je kunt de uilen gaan wegjagen. Je kunt jongen uit het nest halen. Dat doen we gewoon niet. Dit is wat er in de natuur gebeurt. En ja, als je als mens ingrijpt, dan verstoor je ook een beetje de menselijke balans. De natuurlijke balans. Mm-hmm. Dus dat is gewoon, dat is de gedachte erachter. En ja, het is af en toe moeilijk om te zien, hè. De natuur is echt meedogenloos, hebben we gezien. Maar dit is hoe het is. En dat willen we, dat wil gewoon iedereen laten zien graag.
0: Ja, en dat blijft u ook gewoon doen?
1: Dat blijven we gewoon doen. We maken dit in. Het ging bij het Beleefde Lente. Volgens mij had je dat nog niet gezegd, maar het is bij het webcamproject Beleefde Lente voor vogelbescherming. Daar kunnen we al 20 jaar kunnen we live op nesten en in nesten kijken. Ja, en we maken eens in de zoveel tijd maken we zo'n drama mee. Dat een van de ouders bijvoorbeeld bij een nestje koolmeesjes wegvalt. Ja, en dan gaan de jongen dood. En dat is heel naar om te zien. Maar ja. Dat is wel wat er iedere dag in jouw achtertuin ook kan gebeuren.
0: Ja. Heeft u zelf ook veel reacties van kijkers gehad?
1: We hebben wel de nodige reacties gehad van mensen die er echt op aandrongen dat wij gingen ingrijpen. Dat was best indringend af en toe. Ja. Daar kunnen we niet voor zwichten.
0: Leidt het ook tot opzeggingen dan bij u, qua leden?
1: Ik heb daar niet zoveel inzicht in. Maar ik kan me voorstellen dat er een paar mensen in hun boosheid dat wel gedaan hebben. Maar over het algemeen is er wel heel veel begrip ook, hoor. Over de hele linie zijn er mensen die zeggen, ja, als je dit gaat doen, dan kun je net zo goed een dierentuin opzetten. En dat is niet wat we met dit project beogen.
0: Ja. Nou weten we nog niet hoe het is met het kuikentje daar later uit zijn ei kroop. Weet u dat?
1: Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar ik ga ervan uit dat het overleden is. Want de jongen, of de ouders die die wilde niet meer bij dat nest terugkomen. Dus ik ga ervan uit dat wel overleden is, helaas. Ja.
0: Allemaal
1: dat kan niet zo heel lang, niet zo heel lang zonder de care van de ouders.
0: Ja. Goed, die live beelden die blijven, die camera's blijven staan om te zien hoe het gaat in de natuur. En dat is niet altijd even vrolijk, maar zo werkt het wel. Louis van Oort namens de Vogelbescherming.

0: stonden in Oosterpoort in Groningen. The Jacksons en Can You Feel It? 4 minuten voor 8:30 is het. We gaan het hebben over het TT-museum. Er is een pop-up museum, maar er moet een permanent museum komen. Tenminste, dat vindt een aantal mensen. En als het aan TT-voorzitter Arjen Bos ligt, staat er binnen nu en 2 jaar zo'n permanent TT-museum. Het gebouw moet dichtbij het TT-circuit zelf komen. En bij de exploitatie zullen de vrijwilligers van het circuit ook een rol gaan spelen. Volgens voorzitter Bos van de TT is een permanent TT-museum nooit eerder zo concreet geweest.
1: Iedereen is wel nu zo overtuigd van ja, dit moet. En misschien zijn we wel wat te bescheiden geweest in het verleden. Maar in het buitenland, daar is er maar één echte Motor Grand Prix. Dat is de TT, de kathedraal. En ja, we moeten nu doorpakken. En we willen het graag bij het circuit houden. We zijn het bestuur al bezig om te kijken op welke plekken kunnen we dat het beste doen. Het moet zichtbaar zijn, moet dicht bij het circuit liggen. Er zijn een paar mogelijkheden daarvoor, maar je moet altijd wat opofferen, bijvoorbeeld parkeerruimte of wat dan ook. Maar de wens is zo groot en ook het hele bestuur staat daarachter. We hebben de burgemeester gehoord van Assen, Marco Oud, die ook heel positief is en ook zegt, ja, zo dichtbij zijn we nog nooit geweest. Dus laten we nou doorpakken.
2: Maar wat betekent het concreet? Wat gebeurt er achter de schermen wat richting een echt museum gaat?
1: Nou, het heeft natuurlijk ook met financiën te maken en heel duidelijk ook, het moet een plaatje liggen, ook een financieel plaatje, waarbij vrijwilligers heel belangrijk zijn, want die moeten ook de kosten zien te drukken. Maar je wil ook een exploitatie waarvan je weet, dit is duurzaam naar de toekomst toe. En daar is een museum, ja, wat de komende 30, 40 jaar gewoon goed blijft staan. En waar geen zorgen over zijn. Met een bijdrage van gemeente, TT, maar ook provincie, weet ik zeker dat dat nu gaat gebeuren. En ik ben heel positief.
2: Een museum neerzetten is één. Een museum exploiteren, zegt burgemeester Marco Oud terecht, is iets heel anders. Daar ging het op mis, hè?
1: Ja. Want je wil niet iets beginnen wat je vaak zag vroeger bij een theater of bij een zwembad, waarvan je wist, daar moet geld bij. Je wil het gewoon qua exploitatie zo hebben dat het zichzelf kan bedruipen. Nou, de TT heeft heel veel vrijwilligers, 1500. Die zullen daar ook voor worden ingezet. We zullen een mooi gebouw moeten creëren. Daar kan de TT zelf ook een rol in spelen. Ja, en een soort aanloopbudget door gemeente en provincie beschikbaar gesteld. Ja, dan denk ik wel dat we een exploitatie voor elkaar kunnen krijgen die staat en ook duurzaam is. Want daar heb je het over.
2: En wanneer?
1: Zo snel mogelijk.
2: En wanneer zou dat kunnen?
1: Hopelijk voor volgend jaar. Maar goed, je zal met vergunningen bouwen, et cetera. Dat zal wel wat langer duren. Maar dan zal het misschien nog een keer een pop-up zijn en dan het serieuze museum.
0: Voorzitter van de TT-circuit Arjen Bos van Stad in gesprek met verslaggever Karin Mulder over de komst dus van een permanent TT-museum. Daarom moet je nog even wachten. Het tijdelijk museum is er wel en is vanaf vandaag open. Zit op het TT-instituut, de technische mbo-opleiding, dicht bij het circuit. Daar kun je het vinden. Het is bijna 8:30. Straks het laatste nieuws uit de regio.
3: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
4: Sta op, stoel nodig. Mobifit.
5: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek

0: e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. Innobikes, jouw e-bike specialist in Assen.
1: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
2: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke, hippe merken als Harper en Eve, Garcia, Lofies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
3: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement.

0: informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Het laatste nieuws krijg je van David van der Spoel om 8:58.
2: Goedemorgen. Twee jonge mannen van 24 en 17 uit Schonebeek staan vandaag voor de rechter voor de dodelijke schietpartij in Coevorde vorig jaar. In de nacht van 18 op 19 juli werd de 21-jarige Remmold Wolters uit Emmen neergeschoten op een parkeerplaats. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens justitie had Wolters niks met het conflict te maken. Beide verdachten zouden met een vuurwapen hebben geschoten. Omdat een van de verdachten minderjarig is, vindt zijn zaak plaats achter gesloten deuren. Er komt definitief geen supermarkt in de vroegere bouwmarkt aan de Weverstraat in Assen. De eigenaresse van het pand heeft daar plannen voor, maar de gemeente Assen heeft daarvoor een omgevingsvergunning geweigerd. De hoogste bestuursrechter oordeelde gisteren dat dat terecht is. Assen wil geen detailhandel op die plek, omdat het een bedrijventerrein is. De gemeente Hogeveen wil regels versoepelen om op meer plekken indoor te kunnen sporten. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat veel ondernemers graag een indoor sporthal willen bouwen. Bijvoorbeeld in een bedrijfshal of ergens op een bedrijventerrein. Achter de schermen wordt druk gesleuteld door de gemeente om dat mogelijk te maken. Na de zomer moeten ondernemers een vergunning kunnen aanvragen voor de bouw van zo'n indoorhal. En in Hogersmilde is vannacht brand uitgebroken in een container. Dat gebeurde op het terrein van een kalk-zandsteenfabriek in het dorp. Er waren hoge vlammen en veel rook te zien. De brandweer heeft het vuur geblust en hoe het vuur kon ontstaan is nog niet bekend. Tot zover het nieuws. Meer is te vinden op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
1: David, dankjewel. Het weer dan. Na de witte wieben van vanochtend is de zon er toch echt lekker bijgekomen. Geldt dat voor de hele provincie, Hans? Goedemorgen.
3: Mooi, Judith, goedemorgen. Nou, in het noorden van Drenthe is wat hoge bewolking te zien. Dus als ik puur echt ga muggenziften, dan denk ik nee, het is niet overal perfect helder. Maar ja, ga je naar buiten, dan merk je er helemaal niets van. Dan is het gewoon zonnig in heel Drenthe. Dus ja, het is net hoe exact je kijken wil.
1: En dat blijft het ook vandaag?
3: Ja, eigenlijk wel. Er komen wel wat van die hoge vegen voorbij. Vooral in de middag en een stukje van de avond. Maar die gaan de zon niet echt iets in de weg leggen. Dus het is opnieuw een zonnige dag. En ook iets warmer dan gisteren. Want met de noordoostelijke wind is het pad over de zee korter geworden. En het wordt vandaag 21, 22 graden in het noorden van Drenthe. En 3 tot 24 in het zuiden van de provincie. Opnieuw een prachtige mooie, ja, mag ik zeggen voorjaarsdag of moet ik zeggen voorzomerdag? Wat zullen we ervan maken?
1: Ja, nou, dat is een hele goeie. Ik ga nog voor A.
3: Ja, dat eigenlijk heb je gelijk, want astronomisch is het nog bijna een maand voorjaar en meteorologisch is het ook pas volgende week is het zomer. Dus laten we er gewoon een hele mooie voorjaarsdag van maken.
1: Ja, en krijgen we er meer van nog?
3: Ja, zeker. Dus het gaat nog wel eventjes door. Tenminste, tot en met het weekend hebben we nog min of meer voorjaarsachtig zomers weer. Morgen dan gaat de temperatuur verder omhoog. De wind gaat dan naar het zuidoosten, zuiden, zuidwesten. En in de ochtend is het zonnig. Maar in de middag dan kan er een enkele regen- of onweersbui gaan ontstaan, omdat de lucht onstabiel raakt. En voordat het over is, wordt het morgen een graad of 26, 27 in het noorden van Drenthe. En ruim 27, misschien wel 28 in het zuiden. Dus dat wordt weer een hele hete dag. En ook broeierig vanwege de hoge luchtvochtigheid en dus hier en daar een onweersbui. Dat lijken meestal vrij rustige buien te zijn. Slag onweer erin, dat idee. Maar ik sluit niet uit dat er lokaal een wat pittiger exemplaar tussen zit. Dus hou de lucht gewoon een beetje in de gaten en ook te berichten. Zaterdag lijkt droog te gaan verlopen. Dan is de temperatuur 23 graden in de kop van Drenthe en ruim 24 in het zuiden. Maar wel vrij vochtig. De luchtvochtigheid is allemaal wat hoger. Het voelt broeierig aan. Leidt dus nergens toe, maar dat maakt het buiten wel wat plakkeriger allemaal. De wind gaat dan naar het noorden, weer naar het noordoosten. En op zondag gaat hij twijfelen. Dan is het een beetje koeler met een graad of 21, 22 in het zuiden, misschien 23. En opnieuw kans op een enkele bui in de middag. Uiteindelijk de lange termijn. Ja, dan moeten we toch even afscheid gaan nemen van dit fraaie weer. Want volgende week worden de winden worden zuidwestelijk, het wordt wisselvalliger. Overdag is het dan een graad of 20, 's nachts een graad of 10. Dat geeft al aan dat er vrij veel bewolking is. En het lijkt dagelijks van wat regen of buiten gaan komen. Dus het weer gaat wel veranderen, maar voordat het zover is, hebben we nog een dag of 4 met behoorlijk fraai weer.
1: Gaan we van genieten, dankjewel. Heb een mooie dag, hè?
3: Hetzelfde.
1: Hoi Hans. Verkeersinformatie. Op de 28 loopt het vast Assen richting Groningen. 5 kilometer tussen de afrit Eelde en Groningen-Zuid. En die op de N34 staat er ook nog altijd Emmen richting Zuid-Laren. Bijna 3 kilometer nu voor de rotonde van Gieten. En een domper voor Zorgvliet en Diever, want het ringsteken gaat niet door. Roy Zalmeerover.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld.
0: Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Nu bij Dirk, Iglo Viskraam of Viscuisine, €2,99. Mooi toch?
9: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
10: Goedemorgen, Drenthe. Met Judith.

0: Santana was dat en True Blue. Een domper voor Zorgvliet en Dieven, want de jaarlijkse ringsteken gaat niet door. Het lukt de organisatie niet om genoeg vrijwilligers te vinden. Nou, verslaggever Steven Ophof spreekt met de organisator langs de baan in Zorgvliet.
1: De Dorpstraat hier in Zorgvliet, een hele lange rechte weg, bomen. Links en rechts hier en daar een geparkeerde auto, klinkertjes. En als ik me niet vergis, ongeveer waar wij nu staan, Chantal Wijntjes, u bent de organisator van het ringsteken. Ongeveer waar wij nu staan hangt normaal dan die spandoek met start erop en dan helemaal aan het einde de finish.
2: Ja, klopt. Hier hangt startvlag en aan het einde inderdaad de finish, ja.
1: Ringsteken, als ik me niet vergis, is dat met paarden en dan met zo'n stokje en dan hangen er van die bordjes met een ringetje eraan. En dan moet je niet het bordje raken, maar het ringetje eruit. Uittrekken, hè? Dat is toch ongeveer hoe het moet?
2: Ja, klopt. Het ringetje zit inderdaad met een magneetje aan de paal vast. En die moet je eruit zien te steken.
1: Er is al jaren aan de gang hier in Zorgvliet. Er is een paar keer niet doorgegaan. 8 jaar geleden zag ik dat er een van die momenten was. Maar komend jaar, begrijp ik, gaat het dus ook niet door. Waarom niet?
2: Nee, komend jaar hebben we inderdaad de beslissing gemaakt om het niet door te laten gaan. Mede omdat we gewoon te weinig vrijwilligers hebben, te weinig deelnemers. En omdat het organisatorisch erg lastig was om het voor elkaar te krijgen dit jaar, hebben we voor de veiligheid besloten om het niet door te laten gaan. Ja.
1: Moeilijke beslissing om te nemen, neem ik aan?
2: Ja, het is een hele moeilijke beslissing om te nemen. Je doet het al jaren en met onwijs veel plezier. Dus dan is het heel hard als het niet door kan gaan. Maar ik denk wel de juiste keuze. Veiligheid moet voor alles gaan. En dat kunnen we gewoon dit jaar niet waarborgen.
1: Hoeveel deelnemers had u eigenlijk op, nou, bijvoorbeeld vorig jaar of gemiddeld de afgelopen jaren?
2: Nou, dat is heel wisselend. Vorig jaar hadden we ietsjes minder, maar het jaar daarvoor hadden we zelfs een wachtlijst. Dan hadden we echt 30 deelnemers. Maar dit jaar bleven we helaas nu al hangen op 12. En dan is 2 weken voor een evenement met 12 deelnemers is gewoon heel weinig.
1: En u hebt bekendgemaakt dat het niet doorging gisteravond. Zei u, hebt u de berichten al gestuurd naar de eerste deelnemers. Vanochtend werd het wijder verspreid, het nieuws. Hebt u al reacties daarop binnengekregen?
2: Nou, heel veel, want anders stond ik hier natuurlijk niet. Maar ik heb heel veel reacties ontvangen dat ze het erg jammer vonden dat het niet doorging. En in de hoop dat deze mensen nu denken van laten we dan volgend jaar meedoen of gaan helpen. Kunnen we het volgend jaar weer organiseren?
1: Ja, u zegt al, u had een tekort aan vrijwilligers. Ik kan me voorstellen dat dat wel iets is waar u wat aan geprobeerd hebt te doen. Ja, waarom lukt zoiets dan niet om die te vinden?
2: Zeker hebben we er wat aan gedaan. Onze vaste groep sturen we elk jaar gewoon weer een appje. En we zetten ook een oproep op social media kanalen. Ik denk ook dat er een heleboel andere evenementen waren. Zeker in Dieven en omstreken. Waar best wel wat evenementen dit weekend werden georganiseerd. Hetzelfde week als het ringsteken. En toch een aantal mensen ook op vakantie of wegens gezondheidsoverwegingen. Dus ja, het lukte helaas dit jaar niet om zoveel vrijwilligers te krijgen. Ja,
1: niet één aanwijsbare reden. Alles kwam even samen op een ongelukkig moment, waardoor heel veel mensen niet konden.
2: Klopt, het valt allemaal samen. Dat zal met deelnemers ongetwijfeld ook zo zijn. Dat dingen samenvallen en dat het daardoor even niet lukt.
1: Is het dan dat van uitstel afstel gaat komen? Is dit de laatste? Hebt u die achter u liggen?
2: Nee, de laatste ligt zeker niet achter ons. Tenminste, dat is niet onze intentie. Dus we hopen volgend jaar en wellicht op een andere manier met een ander evenement erbij of iets dergelijks. Dat we gewoon weer gaan kijken of we het kunnen organiseren.
0: Ja, hopelijk meer geluk en vooral ook meer vrijwilligers. Dus volgend jaar voor het ringsteken in Zorgvliet en Dieven. Organisator Chantal Wijntjes van stand in gesprek met verslaggever Steven Ophof.
3: Dit is Radio Drenthe.
4: Goedemorgen Drenthe.
3: Met Judith Regendorp.

0: Niels de Lange en Something Good.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Ja, we hadden het over de zaak vanochtend. Die speelt bij de rechtbank in Assen vandaag. Twee jonge mannen uit Schonebeek staan terecht voor de dood van Remmelt Hendricks uit Emmen. Hij werd in juli vorig jaar neergeschoten in Coevorde en overleed later aan zijn verwondingen. Omdat een van de verdachten minderjarig is, wordt zijn zaak vanochtend achter gesloten deuren behandeld. De zaak tegen de 24-jarige is vanmiddag openbaar. Een permanent Titi-museum. Er wordt al jaren over gesproken, maar binnen nu en twee jaar moet dat er echt zijn. Dat zegt Titi-voorzitter Arjen Bos. Gisteren trouwens was de opening van het pop-up Titi-museum. Dat is een tijdelijk museum. Dat staat vlak bij het Titi-circuit. En het is de bedoeling eigenlijk dat dat permanent museum ook daar vlak bij het circuit wordt gebouwd. En dat wordt gerund door vrijwilligers van het Titi-circuit. En de marathon bij het Drentse Loopfestijn in Klazineveen gaat niet door. Komende zaterdag zouden zo'n 130 mensen die 42 kilometer gaan lopen. Maar de organisatie vindt het niet verantwoord, omdat de marathon bij 24 graden in het zuidoosten van Drenthe en nog een hoge luchtvochtigheid eigenlijk niet te doen is. En ze vinden dat het Witte Kruis dat zorgt voor de atleten die wat hulp nodig hebben, zullen we maar zeggen, wat gezondheidstechnische hulp, dat die ook alle aandacht moeten hebben voor de mensen die meedoen. Nou, dat kunnen ze nu die marathon is afgelast en de rest van de afstanden wel doorgaat. Je kan wel de halve marathon lopen, je kan de 10 kilometer lopen en de 4 mijl. Heftige emoties bij kijkers van de livestream van een torenvalknest bij ESV. Ook daarvoor hadden we oog. Een bosuil viel het nest aan en liet weinig over van de jongen. Veel kijkers vroegen zich af waarom de vogelbescherming die webcam daar heeft geplaatst niet ingreep. Nou, we hebben even gebeld met Louis van Oort van die vogelbescherming. Hij vertelde vanochtend dat ze de natuurlijke balans niet willen verstoren en dat ze geen dierentuin runnen. Het is de natuur en die kan wreed zijn, zei hij vanochtend. En je hoorde het net, het drinksteken in Zorgvliet en die vergaat niet door. En daarmee komt er een eind aan de jarenlange traditie. Er is een tekort aan vrijwilligers en ook aan deelnemers. De organisatie hoopt in ieder geval volgend jaar wel weer een editie te kunnen organiseren. Nou, nieuws uit de regio, je weet het ook altijd te vinden bij ons online, hè? Dus kijk ook gerust even op onze app en website rtvdrenthe.nl. Straks hoor je wat Wim gaat doen na Wet, Wet, Wet.

0: Red, red and love is all around.
1: Koffie en Keuvel.
2: Wim Boer.
0: Dat is altijd fijn. Wim, een heel goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hallo, zo meteen koffie en keuvelen?
3: Ja, dat dacht ik.
0: Lekkere muziek en een hoop gekeuvel, loop ik ook.
3: Ja, een paar leuke onderwerpjes komen wel voorbij.
0: Oh ja, wat gaan jullie doen?
3: Nou, over bijvoorbeeld elektrische auto's, dat je daar dus ook het elektriciteitsprobleem mee kunt oplossen. Las ik.
0: Oh.
3: Qua huishoudens.
0: Ja.
3: Je kunt,
0: je laat hem op en je gebruikt hem dan vervolgens toch voor je huis?
3: Ja.
0: Ja.
3: Klopt.
0: Ja.
3: Dus dat is wel een dingetje. En het festivalseizoen is weer aangebroken. Nou, komend weekend. We hebben Pessen natuurlijk. Je hebt in Emmen heb je Rips and Brews met Ilse Lange bijvoorbeeld. Maar ook op de Bovensmulde, daar hebben ze weer het Allerwets feestje. En ik ga even bellen met de organisatie straks.
0: En nieuwe muziek ook nog, hè?
3: Ja, zeker. Er komt een befaamd duo voorbij, Uut Pekel. Die geboren is in Borgen trouwens. Lucas en Gea met nieuwe single.
0: Nou, dat gaan we zo meteen allemaal horen in Koffie en Keuvelen. Heel veel plezier daarbij. Heb een mooie zomerse dag en wat mij betreft tot morgen.

0: Grant Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
3: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 9 uur.
7: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Israël roept nog meer inwoners van Zuid-Libanon op om te vertrekken. Ook de stad Tyrus ligt in het gebied. Die is vannacht al aangevallen. Het Israëlische leger zegt dat het om Hezbollah-doelwitten gaat. Mensen weten niet meer waar ze heen moeten, zegt verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv.
8: Tyrus heeft al eerder al van die evacuatiebevelen gekregen. En is ook al wel eerder aangevallen, maar meer in buitenwijken. Vannacht in 2 aanvalsgolven ook in het centrum van de stad. En ja, je moet je voorstellen, die evacuatie. Bevelen. Mensen snappen echt niet waar ze dan naartoe zouden moeten, want Beirut is al overvol. Ze zijn nog altijd heel veel mensen in Tyrus.
7: Gisteren werd bekend dat de Israëlische troepen verder Libanon zijn binnengetrokken. Bij een brand op een meisjeskostschool in Kenia zijn zeker 15 leerlingen omgekomen. De brand brak iets na middernacht lokale tijd uit in een slaapzaal, zegt de politie tegen lokale media. De brandweer en politie hebben de brand geblust en zoveel mogelijk leerlingen geëvacueerd. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar het wordt nu 23 juni. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
9: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
7: De auto moet wel een omvormer hebben die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer nieuwe modellen hebben dat. Het weer dan nog. Het wordt weer een zonnige dag en blijft overal droog. De temperatuur die loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
10: Er staat nog 1 file in de regio, de N34 Emmen richting Zuid-Laren. Nog bijna 3 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Dat tussen Gasselte en aansluiting met de N33.
11: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
12: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
13: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
14: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
5: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
15: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Radio Drenthe.
3: Koffie en Keuvel.
6: Met Wim Boer.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Mee

0: Naast de muzikant was hij ook nog een keer theaterdirecteur. Namelijk van de Kleine Comedie in Amsterdam, Joost Neusel. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Een hele goedemorgen op deze donderdag, de 28e mei. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Met Herman van Veen blikken we vandaag terug op de Drentse Duizend. En Bukkers, die zit in de schatkist. En je hoort het, er is nieuwe muziek van Lucas en Gea. Straks hoor je Tambourine met High Under the Moon. Maar eerst is hier Daniel Loos en de wind, maar wijn.

0: Zangeres Saskia van Oele, samen met Tambourine en High in the Moon. Ze bracht ook solo nog een keer werk uit. En ze was achtergrondzangeres bij Rob de Nijs.
1: De Drentse Doezend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. En die staat de hele week in het teken van oud-gedienden. Dat heeft allemaal te maken met morgen, want dan komt het nieuwe album van Paul McCartney uit. The Boys of Dungeon Lane. 83 jaar jong en still going strong. En vandaar deze week een aantal Nederlandse muzikale generatiegenoten van Sir Paul die we tegenkomen in de Drentse Doezend. En vandaag doen we dat met Herman van Veen. Inmiddels 81 jaar. Komend seizoen trouwens ook weer uitgebreid aan de toeren. Check het nieuws aanbod, nieuwe aanbod in de theaters. Hilversum 3. Eind vorig jaar nieuw in de lijst. Nummer 973.

Van der Leeuw, oftewel Carol Emerald, die trouwens sinds 2022 optrad, maar dan onder een nieuwe naam met The Jordan. En inmiddels heeft ze die weer gewijzigd en noemt ze zichzelf nu gewoon weer Carol. Straks het laatste nieuws uit de regio hier op Radio Drenthe. Maar eerst de KL204, als ik God was. Dit is Peter Koelewijn.

0: sportmobiel nodig? Mobifit.
1: Aan tafel.
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
1: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert-Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
1: Nee, Egbert-Jan Maaltijdservice.
4: Egbert-Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
0: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
5: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
6: Ja, ik lig al uren wakker.
5: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
7: Lekker slapen, Dekker slapen.
0: Dekkerslapen.nl. Damesmode Dekker in Zuidwolde.
7: Damesmode Dekker.
0: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
7: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
8: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
9: Het is krap een 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. Twee jonge mannen staan vandaag voor de rechter in Assen voor de dood van de 21-jarige Remmelt Wolters uit Emmen. Hij werd vorig jaar doodgeschoten in Coevorden. De Drentse economie is vorig jaar met 2,1% gegroeid. Alleen in de provincie Friesland was de economische groei nog groter. En dus goed nieuws voor minder mobiele natuurliefhebbers. Het Pieterpad heeft sinds vandaag een rolstoelvriendelijke variant. Dit en meer nieuws vind je op btvdrenthe.nl en in onze app. Het weer dan met Hans Nienhuis.
10: De wind is zwak en naar het noordoosten gedraaid en daardoor wordt het vandaag een aantal graden warmer dan gisteren. Het warmt sneller op en bij veel zon is het rond het middaguur al ruim 20 graden. Vanmiddag wordt het een graad of 22 in het noorden en 23 of 24 in het zuiden van Drenthe.
11: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
13: Hoppa!
12: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: Drie sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
15: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
16: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM.

0: vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
1: Peugeot. Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
2: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag

0: Bleef bij één hit voor René. Dit was High Time He Went.
1: De schatkist van Nederland.
0: We duiken even de schatkist der vaderlandse popmuziek in. En die staat in de weken van het festivalweekend. Want er zijn een aantal muziekfestivals komende dagen. Nou, we doen dat vandaag met Bukkers. Die staat namelijk dit weekend op het Ollewets Feestje in Bovensmilde. En uit de schatkist daarom een nummer van Bukkers. En dat uit het televisieprogramma De Troubadours. Het is een programma waarin songschrijver en producer Christon Kloosterboer een muzikale samenwerking aanging met verschillende artiesten. De aflevering met Bukkers die was te zien op Omroep Gelderland en Omroep Brabant. En dat wel in november 2023. Dat met een nummer Niks aan hand. Trouwens om 11:45 in deze show even een belletje met de organisatie van het Ollewets Feestje in Bovensmilde. Bukkers en de Troubadours en Niks aan de hand.

51 jaar geleden inmiddels een hit voor Pussycat. Dit was Mississippi. Het is tijd voor nieuwe muziek op Radio Drenthe. En dat wel met een nieuwe single voor jawel het illustre duo Lucas en Gea met Laat Me Maar Gaan. Ze schrijven zelf in een persbericht: we zijn er erg blij mee en we kunnen er weer flink mee gaan knallen in de feesttenten deze zomer. Weer een mooie productie van Mars, de Sound Studios in Muntendam. Het adres waar we alweer 16 jaar kind in huis zijn en zoveel grote hits mee hebben gescoord. Lucas en Gea nu in het uurtje Nederpop op Radio Drenthe. En laat

de doorbraak voor René Vroger. Deze Alles kan één mens gelukkig maken. Met natuurlijk een klein beetje hulp van de beide heren van Het Goede Doel. Het is het is al helemaal 6:56. Het einde van het eerste uur. Koffie en Keuvel hier op Radio Drenthe met de leukste nederpop. Dit is Timeless en Where is the Love?

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op InnoBikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Beleef de vierde editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
4: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring... heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplicht nascholing komen. En ook een toezichthouder die sancties kan opleggen. De Iraanse revolutionaire garde heeft een droneaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Kuwait. Het was een reactie op een Amerikaans bombardement van vannacht op de Iraanse havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. Het doelwit van die Amerikaanse aanval was een drone-lanceerinstallatie. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Iran en de VS. En beide landen zijn ook nog steeds in onderhandeling over een einde aan de oorlog. Iraanse media melden gisteren dat er een conceptakkoord is, maar het Witte Huis sprak dat toen tegen. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar dat wordt nu 23 juni. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben, leveren als er veel vraag is stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. En als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. Het weer, het wordt een zonnige dag. Het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
9: Ah, chips.
8: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs €25 startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
10: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies.
9: Een reis? Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
12: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
9: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
13: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
5: Radio Drenthe.
14: Koffie en Keuvel.
5: Met Wim Boer.

een aantal hits in Nederland. The Riddle onder andere. En ook deze I Won't Let the Sun Go Down on Me. We hebben het over Nick Kershaw. Tot 12 uur koffie en keuvel hier op Radio Rinte. Met straks zo rond 11:45 duurt nog eventjes een gesprek met de organisatie van het Olderwets Feesie in Bovensmilde. Wanneer we een mooie muziekweekend voor de boeg. En verder nog wat gezellige keuveltjes en leuke muziek die voorbij komt. You Sexy Thing, Hot Chaka.

0: mooi stel. Sam Fender en Olivia Dean. Dit was Rain Me In.
1: Wie keuvelt hier?
0: David, even de gewetensvraagje.
2: Nou?
0: Neem je wel eens iets mee van je werk?
2: Iets mee van mijn werk?
0: Ja.
2: Oh, als in...
0: Een pen bijvoorbeeld, of wat dan ook maar.
2: Oh ja, ik denk dat ik wel een RTV Drenthe pen thuis heb liggen.
0: Ik denk, ik wil meer dan één.
2: Ja.
0: Denk ik, ja. Dat gaat er ongemerkt, gaat er wel eens mee. Natuurlijk, en heel veel mensen nemen wel eens dingen mee van hun werk. En dan, dat begint dan bij een pen en dat eindigt vervolgens bij een bureau. Of een laptop.
2: Greep in de kast.
0: Ja, ja, bij wijze van spreken. Maar dat is nog allemaal wel binnen de perken. Dus maar criminele derving, dat komt natuurlijk wel heel veel voor.
2: Ja.
0: Zo heet het dan met een mooie woord. In Amerika is er iemand die heeft dat een klein beetje tot de next level gebracht.
2: Oh.
0: Die nam namelijk goudstaven mee.
2: En die werkte bij een bank?
0: Ja, bij de CIA in dit geval. En er was best een hoge ome, een voormalige ook, functionaris al daar. Die nam goudstaven mee en die hebben ze dus, zijn ze naar zijn huis geweest en hebben ze die weer eventjes opgehaald. En denk je, oké, je hebt een paar meegenomen, hoeveel? 303 stuks.
2: Echt?
0: Dat is best veel.
2: Daar heb je een aardig pensioen aan, denk ik ook.
0: $40 miljoen. Die dingen waard. Ook nog een aantal horloges die ze daar nog bij vonden, volgens mij. En $2 miljoen aan cash geld. En hij zou tijdens zijn sollicitatie ook hebben gelogen over zijn cv. Ja, dat snap ik nou wel. Hij was gewoon een diefje,
2: ja,
0: uiteindelijk. Maar hoe kun je dan als organisatie dat je 303 goudstaven in één keer mist? Dat vind ik ook wel een ding.
2: Ja, dan gaat er ergens ook wel iets mis, denk ik.
0: Ja, als er hier een doos met pennen ligt en er zijn er 5 uit... dan valt er op zich, dat is niet echt te controleren. Maar 303 goudstaven.
2: En natuurlijk de vraag, waar trek je de grens?
0: Ja. Nou ja, bij 1 denk ik al, maar goudstaven.
2: Ja, nee, maar bij goudstaven, ja. Maar ja. Moet je dan ook bij 1 pen de grens trekken?
0: Ja.
2: Of staande voet ontslagen vanwege een pen.
0: Ik kom maandag weer, ik neem ze allemaal weer mee. Dus alle 3, denk
2: dat
0: ik.
2: Houd je aan.
0: Maar ik gebruik ze thuis ook, want ik werk ook wel eens thuis. Dan mag het wel, denk ik, hè?
2: Ja.
0: En dan nog wat ander nieuws wat best wel treurig is uiteindelijk. Het is natuurlijk, de afgelopen week was het best wel weer lekker warm weer. Spanje is dat ook wel gewend uiteindelijk. Maar die zijn nu nog niet berekend op warm weer in mei. En dat betekent dat ze daar al 36 hittedoden hebben. Ik heb de stukjes even gelezen, want het is nu al sommige deeltjes 40 graden in Spanje. De scholen die zijn daar nu altijd nog open. Nou, normaal gesproken hebben die om half juni hebben ze vakantie. En die hebben 11 weken vrij, die kinderen daar. En een van de redenen daarvan is omdat het zo heet is in de zomer.
2: Ja.
0: En in de zomer heb je normaal gesproken, schrik niet van het aantal, 3800 hittedoden per jaar.
2: Maar dat, zijn dat oude mensen die...
0: Nee, van alles wat. Echt van jong en oud. Want er was nu ook bijvoorbeeld een kindje van 4 in de klas. En die kreeg een hitteaanval. Ik weet niet exact hoe daarmee afgelopen is. Maar dat gaat dus van jong naar oud.
2: Oei.
0: In dit geval. Maar 11 weken vakantie hebben omdat je inderdaad met die hitte te maken hebt. En dat is ook de reden waarom scholen bijvoorbeeld geen airco nemen. Er waren nu bijvoorbeeld bepaalde klassen die gingen in de gang. Gingen ze les geven. Omdat er daar iets koeler was dan in het klaslokaal zelf. Echt? Met die grote ramen.
2: Maar waarom zou je dan geen airco nemen?
0: Omdat ze zijn toch 11 weken in de zomer zijn ze dicht.
2: Ja.
0: Dus dan nemen we geen airco, want in mei hebben we daar niet zoveel last van. Dat blijkt dus nu gewoon heel anders te zijn.
2: Ja.
0: En gaan we dan ook langzamerhand hier ook een beetje die kant op? Of dat het zo heet wordt? We hebben natuurlijk ook een aantal dagen, we hebben de heetste dagen in mei volgens mij gehad. Nu, ja. Dat het alweer over de 30 graden was.
2: Scandinavië wordt steeds populairder als vakantiebestemming. Hè?
0: Ja.
2: Omdat het daar niet zo bloedend heet is.
0: Ja, klopt. Dus het schuift allemaal een klein beetje op, wonderlijk. Koffie en keuvel hier op Radio Drenthe. Dit is Paul Garrick en Don't Shed a Tear.

populair door een televisieserie waarin ze een rol speelden. De Monkees was dat. En Daydream Believer. 5 minuten voor half 11. Straks David met het nieuws uit de regio. Maar eerst even over naar Down Under. Dit is Split Ends en Message to My Girl.

0: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
1: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
2: Ja, ik lig al uren wakker.
1: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
3: Lekker slapen. Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loper 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
6: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
7: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
8: Exact 10:30. David nu met het nieuws uit de regio.
9: Goedemorgen. Twee jonge mannen van 24 en 17 uit Schonebeek staan vandaag voor de rechter voor de dodelijke schietpartij in Coevorde vorig jaar. In de nacht van 18 op 19 juli werd de 21-jarige Remmelt Wolters uit Emmen neergeschoten op een parkeerplaats. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens justitie had Wolters niks met het conflict te maken. Beide verdachten zouden met een wapen hebben geschoten. Omdat een van de verdachten minderjarig is, wordt zijn zaak achter gesloten deuren behandeld. De Drentse economie is vorig jaar met 2,1% gegroeid. Alleen in de provincie Friesland was de economische groei nog groter. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De Friese economie groeide met 2,4%. Landelijk groeide de economie gemiddeld met 1,8%. Er komt volgend jaar toch weer een editie van de Edstoel in Anlo. Eerder dit jaar werd duidelijk dat het evenement na 40 jaar zou stoppen. Met de opbrengst van het evenement werd de Magnuskerk in Anlo onderhouden. Maar omdat Stichting het Drentse Landschap de kerk heeft overgenomen, is dat niet meer nodig. Een groep vrijwilligers zet het evenement vanaf volgend jaar toch weer voort. Tijdens de Edstoel worden rechtszittingen uit de 17e eeuw nagespeeld. En het Pieterpad is vanaf vandaag ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De populaire wandelroute van het Groningse Pieterburen naar de Sint-Pietersberg in Limburg heeft een variant die geschikt is voor rolstoelen, scootmobielen en kinderwagens. 6 etappes van het Pieterpad lopen door.

0: Drenthe via onder andere Zuidlaren, Schoonlo, Sleen en Coevorden. Tot zover het nieuws. Meer is te vinden op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk de app.
1: Dankjewel, David. Hans Dienhuis dan met het weer.
2: De wind is zwak en naar het noordoosten gedraaid en daardoor wordt het vandaag een aantal graden warmer dan gisteren. Het warmt snel op en bij veel zon is het rond het middaguur al ruim 20 graden. Vanmiddag wordt het een graad of 22 in het noorden en 23 of 24 in het zuiden van Drenthe.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
5: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
8: Zoveel money!
7: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.

0: muziek van Chrissy op Radio Rinten met Yellow River.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Het is bijna 7 minuten over 11. Robert is op Chuck en die is een meppeltung voor een bijzondere opening. Robert, hele goeiemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, dit is zeker een bijzondere opening die morgen giet plaatsvinden. Kijk, dat is dan weer het geluk van ons werk dat wij alvast een kijkje in de keuken, of in dit geval het Stedelijk Museum van Meppel, mug nemen. Want morgen, ja, dan kun je hier over de kop lopen. Tenminste, dat ligt in de lijn der verwachting. Naast mij staat Martin en Mieke. Mieke, ik begon maar even met jou, want dit was een lang gekoesterde wens, hè?
4: Ja, zeker. We hebben prachtige kunst namelijk vanuit de regio. En daar werd eigenlijk ons museum aan de Hoofdstraat veel te klein voor.
3: Ja.
4: En ja, ook het drama van de trappen. Het was een leuk oud huis waar we zaten. Het was een mooi oud huis. We hielden er ook heel erg veel van. Alleen die trappen. En we hebben een heleboel afscheid moeten nemen van vrijwilligers die niet meer bij ons de trappen op konden. En vooral onze bezoekers konden de trappen niet op. Want we wisten dat we een heleboel vrienden hadden. En die konden niet meer komen, nee, want ze zijn moeilijker ter been. Dus, en nu hebben we een lift.
3: Nou, ik wilde nog even lekker teasen, maar je hebt het al verklapt. Ja, maakt niet uit, maar het is wat het is. Het is live. Ja. Nee, dat is flauwkeur, want dat is natuurlijk lang gekoesterde wens, die lift. We hebben nu aan de kromme elleboog 59,
4: geloof ik. Zeker, ja.
3: Zullen we maar eens even naar binnen gaan?
4: Doen we.
3: Dan komt Martin ook met... Oh, Martin, die doet de deur al voor ons los. Ja, dat mag. Dat is goed. Oh, wat is je rol, Martin, hier in dit geheel?
5: Ik ben hier vrijwilliger. Ik ben gastheer. En ik zit lid van de tentoonstellingscommissie.
3: Ja. Nou, de gastheer weet, dan gaat je goed af. Je hebt toch wel een fantastische bak koffie intapt net. Ja, en de deur los dan. Dat is helemaal goed. Wij staan hier nu in de hal eigenlijk. En ik kijk eens even omhoog. En je kunt heel alleen kijken door de vloerbalken heen.
4: Ja, ja, die hebben we, nou ja, niet ik persoonlijk, maar die hebben we afgezaagd.
3: Die hebben die met een handzaag avond aan de gang.
4: Handzaagje, ja. Nee, die zijn afgezaagd door de aannemer uit Veen Kroes. En onze architect die zei, je moet leegte hebben als je binnenkomt. Kijk eens wat daar boven nog hangt. Dat herinnert aan het oude pakhuis, de takel. Hier heeft vroeger, dit is pakhuis de Hes, hier heeft vroeger een ijzeren handelaar hierin zijn spullen opgeslagen. En de plafonds zijn daardoor wat lager, want je mocht niet te hoog opstapelen.
3: Nee, dat snap ik.
4: Want mensen kunnen niet zo ver reiken.
3: Maar het is wel knus.
4: Het is wel knus, ja. Maar je kunt er niet zomaar appartementen en huizen in bouwen.
3: Nee, dat snap ik.
4: Maar wel een museum.
3: Ja, nou, ik vind bijvoorbeeld het Louvre ongezellig door de hoge plafonds.
4: Precies.
3: Nou, hier geen last van.
4: Nee, nou, ik zou me wel thuis kunnen gaan voelen in het Louvre op een gegeven moment. Maar dit is ook leuk.
3: Nou ja, ambitie, dat is altijd goed. Als we nou hier eens even het museum in lopen, dan zie ik al de gift shop, geloof ik. Ik zie prachtige kunstwerken, colliers en nu maar allemaal. Maar jij teased er net alleen maar, Mieke. De lift. Met hoeveel man kunnen we daarin?
4: Dan gaan we testen.
3: Nou, dan gaan we testen. Als hij om deel komt, dan weten we het. Ik zal als eerste in de lift gaan. En de cameraman die stapt bij mij in de lift. Mieke stapt bij mij in de lift. En Martin staat er ook bij in. Nou, met 4 man, nou, dat is 500 kilo. Nou, dat moet lukken, toch?
4: Nou, ik stap eruit en dan komt het goed.
3: Ja. Dus welke etage is het mooist? Want we hebben een kwartiet. We gaan naar de tweede etage. En daar gaan we. Oh, dit is toch fantastisch.
4: Ja, zeker.
3: Vrijwilligers, mensen die het museum bezoeken, die wat minder te been met. Iedereen kan nou met, hè?
4: Ja. En helemaal fantastisch wat ik gezien heb, waren de opvouwbare rollators.
3: Ja, de techniek stiet voor niks.
4: Precies. Nou, we gaan ondertussen verder naar 2. Dit is en 1. Op 1.
3: Onder de tweede etage.
4: Ja. Op 1 hebben wij dan 4 keer per jaar een andere expositie.
3: Ja.
4: En op 2 hebben wij de vaste Drentse collectie, of de Meppeler collectie eigenlijk. En dat is uit de regio. Want we zitten hier natuurlijk wel op de regio Overijssel.
3: En we zijn aanbeland op de tweede etage. We stappen uit. En ja, het is wel werkelijk een prachtige zaal door de alle pakhuis vloer.
4: De kobold.
3: Super.
4: Henk Boerwinkel.
3: Ja.
4: Die heeft hier zijn hele poppenverzameling. Henk en Ans Boerwinkel hebben over de hele wereld opgetreden. En zijn zelfs opgemerkt door Jim Henson. En dat is natuurlijk de geestelijke vader van Bert en Ernie en The Muppet Show.
3: Yeah.
4: En die heeft een opname van hen gemaakt, van hun optreden. En dat is te zien, een stukje eruit, op een beeldscherm hier. Ja. Nou, verder hebben we daar Meppeler Zilver. Dat is ook een enorme collectie. Die is aangevuld met collectie Pakes. Dat zijn gelegenheidslepels. De gelegenheidslepels zijn niet uit Meppel. Maar die vertellen wel over hoe mensen mijlpalen in hun leven vierden vroeger. Nou ja, en dat Meppeler zilver is natuurlijk helemaal een ding. Daaraan kunnen we dus zien hoe grote, rijke stad Meppel vroeger was.
3: Ja, en nog natuurlijk met zo'n prachtig museum, maar niet klaar. En man, wat is je favoriete onderdeel van de huidige collectie? Dus ik meen dat je commissielid was.
5: Nou ja, Stien Eelsing. Het werk van Stien Eelsing is natuurlijk prachtig.
3: Wie was Stien Eelsing?
5: Stien Eelsing was een kunstenares en leefde voor een groot deel van haar leven in Staphorst.
3: Yeah.
5: En kon daar met haar schilderen haar brood mee verdienen. Yeah. En dat was natuurlijk al voor een vrouwelijke kunstenares bijzonder in het begin van 1900 tot 1960 ongeveer.
3: En heb je nog een klein tipje van de sluier voor een collectie of een expositie waar jullie nou mee bezig zijn? Dat je zegt, nou, dat lijkt ons mooi om die hier te krijgen.
5: Henk Offringa komt in de zomer komt hij hier exposeren. Dus daar kijken we wel naar uit. Bijzondere kunstenaar geweest.
3: Ja, mooi. Nog even een kleine vooruitblik in de laatste paar seconden van deze radiobijdrage, deze live radiobijdrage vanaf de tweede verdieping van het Nije Stedelijke Museum. Morgen, hoe ziet de dag er ongeveer uit?
4: Warm en druk.
3: Nou, bedankt. Kort en overzichtelijk.
4: Precies. Burgemeester die komt openen.
3: Ja.
4: Die laten we op een hele bijzondere manier openen. En dan is er rondkijken in het, en genieten van het nieuwe pand. Voor zover
3: precies. En vanaf dan is hij officieel open. En dan kan iedereen, valide, minder valide, iedereen kan het Nije Stedelijke Museum bezoeken.
4: Ja, zeker. En kom vooral.
3: Ja, hartstikke mooi. En bedankt dat wij alvast een kijkje mochten nemen in dit prachtige Nije Museum. En de kromme elleboog dus in Meppel nummertje 59 komt dat zien.
0: Dankjewel, Robert.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Rembrandts and I'll be there for you.
1: Wie keuvelt hier?
0: We hadden eerder deze week, David, ook al een beetje over vakantie. De plannen en zo die gemaakt zijn. En wat is er leuker dan als je op vakantie bent en je bent ergens, en bijvoorbeeld, ik noem een strandje, en je vindt een mooie schelp en je denkt, die neem ik mee.
2: Dat ik
0: heb
2: ik
0: vast wel een keer gedaan.
2: Ja.
0: Op de kinderen. In ieder geval.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, dat is toch prachtig?
2: Ja.
0: Ja, dat was ook een mevrouw, een Franse toeriste, die deed dat ook. Alleen dan vanaf het strand in Sardinië. En daar is het sinds 2017 streng verboden om daar spullen van het strand, wat je daar vindt, kiezeltjes en schelpjes en zand mee te nemen.
2: Echt?
0: Ja, ze had zich daar niet aan gehouden. En ze had een klein beetje meegenomen. Nou, een klein beetje. Agenten die hadden de auto gecontroleerd toen zij op boord wilden gaan van de veerboot. 40 kilo!
2: Wat moet je met 40 kilo zand?
0: Dat is, ja, dan ga je misschien je tuin inrichten of zo. Ik weet niet, ja, ik bedenk maar iets. 40 kilo.
2: Dat is echt veel.
0: De best een grote zak vol, ja, denk ik, als je die zo hebt.
2: Ja.
0: Dus die had ze meegenomen en vervolgens inderdaad aangehouden. Het is dus streng verboden, omdat het ecosysteem anders wat in de war kan komen. Dat is redelijk kwetsbaar daar. En er staat zelfs een boete op, namelijk een boete tot 3000 euro.
2: Oeh.
0: Nou, dat is even de moeite waard.
2: Dat is duurzand.
0: Om daar eens mee te doen, ja. Dus, nou, ik weet eerder, we gingen wel vaak naar Texel of zo, of naar de Noordzeestrand. Maar wat is het nou leuker om dan een flesje mee te nemen, zand erin, en dan mee naar huis te nemen voor de kinderen? Om leuke herinneringen.
2: Ja, leuke herinneringen.
0: Dat soort dingen meer. Dus moet je echt heel voorzichtig mee zijn. Dus ik weet niet wat jouw plannen zijn van de zomer.
2: Nou, in ieder geval geen 40 kilo zand meeslepen van een bloedheet strand.
0: Nee, dat sowieso niet.
2: Dat ben ik niet van plan. Maar ja, maar waar ligt dan de grens, hè? Je mag geen schelp daar meenemen.
0: Nee, nee. Maar ik denk als je één schelp meeneemt en die doe je vervolgens in je koffer of in de tas, dat niemand dat opvalt.
2: Nee.
0: Maar 40 kilo, dat valt volgens mij wel redelijk op in dit geval. Goed zo, dus een gewaarschuwd mens telt in dit geval voor twee. Over twee man gesproken, Bronsema en Staal. Het komt goed hier op Radio Drenthe.

0: sta-opstoel nodig? Mobifit.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
0: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit... in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubbega in Meppel.
2: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
4: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit die lichtstoel en wasmachine aan.
5: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Israël heeft afgelopen nacht de Zuid-Libanese stad Tyrus aangevallen. Volgens Israël zijn de aanvallen nodig om Hezbollah uit te schakelen. Gisteren riep Israël inwoners van onder meer Tyrus al op om te evacueren. Maar ondanks die oproep zijn heel veel mensen gebleven in de stad. Het gebied dat evacuatiebevelen krijgt wordt steeds groter. De grens waaronder iedereen weg moet ligt nu op 40 kilometer afstand van de grens met Israël. Ander nieuws dan. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplichte nascholing komen en ook een toezichthouder. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben leveren als er veel vraag is stroom van een auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. In Friesland is voor de tweede nacht op rij een pinautomaat opgeblazen. Deze keer gebeurde dat in Drachten en een nacht eerder in Burgum, nog geen 15 kilometer verderop. In beide gevallen is niet bekend of er iets is buitgemaakt. De dader of daders zijn nog niet opgepakt. Het weer, het wordt een zonnige dag en het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
9: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
10: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
11: kozijnen. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Radio Drenthe.
2: Koffie en Keuvel.
6: Met Wim Boer.

was ooit de zangeres van de Go-Go's. Belinda Carlisle had de solo-hit met Heaven is a Place on Earth. Nog een uurtje koffie en keuvel op deze donderdagochtend. Met straks in de tweede half uur even in gesprek met de organisatie van een ouderwets feestje in Bovensmilde. En muziek natuurlijk, Hannah May samen.

0: vandaag ook nog een keer zijn 81ste verjaardag. John Fogerty van Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising.
1: Wie keuvelt hier?
0: Ik hoorde het vanochtend ook in het nieuws net om 11 uur, David. En ik vond het wel een interessant stuk. Dat elektrische auto's die kunnen de problemen met ons elektriciteitsnet oplossen.
2: Ja.
0: Ik denk dat we daar niet eerder aan gedacht hebben, natuurlijk. Ik had wel een keer gehoord dat je bijvoorbeeld ook... als je thuis je auto kun je opladen. Maar je kunt het ook, als wat je in de accu hebt, weer teruggeven aan je eigen huis.
2: Ja.
0: En dat je daar bijvoorbeeld alles op laat lopen.
2: Ja.
0: Maar nu gaan dus twee autobedrijven, Kia en Hyundai, die gaan dan samen met een energieleverancier. Je moet daar dan wel natuurlijk klant zijn. Die gaan dan proef mee starten. Dus met de auto die dan de stroom die erin zit, wordt dan het stroomnet mee gevuld. En ik denk, dat is best een handige oplossing natuurlijk. Want er zit heel veel stroom in wat je dus niet gebruikt.
2: Ja, maar dat is vooral natuurlijk, als 's nachts schijnt de zon niet, dus dan heb je niks aan je zonnepanelen.
0: Nee.
2: Dus dan zou die dan, zeg maar, als je vaatwasser aan hebt staan of je wasmachine, stroom gebruiken van je auto.
0: Ja.
2: Dat is dan wel hoe het werkt, denk ik.
0: Ja, en dan 's morgens moet je
2: naar je werk
0: omdat je accu leeg is.
2: En is je auto leeg.
0: Ja, ik denk dat, ik weet niet zeker, maar je hebt er een appje, krijg je erbij. En daar kun je denk ik dan op aangeven van, ik ga morgen vroeg om 7 uur wil ik in mijn auto zitten en ik moet daar naartoe rijden. Zodat de app en de auto, die weet dan, en de energiemaatschappij, oké, dan kan ik dus, er zit zoveel stroom, zit er geen zoveel procent. Als jij dan 30% overhoudt, dan kun jij je werk bereiken en daar vervolgens dan de auto weer opladen, bij wijze van spreken. Ja. En dan alles wat je daar dan boven hebt, dat wordt dan teruggeleverd aan het net. Dat is best een goede oplossing.
2: Ja, dat is dan wel. Ja, dat is.
0: Ja. Ja. En dan denk je van, oké, dat zal misschien niet zoveel uitmaken. Ik las, één auto kan dus voor 10 huishoudens de stroom leveren. Dat vind ik best veel. 10.
2: Dat is 10, ja. Dat is veel, ja.
0: Dus als je helemaal 10 auto's te hebben in een woonwijkje van 100 huizen, en dan kun je daarmee het probleem oplossen. En dan zit je niet met het elektriciteitsnet te klojoen. Dus ja, je moet daar wel een Kia of een Hyundai hebben. Ik weet niet of je zover.
2: Ja, maar als het een succes is, dan zullen ongetwijfeld andere automerken volgen, toch?
0: Ja, klopt. Want in Duitsland zijn ze al mee bezig met een bepaald merk, de BMW. En Volvo in Zweden, die is er ook al redelijk ver mee. Ik hoorde laatst zelfs ook
2: Volvo dat, in China, hè?
0: Oh ja, Volvo in China. Ja, klopt. Maar dat die al helemaal geen auto's meer maken die op benzine rijden. En diesel sowieso niet meer. Alleen maar elektrisch.
2: Kwestie van tijd.
0: En als je dan dit gaat gebruiken? Ja, ik denk dat zo. Komen daar niet aan. Dire Straits nu hier op Radio Drenthe. Dit is So Far Away.

0: en de Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN de Haas. Bron voor goed boeren.
1: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
2: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie, in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
3: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
4: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
5: Het is 11:30. David nu met het nieuws uit de regio.
6: Goedemorgen. Boekhandel Pet verdwijnt definitief uit het Hoogeveense straatbeeld. Tot dinsdag konden geïnteresseerde partijen een bod doen om het bedrijf over te nemen. Volgens curator Jan van Burg, die zich buigt over het faillissement van het bedrijf, zijn er biedingen binnengekomen voor een doorstart, maar zijn die niet hoog genoeg om door te gaan. Twee jonge mannen van 24 en 17 uit Schonebeek staan vandaag voor de rechter voor de dodelijke schietpartij in Coevorde vorig jaar. In de nacht van 18 op 19 juli werd de 21-jarige Remmelt Wolters uit Emmen neergeschoten op een parkeerplaats. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens justitie had Wolters niks met een conflict te maken. Beide verdachten zouden met een vuurwapen hebben geschoten. Omdat een van de verdachten minderjarig is, wordt zijn zaak achter gesloten deuren behandeld. De Drentse economie is vorig jaar met 2,1% gegroeid. Alleen de provincie Friesland was de economische groei nog groter. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De Friese economie groeide met 2,4%. Landelijk groeide de economie met gemiddeld 1,8%. En het Pieterpad is vanaf vandaag ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De populaire wandelroute van het Groningse Pieterburen naar de Sint-Pietersberg in Limburg heeft een variant die geschikt is voor rolstoelen, scootmobielen en kinderwagens. 6 etappes van het Pieterpad lopen door Drenthe via onder andere Zuidlaren, Schoonlo, Slijn en Coevorden. Tot zover het nieuws. Meer is te vinden op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
5: Dankjewel, David. Alzienhuis met het weer.
7: De wind is zwak en naar het noordoosten gedraaid en daardoor wordt het vandaag een aantal graden warmer dan gisteren. Het warmt snel op en bij veel zon is het rond het middaguur al ruim 20 graden. Vanmiddag wordt het een graad of 22 in het noorden en 23 of 24 in het zuiden van Drenthe.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.

0: Muziek van Teddy Swims op Radio Drenthe met Bad Dreams.
1: Op stap in Drenthe.
0: We keken even in de agenda voor het komend weekend. Het is best wel druk, en vooral op festivalgebied. Er zijn een aantal. En één heel leuk, gezellig festival, dat is het Olewets Feestje. En dat wel op Boomsmilde. En daarvoor heb ik nu aan de telefoon Maarten Bosma. Maarten, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Heb ik niks te veel bij zeg, dingen? Een gezellig feestje, of niet?
2: Nee, ja, dat zeg je helemaal goed. Een echt Olewets Feestje.
0: Ja, hoe lang organiseert jullie dit al, het Olewets Feestje?
2: Officieel, volgens mij ben we in 2012 officieel begonnen. In de Erappelloot.
0: Ja, en dat is nu uitgegroeid tot wat je nou doet met elkaar.
2: Ja, tegenwoordig hebben we twee tenten staan en een hele trekker slep erbij. Dat is een beetje uit de hand lopen hobby, zeg maar. Ja.
0: Was dat altijd de bedoeling, of is je dit gewoon overkomen nu?
2: Het is ons meer wat overkomen. Op een gegeven moment was de eerdappelloos wat te klein. We zullen eens kijken of we wat met een tent kunnen doen. Of dat we nog een dagactiviteit erbij kunnen doen. Dan zoekt hij naar wat ruimte. En ja, zo is het eigenlijk een beetje wat geruit. Maar een beetje zoals het nou is, zo zal het ook wel een beetje blijven de komende jaren.
0: Oké, het wordt geen boerenrock 2.0, zeg maar, in dit geval.
2: Dat is niet onze intentie, nee.
0: Nou, ik las op jullie website, jullie draait voorwillig op vrijwilligers. En met de opbrengst die je hebt, weer voor de volgende editie weer artiesten boeken en dat soort dingen meer. Ja, op een gegeven moment als je succesvol bent, dan wordt het steeds groter. Maar op een gegeven moment holt het dus wel op.
2: Ja, we hebben het ooit een keer geprobeerd om met drie tenten. Maar dat was gewoon, dat was niet echt een davend succes. En met wat we nu hebben staan, we hebben nu gewoon twee tenten staan. En een hartstikke mooie trekker slep erbij. En een gezellige fun. Ja, dat is gewoon goed te behappen voor iedereen. En ook passend bij de regionale karakter wat het heeft.
0: Ja, en wat ik al zei, jullie draaien vrijwilligers. Bitter genoeg?
2: Wij mogen ons gelukkig prijzen met iets meer dan 150 vrijwilligers in totaal. Daar ben we hartstikke blij mee. Tuurlijk, mensen die graag willen helpen of hand- en spandiensten willen komen verrichten, ben altijd welkom. Want er is altijd een plekje in de Helleberg, zeg maar dan.
0: Ja, maar daar stiet of valt zo'n evenement wel mee natuurlijk. Hè? Als je die mensen ook enthousiasmeren kunt en om lekker mee te doen, om met elkaar te doen, dan maakt het ook een gezamenlijk feestje.
2: Ja, nou, dat is het ook. Je zegt het precies goed. We doen het met elkaar. En de saamhorigheid in alle geleding, zeg maar, bij de vrijwilligers, maar ook bij sponsoren is natuurlijk groot hier in de buurt. Maar zonder vrijwilligers geen feest. Dat is één ding wat heel duidelijk is.
0: Nou, straks gaan we het programma bespreken, maar daarvoor nog toch even iets waar andere evenementen ook mee te maken hebben, is de grote regelgeving. Heb je die daar ook met van doen, of kun je dat allemaal ook nog goed behapen?
2: Wij zien wel. Wij zijn een relatief wat jongere organisatie in die zin. En we hebben gelukkig wat mensen in onze geleding die ook wel wat kunnen met flora en fauna toetsen die tegenwoordig nodig zijn. En ecologische onderzoeken die wel worden gevraagd. Er komt wel wat op je af. Het is niet zomaar even wat. Maar het is wel goed te doen. En ik moet wel eerlijk zeggen, we krijgen ook wel volle support vanuit de gemeente Midden-Drenthe hierin. Hoor.
0: Dat is mooi en belangrijk. Hè?
2: Ja, dat is heel belangrijk. Ja.
0: En nou het festival zelf, het is 3 dagen. Jullie begint morgen al, jullie starten trappen van ongeduld. En je noemt me net een beetje de trekkerslep. En wat hebben we nog meer op het programma staan vanmorgen?
2: Ja. Ja, morgen hebben we de trekkerslep als middag- en avondprogramma. En in de avond hebben we ook muziek in twee tenten. Zo hebben we lokale zanger Mark Doldersum uit Assen hebben we staan.
0: Ja.
2: Birdie die komt langs. En we hebben AC in DC, die met of down aan de Battle of the Bands, zeg maar. Oh ja. En ook een van de finalisten daarbij was, die komt ook spelen. Die speelde in de hoofdtent bij ons. En op zaterdag hebben we ook overdag tot lopend in de avond hebben wij de Trekker Slap.
0: Mm-hmm.
2: En dan hebben we s'avonds hebben we Bukkers in de tent staan. En we hebben nog artiesten in de piratentent staan. Lara Mila, Ruben Luders, Piraten Power Hour.
0: Mm-hmm.
2: Ja, en op zondag hebben we de familiedag. En Dat is gratis entree voor iedereen. Maar dan hebben we een mini-trekkerslab voor waar de kinderen ook aan met kunnen doen. Jeugdcircus Bombari, die komt optreden. Maar ook clinicsverzorging voor de kinderen.
3: Ah, leuk.
2: Nou, zweefmolens, trampolines, luchtkussens. TikTok Tamo komt nog even langs op het feest om nog een vrolijke noot aan te geven. Mm. En we sluiten af met Timmy Tirol en een ollewetse schuimparty.
3: Daar kunnen de lederhozen maar aan, zeg maar. En de dindels.
2: Exact.
3: Mooi zo. Hey, jullie morgen begin je om 3:30 smiddags. En dan zaterdag open het om 12:00. En dan komt de zondag om 12:00 terecht. En dan is het om 7:00 zondag op. Dan is het ook rustig. En dan kun je een beetje opruimen.
2: Ja, dan kunnen we alles waar een jaar lang aan het werk ben geweest om op te bouwen. kun je dan op zondag gaan beginnen met op te ruimen.
3: Eerst even de voetjes omhoog, denk ik, of niet?
2: Dat hopen we dat we dat mogen doen op zo'n avond.
3: Mooi zo. Hey, als mensen de kaart wilt scoren, dat kan bij jullie op de website ollewetsfeesie.nl. Ik zag ook passepartout voor de vrijdag en voor de zaterdag. En wat je aangaat, wat belangrijk is, zondag is gratis toegankelijk.
2: Ja, zondag is gratis toegankelijk. Ja. En op zaterdagmiddag van 12 tot 5 is ook gratis toegankelijk voor iedereen.
3: Hartstikke goed. Maarten, bedankt voor de informatie. Heel veel succes. Komt weekend, geniet ervan. En ik denk, je hebt de weersverwachting ook zien. Je mag niet klaar, denk ik.
2: Het ziet een stuk beter uit dan vorig jaar om deze periode.
3: Ja, dat dacht ik. Mooi zo.
2: Ja, 100 punten. Ja.
3: Hey, bedankt en tot slot natuurlijk even TikTok Tamo met knalste kerel hier op Radio Rinte. Bedankt en succes.
2: Yo, hoi.
4: Ze luidt me binnen op een lote om in café. Ja, he, ja, he. Ze zag een schiet.

0: klanken van ABBA. En thank you for the music.
1: Anouk in de middag.
0: Vanmiddag met Marita, want het is donderdag, Marita. Een hele goede morgen.
2: Een goede morgen.
0: Hoe maakt u het?
2: Ja, wel. Alles wel. Zeker wel.
0: Ik ben vast voor het eerst deze week hier, of niet?
2: Deze week wel.
0: Ja.
2: Ja, ik was afgelopen maandag vrij, tweede Pinksterdag. Dus dat is erg prettig. Och. En op dinsdag en woensdag ben ik altijd vrij. En nu ben ik er vandaag en morgen pas. Ja.
0: Bijna sabbatical.
2: Ik heb bijna sabbatical. Zeker wel, ja.
0: Maar vanmiddag sta je weer te popelen van ongeduld om een lekker programma te maken.
2: Ja, zeker weten.
0: Wat gaan we allemaal doen?
2: Nou, we gaan het hebben over een fietspad in Meppel. Het is het fietspad, kan ik bijna wel zeggen. Want dit fietspad houdt al echt tijdenlang de gemoederen bezig in Meppel. Dan denk je, oké, het ligt, het is een nieuw fietspad, het is er gekomen. Klaar. Nee, er zijn nieuwe problemen met dit fietspad. En wat, dat hoor je dan zo meteen. Daar gaan we het even over hebben met verslaggever Stefan Klomp. Ik ga bellen met Marco Kerver van de big band Want to Swing in Assen hier. Want die zijn een crowdfunding actie begonnen. Want die willen graag een nieuw album opnemen.
0: Dat is wel een hele goede band.
2: Ja, heel erg goed. Maar Marco maakt zich wel erg zorgen. Want een beetje de jeugd erbij betrekken tegenwoordig. Hij zegt muzieklessen. Tegenwoordig zijn allemaal natuurlijk al weg gesubsidieerd. Ja. Zeg maar. Nou ja, hij zegt, maar het is een beetje gedoe, zegt hij, om mensen nog enthousiast te krijgen voor zo'n big band. Dat wil hij heel graag, vooral de jeugd dus. En dus wil hij graag een nieuw album opnemen, maar daar heeft hij geld voor nodig.
0: Nou, hartstikke goed.
2: Ja, dus daar gaan we het ook over hebben.
0: Ga ik slingeren?
2: Ga zeker slingeren, het wordt heel leuk.
0: Ik ben benieuwd, mooi zo. David, mag ik jou nog even bedanken?
3: Ja, dat mag.
0: Nou, dat mag. Goed, dan ga ik afscheid nemen. Ik ben er morgen ook niet.
2: Ah, ben je er morgen niet?
0: Nee, ik heb morgen een vrije dag.
2: Hoe moet dat nou?
0: Ik heb een kleine sabbatical.
2: Dus, ook pensioen?
0: Niet. Thomas zit hier. Ja, vroeg pensioen.
2: Dat kunnen we ook niet zeggen. Het is alweer vrijdag.
0: Nee.
2: Ja, nou ja. Wat gaat dat hard, hè?
0: Het was toch alweer donderdag.
2: Ja, gaat dat hard, hè?
0: Hey, tot volgende week. Hoi.

0: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de Nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
0: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
1: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com. Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De onderwijsinspectie wil de toetsresultaten van leerlingen minder zwaar mee laten wegen in het kwaliteitsoordeel van een school. Dat zegt de inspectie na een advies van de onderwijsraad. Daarin staat dat toetsen minder leidend moeten zijn bij rapporten, diploma's of de toelating tot scholen. Nu zorgen veel toetsen nog voor veel druk bij leerlingen, maar ook bij leraren en bij schoolbesturen. Dat kan leiden tot kansenongelijkheid. De onderwijsinspectie wil onder meer het lesaanbod van scholen, de leskwaliteit en de sociale veiligheid zwaarder mee laten wegen in kwaliteitsoordelen. Opnieuw hebben afgelopen jaar meer mensen hulp gezocht voor een online gokverslaving of een verslaving aan designerdrugs. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem. Daarin is ook te zien dat de meeste mensen, 43%, hulp zoeken voor een alcoholverslaving. Libanon zegt dat bij nieuwe Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zeker 9 doden zijn gevallen. Onder meer de stad Tyrus werd bestookt. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn op Hezbollah-doelen. De Libanese regering noemt het een schending van het internationaal recht. Dermatologen trekken aan de bel over influencers die reclame maken. Maken zich zorgen over een online trend onder jongeren waarbij soms wel 10 of meer huidverzorgingsproducten over elkaar heen worden gebruikt. Influencers laten op TikTok en Instagram zien hoe ze dat doen, maar volgens dermatologen zijn zoveel producten helemaal niet nodig en kunnen ze zelfs negatieve effecten hebben. De huidartsen zeggen tegen onderzoekers van het Al Reine ziekenhuis in Leiden dat ze meer patiënten met huidproblemen zien, zoals soorten eczeem, allergische reacties en acne. Het weer, een droge, zonnige dag. De temperatuur loopt uiteen tot 20 graden op de Wadden, tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
8: Appetito.
7: Appetito.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Odido. Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
4: Radio Drenthe.
12: Anouk in de middag.
4: Met Marita Slip.

0: Queen op Radio Drenthe en I Want to Break Free.
1: Anouk in de middag.
0: Ja, een hele goede middag en eet smakelijk alvast. Wij gaan het vanmiddag hebben over een fietspad in Meppel. Dat fietspad is berucht. Er is namelijk al heel veel om te doen geweest. Maar nu zijn er opnieuw problemen opgedoken met het fietspad. Nou, straks hebben we het erover met verslaggever Stefan Klomp. Die weet er alles van. In Hogeveen zitten ze met de handen in het haar. Want gisteren was de laatste editie van Sport en Speel. En nu stopt het, want er is geen opvolger. En big band One Two Swing uit Assen is ook op zoek naar hulp. Ze willen namelijk een nieuw album maken. Ja, dat kost geld. En Roy is er vanmiddag. Roy, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij houdt ons op de hoogte van het laatste nieuws. Wat is er zoal te melden?
2: Nou ja, wie vanochtend tussen Assen en Bijlen op de A28 reed, zal het vast zijn opgevallen. Je kon er weer gewoon lekker doorrijden.
0: Oh, dat is heel goed nieuws, want ja, ik sta er al weken vast.
2: Nou, dat hoeft dus niet meer. De afgelopen weken stond het er zeker tijdens de spits natuurlijk vast, omdat iedereen over één rijbaan geleid moest worden.
0: Ja.
2: Maar die werkzaamheden die zijn nu klaar, zegt Rijkswaterstaat. Dus je kan weer beschaafd doorkarren.
0: En dat is eerder dan verwacht, want volgens mij zou het tot 8 juni of zo duren.
2: Ja, nee, dat is bij Hogeveen nog. Daar is het nog, dat duurt nog tot 8 juni.
0: Oké.
2: En dit bij Bijlen, dit zou eigenlijk afgelopen maandag al klaar zijn. Dus dat is een paar dagjes later geworden. Dus je kan tussen Assen en Bijlen even doorrijden. Maar bij Hogeveen is het nog wel eventjes volhouden. Maar goed, 8 juni is ook al bijna.
0: 8 juni is volgende week alweer.
2: Daarom.
0: Inderdaad. Nou, nee, een week later. Duurt nog eventjes. Maar goed, nog even volhouden daar. Dus, nou, goed nieuws dus. Dankjewel, Roy. Zometeen om 12:30 dan hoor je natuurlijk het uitgebreide nieuws van Roy. Allemaal dit dus vanmiddag. Maar nu eerst muziek. We gaan naar Agda en de Munnik. Dit is de kapitein deel.

0: De Beach Boys waren dat en California Girls. Ja, in de wijk Oosterboer in Meppel is een groot probleem ontstaan met een nieuw fietspad. Hoe dat zit, dat weet verslaggever Stefan Klomp. Stefan, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, dit is niet zomaar een fietspad. Het gaat namelijk al heel erg lang, hè, over dit fietspad. Wat ging hier dan vooraf?
1: Nou, ik denk dat dit ondertussen al wel 2 jaar, misschien wel langer, een discussie is in de wijk. Er zou een nieuw fietspad komen. Nou, daar was de buurt op tegen, want die komt langs een sloot. Dus de bewoners waren bang dat er misschien kinderen in zouden vallen, want er liggen 2 scholen naast.
0: Ja.
1: En ze vonden eigenlijk niks mis met het huidige fietspad of het oude fietspad, want het lag er parallel naast.
0: Ja, maar was dat ook zo? Was dat huidige fietspad nog oké?
1: Nou ja, het fietspad was misschien wel oké, maar het is ook een oprit naar een boerderij. Ja, en de bewoonster daarvan die zegt van ja, er is gewoon niet genoeg ruimte als ik daar met de auto rij om dan ook nog fietsers te laten rijden.
0: Ja.
1: En dat ging steeds vaker fout.
0: Ja, dus heel veel gesteggel geweest over dit fietspad. Nu is hij er toch, hè, dat nieuwe fietspad, dat ligt er dus. Maar nu is er weer een nieuw probleem.
1: Ja, klopt. Nou, onlangs is hier het fietspad aangelegd. En nu is het volgende probleem. Nu zou dit nieuwe fietspad te smal zijn om fietsers en voetgangers erop te laten.
0: Oh.
1: Dus nou ja, dus de discussie, dacht je misschien klaar te zijn met het aanleggen van het fietspad? Nee, de discussie gaat gewoon weer voort.
0: Maar een fietspad te smal, wat is dan te smal? Wat zijn daar de regels voor?
1: Nou ja, echte regels zijn er niet. Er zijn wel richtlijnen. En een fietspad moet volgens die richtlijn minstens 2,30 meter breed zijn. En als er geen voetpad naast ligt en er moeten ook voetgangers overheen,
0: ja,
1: dan wordt aanbevolen om 3,30 te zijn, 3,30 meter.
0: Oké, en dit pad, is het echt een fietspad of moeten er ook voetgangers overheen?
1: Allebei, tenminste, kijk, dat is het idee. Dus dan zou die inderdaad eigenlijk 3,30 meter moeten zijn.
0: Ja, maar ik voel het maar aankomen.
1: Precies, we dachten van hoe gaan we dit eens testen, hoe breed het nou is in Meppel, met andere fietspaden zit. Dus we dachten van gaan we eens even met een lineaal door Meppel wat fietspaden meten.
0: Ja.
1: Waar ook gelopen wordt. Ja, en dan eigenlijk is geen enkel fietspad is zo breed.
0: Geen 3,30 meter.
1: Nee, en er zijn ook fietspaden waar die smaller zijn dan dat nieuwe fietspad, wat trouwens 2,5 meter is. Dus, nou ja,
0: dus het fietspad is te smal, dit nieuwe fietspad?
1: Volgens die richtlijn wel, ja.
0: Ja. Maar jij zei, je bent op verschillende plekken in Meppel gaan meten. Er zijn meerdere paden eigenlijk die te smal zouden zijn als je die richtlijn aanhoudt. En deze dus ook. Maar ja, op andere plekken wordt het dan toch ook gewoon wel gedaan?
1: Ja, klopt. Op andere plekken wordt het ook. Dus ik heb dat voorgelegd aan iemand van de Fietsersbond. Van, hey, is het nou echt een groot probleem? Zijn er nou zoveel fietsongelukken? Hij zegt van, nou, eigenlijk worden die niet zo goed geregistreerd. Dus daar kunnen we niks over zeggen. Maar hij zegt, waarschijnlijk gebeuren er best wel veel fietsongelukken.
0: Oké, niet per se daar, maar over het algemeen, zeg maar. En nu, wat moet er nou met het nieuwe fietspad gebeuren? Moet er dan weer een nieuw fietspad komen die wel 3,30 is? Of moet een apart voetpad komen?
1: Nou, de fietspaden die er nu liggen, die blijven gewoon lekker liggen. De gemeenteraad die gaat vanavond dan weer debatteren hoe dit verder moet met het fietspad.
0: Ja.
1: En dan gaat het vooral om of het oude voetpad verboden moet worden voor iedereen. Maar er zijn dus al partijen die zeggen van laat het oude voetpad, wat er dus parallel naast ligt, laat dat lekker open voor de voetgangers. Die kunnen dan daarover en dan kunnen de fietsers over het nieuwe pad. En dan is daarmee het probleem opgelost.
0: En dat is eigenlijk dus het oude fietspad wat er nog altijd ligt.
1: Precies, precies.
0: Het wordt allemaal wel heel ingewikkeld zo.
1: Ja, precies. Want de reden dat de gemeente het oude fietspad weg wilde halen was omdat er geen ruimte was voor fietsers en voetgangers en het autoverkeer op die weg.
0: Ja. Dus ja,
1: dan behoud je weer het probleem op die weg.
0: Dus dan blijft het misschien mogelijk onveilig als je dus het voetpad daar laat bestaan. Of tenminste het oude fietspad wat nu weer een voetpad moet worden.
1: Precies, dat vindt de gemeente inderdaad wel, ja. Ja,
0: ja, ja. Dus het is het laatste nog niet over gezegd. Vanavond, je zei het al, wordt er over gesproken in de gemeenteraad. Wat gaat er, denk jij, uitkomen als je het zo een beetje kan inschatten?
1: Er lijkt een aantal partijen te zeggen van laat het oude fietspad maar gewoon open voor de voetgangers en de fietsers alleen voor de, of het nieuwe fietspad alleen voor de fietsers.
0: Ja.
1: Maar het is het, er zijn ook wel een aantal partijen die twijfelen, die zeggen van ja, we hebben nu een mooi nieuw fietspad aangelegd, sluit het andere pad lekker af en
0: en door.
1: Laat het gewoon zo.
0: Ja, ja, precies. En jij gaat in het vervolg overal met je meetlintjes langs om te kijken of alle fietspaden in Drenthe wel voldoen aan die 3,30.
1: Ja, dan heb ik mijn agenda de komende jaar wel vol, denk ik.
0: Nou, heb je wel een leuke nieuwe hobby erbij, Stefan?
1: Even lekker buiten, maar dit weer is helemaal geen probleem.
0: Nee, helemaal goed. Hey, dankjewel, jij houdt het voor ons in de gaten. En fijne middag, hè?

is een Engelstalige bewerking van het nummer Sneeuw in Augustus van Frank en Mirella uit 1985. Arjan Plat die ging er dus mee aan de haal en die gooide daar een country sausje overheen en herschreef het een beetje. En dan krijg je dus dit nummer, Poems. Hartstikke mooi. De nieuwste dus van Arjan Plat. Zometeen het laatste nieuws met Roy. Eerst dit de Time Bandits. Dit is I'm Specialized in You.

0: Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
3: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
4: Het is 12:30, we gaan naar het laatste nieuws uit Drenthe met Roy van Gool. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Op de A28 kan verkeer tussen Assen en Bijlen weer gewoon doorrijden. De werkzaamheden zijn klaar, zo laat Rijkswaterstaat weten. De afgelopen weken stond het verkeer er vooral tijdens de spits regelmatig vast, omdat iedereen via de linker rijbaan geleid moest worden. Overal gas geven op de A28 kan nog niet. Bij Hogeveen wordt nog aan de snelweg gewerkt. Daar is de weg tot 8 juni in zuidelijke richting helemaal dicht. Het doek is definitief gevallen voor boekhandel Pet in Hogeveen. Tot gisteren konden geïnteresseerden zich melden om het bedrijf over te nemen. Volgens de curator zijn er verschillende biedingen binnengekomen voor een doorstart, maar zijn die allemaal niet hoog genoeg om door te gaan. Daarmee is een faillissement een feit voor het bedrijf dat in 1857 werd opgericht. Pet had al lange financiële problemen, mede door stijgende energie- en personeelskosten. De Drentse economie is vorig jaar met 2,1% gegroeid. Alleen in de provincie Friesland was de economische groei nog groter, blijkt uit cijfers van het CBS. De Friese economie groeide met 2,4%. Landelijk groeide de economie gemiddeld met 1,8%. En de inspectie Leefomgeving en Transport heeft terecht de erkenning afgepakt van vliegtuigonderhoudsbedrijf ETN uit Hogeveen. Dat vindt de Raad van State. De eigenaar van ETN stapte naar de raad omdat hij het niet eens was met de beslissing van die inspectie. Die constateren dat het bedrijf werkte met niet gecalibreerd gereedschap. Dat betekent dat meetinstrumenten niet nauwkeurig genoeg waren. Volgens de inspectie leverde dat een gevaar op voor de vliegveiligheid. En tot zover de nieuws. Meer nieuws vind je altijd op onze website rtvdrenthe.nl. En natuurlijk ook in de app.
4: Roy, dankjewel. En dan gaan we naar het weer in Drenthe met Hans Dienhuizen. Hans, een hele goede middag.
6: Mooi Marita, goedemiddag.
4: Nou, gewoon heerlijk weer Hans. Volgens mij niet zoveel aan de hand, toch?
6: Nou, dat is een hele goede samenvatting. Weinig aan de hand, weertje.
4: Ja, weinig aan de hand.
6: In tegenstelling tot gisteren hebben we nu eigenlijk vrij weinig wind. Er staat een zwakke noordoostelijke wind. En ja, die komt dus minder vanaf de zee dan gisteren. En de temperatuur gaat ook wat verder omhoog dan gisteren. Mm-hmm. Het is nu een graad of 19 in het grootste deel van de provincie. Sommige plekken hikken tegen de 20 graden aan. Daar lijken we doorheen te gaan. Dan krijgt het noorden van Drenthe 21 tot 22 graden deze middag. En het zuiden gaat 23 tot 24 graden bereiken. Die 24 is dan voor de dorpen en steden. Ik denk dat 25 net niet meer gaat lukken vandaag. Maar toch, het is een aantal graden warmer dan gisteren. En de zon wordt niks in de weg gelegd, behalve een hoge sluier deze middag. Maar die gaat niks doen.
4: Nou, lekker. En hoe is het dan vanavond en vannacht?
6: Het koelt vanavond wat minder af dan voorgaande avonden. Dus je hebt een wat warmere avond eigenlijk. Een mildere, ja, voorzomerse avond. En vannacht is het een graad of 10. Daardoor ontstaat er geen nevel en mist meer. En morgen dan gaat de wind via het zuidoosten, zuiden naar het zuidwesten draaien. Nog mildere richting. En we krijgen dus een vlaag nog warmere lucht onze kant op. Morgen een graad of 27 in het noorden van Drenthe. En ruim 28 in het zuiden. Misschien wel 29.

0: 20. Dus, tropische waarde zit er niet in. We blijven daar net onder hangen. Maar de lucht is wel vrij vochtig van aard. De dauwpunt zit rond 17, 18 graden. Dus het voelt morgen wat broeierig en plakkerig aan. En in de lucht zien we ook dat het wat begint te werken. De hoge bewolking is vanaf de ochtend al van de partij. Maar dan zie je dat op de middelbare niveaus, dus niet hoog en niet laag, lekker fantasievol, dan gaan van die kanteeltjes en torentjes ontstaan. Van die onweerverklikkers komen erin. En die zijn niet voor niks, want er kan morgenmiddag een warmteonweersbui ontstaan. Nou, dat zal op sommige plekken dus een plant regen geven, een aantal millimeter. Misschien dus wat onweer erbij. Een hagelsteen val ik ook niet helemaal uitsluiten. Maar er zijn ook plekken die gewoon gemist worden en de bui langs zien trekken. Dus morgenmiddag hou rekening met verspreid enkele van die regen- en onweersbuien, typisch van het warmteonweerspul, zonder hele zware verschijnselen.
1: Oké. En dus een zweterig, plakkerig dagje morgen. Dus we gaan weer ventileren, hydrateren, smeren en dat soort zaken.
0: Smeren, kleren, weren, hydrateren.
1: En zo is het.
0: Het rijmt als een Sinterklaasgedicht.
1: Ja, en het is hartstikke nodig dus morgen.
0: Nou, het is morgen wel voor het gevoel dus behoorlijk aan de warme kant. Maar je kunt ook zaterdag en zondag weer een beetje bijkomen. Want die beide weekenddagen zien we temperaturen van een graad of 22 op de thermometer staan. Met de wind die eerst door het noordwesten naar het noorden draait. Uiteindelijk weer gaat twijfelen van richting op zondag. En op zondagmiddag is opnieuw een enkele bui mogelijk. Zaterdag lijkt droog en vrij zonnig te verlopen.
1: Nou, kijk, we hebben het er best wel goed voor staan, hè?
0: Wat dat betreft niks aan de hand.
1: Absoluut. Hans, dankjewel. Fijne middag.
0: Hetzelfde.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
5: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.

John Mayer was dat en Heartbreak Warfare. Zometeen gaan we eens even kijken waar Robert uithangt. Vanochtend was hij in Meppel, maar waar is hij nu? Hoor je zometeen. Na Tracy Ullman, dit is Move Over Darling.

0: Jack.
1: Met Robert Oosting.
2: Ja, eens even kijken waar onze Robert is. Vanochtend was hij dus in Meppel, ik zei het al. Eens even kijken waar die nu uithangt. Robert, waar ben je?
3: We zijn op het inderdaad Volkstunencomplex in Meppel. Aan de rand van spoor zijn trein voorbij gekomen. Dan weet je hoe dat kan. En we weten het niet zomaar, want 85 jaar bestiet dit. Maar. Dat is niet zomaar wat. Want bij mij stiet Siege Nijdam. Siege Nijdam die heeft een envelop in de hand. En die envelop, daar stiet een tekst op. En wat stiet erop, Siege?
4: Hier staat: Harry, bedankt voor je inzet bij het project Opvang Regenwater. Fijn dat je met name Rolf de ondersteuning gaf om het geheel te doen slagen. Een kleine waardering namens het bestuur, Volksvereniging Meppel.
3: Ja, precies. Ik moet trouwens eerst even een compliment over het handschrift. Heb jij dit geschreven?
4: Dat is mijn eigen handschrift.
3: Dat is ja benauwd hoe netjes dat is.
4: Maar ik heb ooit een horecaopleiding gedaan en toen moest je...
3: Je calligrafie?
4: Juist. Ja. Jij weet het goede woord.
3: Dat is hartstikke mooi. Hé, maar ik weet het helemaal niet. Maar we starten hier bij een aantal IBC's. En Harry, de naam die je envelop met begunt. Harry stiet die zelf ook, Harry. Want jij hebt dit eigenlijk realiseerd, hè, deze IBC's.
5: Ja, samen met Rolf hebben we daar uitvoerig over gehad hoe we dat gaan opbouwen.
3: Ja.
5: En we moesten heel wat aanpassen om de buizen en zo allemaal aan te sluiten en zo.
3: Yeah.
5: En dat is goed gelukt, dat werkt goed.
3: Ja, 10.000 liter regenwater spuelde eerst zo de riool in en nu kun je dat hier gebruiken.
5: Dat allemaal op de tun, ja. Daar wordt ook druk gebruik van gemaakt, volgens mij, heb ik de indruk.
3: Mooi stukje verduurzaming.
5: Ze waren pas vol en nu zijn ze alweer een stuk leger. Ja.
3: Nou, ik zou zeggen, doe de overhandiging.
4: Hartelijk bedankt namens het bestuur.
5: Ja. Dankjewel.
4: Een hand en geef het een goede bestemming.
5: Leuk om te doen, dus,
3: Nou, dat is natuurlijk het allermooiste, dat ook leuk vind om te doen. En hij heeft je volgende project ook alweer bedacht. Hij zegt, nou, dan ga ik me de volgende keer zo nuttig maken.
5: We hebben bordjes gemaakt voor de fruitbomen. Dus die hangen er nu, dat is nu ook net klaar.
3: Zo blie alle dagen bezig.
5: Ja, zo is het. Ja, ja
3: precies. Ja. Hé, want Siege, wij moeten eigenlijk even een hardnekkig veroordeelde kop indrukken. En dan ben jullie eigenlijk het tegendeel van, helaas. Twee man van, nou ja, jullie bent nog niet helemaal op leeftijd. Durf ik nog niet te zeggen. Jonge kerels dat wel. Maar het beeld van een volkstuin is toch dat er oude witte mannen rondlopen. En dat is hier eigenlijk helemaal niet zo.
4: Nee, ik heb het laatst opgevraagd hoe is de verdeling ongeveer? En dan is het ongeveer 50% mannen, 50% vrouwen.
3: Ja.
4: En met name mensen van 20 tot 40, ja, die aan een tuin beginnen.
3: Ja.
4: Ja, dus en vroeger was het vaak zo, je ging pas tuineren als je er tijd voor hebt. Ja, als je gepensioneerd was. Ja. Maar dat is absoluut niet meer.
3: Tijden zijn veranderd.
4: Ja, de tijden zijn zeker veranderd. Dus het is ook heel divers. Ja. Op de inrichting van de tuin, de etnische achtergrond, man, vrouw. Eigenlijk is ook geen tuin hetzelfde.
3: Nee, maar ook de invulling ervan. We zitten ik zie daar prachtige dahlia's, maar daar rechts van een eerappelveld, zeg maar. Dat giet er ook samen. En toen in 1941 deze tuin opgericht is, was het puur noodzaak voor de voedselvoorziening.
4: Ja. Nou,
3: veranderd.
4: Toen werd er heel veel verbouwd voor de consumptie.
3: Ja.
4: Er zijn nog tuinen waarvan als de oogst gerooid is, dat de tuin dan 's winters kaal erbij ligt. Maar er zijn ook mensen die zeggen van, ik wil het hele jaar van de tuin kunnen genieten. Dus die richten het anders in.
3: En zo iemand ben jij, hè, die het hele jaar van de tuin geniet?
4: Ja, ik ga graag hier bijvoorbeeld even 's avonds even een uurtje zitten. Je ziet de trein langskomen. Mijn zoon, schoondochter en de kleinkinderen komen even langs. Het is gewoon een verruiming van je eigen leefgebied.
3: Ja. Zullen we nog even heel gewoon naar je tuin lopen? Want we starten hier nu natuurlijk nog bij de IBC's. Harry, bedankt in ieder geval voor al het werk. Oh, je loopt ook nog even met, dat is helemaal goed. We lopen hier nog even langs het grote eerappelveld. En wat Siege net omschrijft als de productietuin. Ja, en dan langs bessenbossen, fruitboom en prachtige bloementuin. Worden lupien, als ik het wel heb, al staat te pronken. Dan moet hier erin, hè?
4: Ja.
3: Ik loop achter je aan. De tuin. Ja, die ligt er prachtig bij. Dat is één ding wat we met zekerheid kunnen zeggen. Ik loop hier nou tussen al het frisse groen deur richting de tuin van Siege. Ik ga hier rechtsaf onder een klimplandeur. Even. En dan komen we in jouw mini-paradijsje eigenlijk, hè?
4: Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, Alleen als je volgend jaar weer hier zou komen, dan ziet het er weer anders uit.
3: Ja, wat ben de grote plan voor dit jaar? Dat je zegt, nou, dat ga ik nou dit jaar nog anders doen.
4: Nou, ik ben begonnen met allemaal ronde bakken. Ja, alleen omdat mijn tuin wat groter is geworden, ga ik gewoon daar iets meer bedden van maken, zodat ik ook meer erin kan stoppen.
3: Ja. Ik zie daar voor de kleinkinderen een prachtig speeletablissement.
4: Ja, ik heb inmiddels drie kleinzoons. Nou, die zie je hier al, nou ja, een kind en water. Dat is sowieso al mooi. Ja. Maar dat ik denk van, nou, ik zet daar gewoon een huisje neer. Ja, en als ze hier zijn, nou, dan kunt u lekker spelen.
3: Precies. Mensen die Volkstuin willen bezoeken, 20 juni hebben jullie groot feest.
4: Ja, vanaf ongeveer 10:30 tot 16:00. Ja, hebben we eigenlijk voor heel het gezin festiviteiten. Een springkussen, een speurtocht, kraampjes. Kortom, kom gezellig.
3: Kom gezellig. 20 juni, dus zet hem in agenda hier op het Volkstuinencomplex in Meppel. En dan wordt het 85-jarig bestaan van de Volkstuinvereniging hier viert.

Het is de nieuwste van Danny Vera, Try Again. En dat die samen met de Rotterdamse zanger Marlon Pichel. En die zie je dan weer terug op het Blues Festival in Grollo op 19 september 2026. Dus dat is later op dit jaar. Zometeen na 1 uur gaan we op zoek naar mensen die misschien zin hebben om sport en speel over te nemen in Hoogeveen. Maar we gaan eruit met deze. Dit is Neil Diamond en Sang Sang Blue.

0: avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cressip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
1: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
2: Auw! Alweer last van pijnlijke voeten? Elke voet is anders. Met de 3D voetscan van Herqua Sports in Hoogeveen worden je voeten geanalyseerd en bepaald welke wandelschoenen geschikt zijn. Herqua Sports, de grootste wandelspecialist van het noorden. Kom naar Herqua in Hoogeveen of kijk op herqua.nl. herqua.nl.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Wandelschoenen op maat? Herqua.nl. Herqua.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het wordt meer dan 2 keer zo duur om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Zo gaat het versturen van rouwpost vanaf juli €3,25 kosten per kaart. Voor normale brieven waarbij spoed is geboden komt er nog eens 70 cent bovenop. De tariefverhoging heeft ermee te maken dat PostNL vanaf juli 2 dagen mag doen over het bezorgen van gewone post. Daarom moet post die binnen 1 dag bezorgd moet worden voortaan mee met de pakketbezorgdienst. En dat is een stuk duurder, zegt PostNL. Het bedrijf maakte vandaag ook bekend dat het vorig jaar €35 miljoen verlies heeft geleden. Het stadhuis en de Centrale Bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest. Op beelden van Omroep West is te zien dat een man in een onderbroek door een arrestatieteam naar buiten wordt begeleid. Volgens de politie is de man de enige verdachte en is er geen gevaar meer. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. Het gaat bijvoorbeeld om een gouden amuletketting en een legerschild uit de Indonesische provincie Aceh. De onderzoekscommissie pleit voor een openbaar register, zodat de landen van herkomst aan de bel kunnen trekken over wat er met de voorwerpen moet gebeuren. In Uithoorn komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 250 mensen. Een leegstaand kantoorgebouw wordt omgebouwd tot AZC, dat daar 15 jaar mag blijven. Tegen de komst van het AZC werd fel geprotesteerd, maar er waren ook betogingen van voorstanders. Het weer, een zonnige dag en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Nu bij Zeeman, herenhemden 2 voor 6,50. En heren shorts 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
9: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
10: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
4: Radio Drenthe.
12: Anouk in de middag.
4: Met Marita Slip.

0: En zo heet het liedje dus ook, hè. Zij hoort bij mij van Kris Kloss Amsterdam. Jan Smit en Frans B.
1: De Hulplijn.
2: De Hulplijn.
0: Tijd om hier eens de hulplijn te openen. En dat doe ik vandaag voor Mohamed Agamoni van de Krajicek Foundation. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, en ik zag een oproepje voorbij komen, Mohamed, in de krant van Hogeveen. Daar zitten ze echt wel een beetje met de handen in het haar, hè?
3: Ja, we hebben op dit moment zijn we op zoek naar nieuwe scholarshippers. Dat zijn jongeren die activiteiten organiseren in de wijk. Ja. En dat, we hebben twee speelvelden. Park Dwingeland, dat is een van de playgrounds. En Polsters, mm-hmm. waar we activiteiten organiseren.
0: Ja.
3: En we zijn natuurlijk op zoek naar jongeren die het leuk vinden om activiteiten te organiseren in de wijk. En ja, die dat en die hierin willen ontwikkelen.
0: Ja, dus, want jullie hadden twee scholarships, Dylan en Maud. Maar ja. Ja, hun stageperiode zit erop, begreep ik.
3: Dat
0: en
3: klopt.
0: Daardoor komen die lessen ten einde. Ja, dat is denk ik wel een gemis.
3: Ja, precies. De kinderen die, ja, die vinden het natuurlijk ook leuk om in contact te komen met de jongeren.
0: Ja.
3: En ja, zij zijn ook een voorbeeldfunctie.
0: Ja.
3: Voor de kids.
0: Ja.
3: En het is jammer dat zij helaas niet meer door kunnen gaan.
0: Ja.
3: Dus vandaar deze oproep.
0: Want hoe belangrijk is dat voor kinderen, dat ze samen kunnen komen?
3: Heel belangrijk. Stukje familiegevoel. En natuurlijk in beweging komen. En dat zorgt ook voor een fijne sociale cohesie in de wijk.
0: Ja, ja, snap ik. Ja. En wat doen ze daar eigenlijk allemaal op zo'n sport en speel of zo'n playground?
3: Ja, wat ze eigenlijk doen is ze organiseren sport- en spelactiviteit voor de kids. Dat kan voetbal zijn, dat kan basketbal zijn, dat kan urban activiteiten zijn. Dat doen ze allemaal op de Krajicek Playground.
0: Kijk, en dat is heel erg divers dus. En hartstikke leuk om daaraan bij te dragen, denk ik. Als je op zoek bent naar een leuke stage. Jullie zoeken dus iemand of meerdere mensen die het leuk vindt om dit voor te zetten. Wat voor eisen hebben jullie voor deze personen? Moeten ze nog een bepaald diploma hebben of een leeftijd?
3: Niet. Er zijn één eis vanaf 15 jaar.
0: Ja?
3: Dat wel. En wat betreft achtergrond qua studie hebben we die niet. Dus dat maakt niet uit. Zolang je maar intrinsiek gemotiveerd bent en iets terug wilt in de wijk.
0: Ja, en dan maakt het eigenlijk niet uit of je een studie doet met sport of je doet iets voor activiteitenbegeleiding. Nee. Maar het is wel fijn als het een beetje raakvlakken heeft met je.
3: Precies, het moet bij je passen en je moet het ook leuk vinden. En daarnaast hebben we ook onze Academy Day, waarin je heel veel kennis mee zult krijgen. En skills kunt beoefenen op onze landelijke events. Dat alle scholarships ook samenkomen.
0: Ja.
3: Om op die manier ook jezelf te ontwikkelen als persoon.
0: En je kunt het dus gebruiken voor je stage, begrijp ik.
3: Inderdaad.
0: Nou, dat is ook mooi toch voor sommige leerlingen, dat ze dan hun stage op die manier kunnen vullen op een leuke manier.
3: Ja.
0: Stel dat mensen dit horen en ze zijn enthousiast geworden. Hoe komen ze in contact?
3: Heel simpel. Je gaat naar de website www.krajicekfoundation.nl. En voor de rest spreekt het voor zich. Dan ga je naar het aanmelden als scholarshipper. En dan kun je eigenlijk de stappen volgen. En dan wordt er gekeken of jij in aanraking komt voor het scholarshipprogramma.
0: Ja.
3: En als dat zo is, kom je bij de desbetreffende professional. En die zal dan een intakegesprek met je hebben. En kijken of het bij je past.
0: Nou, lijkt me simpel. Toch? Dat kan dus heel makkelijk eigenlijk.
3: Precies.
0: Ja, helemaal goed. Dus even naar de website van de Krajicek Foundation gaan. En je aanmelden dus daarvoor zo'n scholarship. En dan moet het goed komen. Fijn dat je dit even wilde vertellen, Mohamed. Dankjewel.
3: Yes.
0: En ik hoop op veel nieuwe aanmeldingen.
3: Ik heb wel één bericht.
0: Ja?
3: Voor degene die luisteren. Ik denk dat het vaders en moeders ook zijn. Heb je een neefje? Heb je een nichtje die in die leeftijd valt? Stel het voor aan ze. En wie weet zien we hun op de Krajicek Playground.
0: Kijk, lijkt me een goede duidelijke boodschap. Dank je wel, hè.
3: Oké.
0: Okay. Hey, fijne dag. Hoi.
3: Doei.

0: Kun je 1000 keer horen, dit liedje, maar het blijft gewoon leuk. Taylor Swift was dat en de Vete Familia.
1: De slingerplaat.
0: Wat ook altijd leuk blijft, ook na 1000 keer, dat is natuurlijk onze slingerplaat, Roy.
2: Ja,
0: even geleden blijft. Voor jou, hè?
2: Ja, ja, een paar weken geleden volgens mij.
0: Ja, ik wou zeggen, ik bedenk het me net. Want het is natuurlijk een tijdje geleden dat jij mocht slingeren. Ja. Nou, vandaag is de dag dat jij weer slingeren mag. Hoe blij kan je zijn? Maar we hebben natuurlijk altijd weer een leuk thema. Vandaag ben ik eens eventjes in de speciale dagen gedoken. Er is elke dag namelijk wel weer een dag van of zo.
2: Zeker.
0: Het is vandaag de dag van de hamburger.
2: Oh, nou, ja, die heeft ook een eigen dag nodig.
0: Ja, die heeft een eigen dag nodig. Waarom vandaag, dat weet eigenlijk niemand. Ja, ik was nog op zoek naar van een historisch feit of zo, maar dat is eigenlijk niet te vinden.
2: Het is gewoon ooit een keer gekozen. 28 mei, ja, dag van de hamburger.
0: Nou ja, hartstikke leuk. Het is gewoon zo. Wat is dan de bedoeling van vandaag? Nou, dat je op een speciale Facebookpagina vooral je foto's deelt van hoe jij die hamburger eet. En ook dat je recepten deelt. Want een hamburger kun je natuurlijk op heel veel manieren maken en ook op heel veel manieren eten.
2: Nou ja, de keuze is reuze.
0: Ja, wat is jouw favoriete top op een hamburger?
2: We hebben thuis vaak dan vegetarische burgers, maar dan een gebakken ei erop vind ik heerlijk. Ja, gebakken uitjes. Ik ben niet zo van de ketchup, dus ik gooi er dan mayo op.
0: Ja?
2: Een avocadootje kan ook nog wel eens bij. Lekker. Tomaten natuurlijk.
0: Beetje barbecue saus.
2: Kan ook.
0: Augurkje. Heel lekker. Augurkje vind ik ook lekker, inderdaad.
2: Ach man, je kan het zoveel. En dan moet je nog eens proberen op te eten, want je hebt natuurlijk zoveel toppings.
0: Dat
2: je...
0: Ja, hoe doe je dat? Ja. Altijd een smeerboel.
2: Ja,
0: ja, mijn dochter bestelt altijd in een restaurant bijna altijd een hamburger en dat ze er gewoon dan heel veel zin in heeft en dan staat hij voor de neus en dan zegt ze, oh ja, daar had ik even niet over nagedacht. Hoe ga ik hem nou eten?
2: En met mes en vork is ook zo'n gedoe.
0: Ja, maar dat doet ze dan meestal.
2: Ja, maar de netste manier dan.
0: Moet je. Ja, ik vind kipburgers ook heel erg lekker. Daar ben ik ook wel van. En wat ik ook altijd heel erg lekker vind, is zo'n vierkant plastic-achtig plakje kaas.
2: Oh, de cheddar. Ja, dat ben ik ook wel van. Je moet wel kaas op een burger, hoor.
0: Ja, maar eigenlijk vind ik dat geen kaas. Maar goed,
2: nee,
0: maar,
2: cheddar is soort, ja, dat voelt een beetje plastic.
0: Plastic,
2: of zo,
0: nep kaas.
2: Dat is stiekem wel lekker.
0: Het is stiekem lekker, ja. We gaan het niet hebben over hamburgerrecepten, want dan zijn we natuurlijk vanavond om 6 uur nog niet klaar. Nee, we gaan muzikaal gaan we hier iets mee doen. Ja, die hamburger die wordt vaak gelinkt aan Amerika, maar...
2: Is die zo?
0: Nee, want...
2: Het komt uit Duitsland.
0: Ja.
2: Hamburg.
0: Uit Hamburg inderdaad, heel logisch. Hamburg, ja, eigenlijk heel logisch. Dus vandaag gaan we op zoek naar Duitse liedjes. Ik heb er hartstikke veel zin in.
2: Heb je een mooie Schallplatte.
0: Ja, Schallplatte. Of gewoon een lekkere stevige meezinger. Of een leuke ballad. Of iets van Helene Fischer. Ik bedoel, kop hem maar in.
2: Dat kan altijd.
0: Ja, bijvoorbeeld. Mag je hem doorgeven? 0592 33 11 88. En naar datzelfde nummer kun je ook een appje sturen.

0: tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Borgstee, assen.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
0: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings

0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
2: Het is bijna 2:30. We gaan naar het laatste nieuws uit Drenthe met Roy van Gol.
3: Op de A28 kan verkeer tussen Assen en Bijlen weer gewoon doorrijden. De werkzaamheden zijn klaar, zo laat Rijkswaterstaat weten. De afgelopen weken stond het verkeer er vooral tijdens de spits regelmatig vast, omdat iedereen via de linkerrijbaan geleid moest worden. Overal gas geven op de A28 kan nog niet. Bij Hogeveen wordt nog aan de snelweg gewerkt. Daar is de weg tot 8 juni in zuidelijke richting helemaal dicht. De gemeente Coevorden krijgt 4 nieuwe wethouders. Wouter Bloemberg en Herrian Kerkdijk van BBC 2014 zijn voorgedragen, net als Sandra Katerberg van het CDA en Irma Talens van de VVD. De afgelopen maanden was het onrustig in de politiek van Coevorden. Vlak voor de verkiezingen kwamen de twee BBC 2014-wethouders Steven Stegen en Erik Holtis onder vuur te liggen. Zij lieten met publiek geld een groot artikel plaatsen in een lokale krant, zonder afstemming met de raad en de rest van het college. Eind maart stapten de twee op. Van de twee andere wethouders liet eentje al weten niet verder te willen. De andere zit met zijn partij niet meer in de coalitie. Het doek is definitief gevallen voor boekhandel Pet in Hogeveen. Tot gisteren konden geïnteresseerden zich melden om het bedrijf over te nemen. Volgens de curator zijn er verschillende biedingen binnengekomen voor een doorstart, maar zijn die allemaal niet hoog genoeg om door te gaan. Daarmee is een faillissement een feit voor het bedrijf dat in 1857 werd opgericht. Pet had al lange financiële problemen, mede door stijgende energie- en personeelskosten. En voetbal, FC Emmen haalt een oude bekende terug bij de club. Jasper Huizen tekent voor 1 seizoen met een optie voor nog een jaar. De 22-jarige Huizen speelde enkele jaren geleden 2 wedstrijden in het eerste van FC Emmen. De vleugelaanvaller vertrok in 2024 naar Gibraltar, waar hij speelde bij Glasgow United. Daarna kwam hij uit voor Achillesveen in Noord-Brabant, waarmee hij afgelopen seizoen kampioen werd in de vierde divisie. En tot zover het nieuws. Meer nieuws vind je altijd op onze website en natuurlijk ook in de app.
2: Roy, dankjewel. En dan gaan we natuurlijk nog eventjes naar het weer in Drenthe. En dat krijg je van Hans Dienhuis.
4: Veel zon met soms een hoge veeg bewolking die hem deze middag weinig in de weg legt. Het is een graad of 22 in het noorden van Drenthe en krap 24 in het zuiden. In de wat grotere steden zou plaatselijk een zomerse dag met 25 graden gehaald kunnen worden.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
12: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.

0: Het zijn de mannen van Kik is aan en aardig voor mekaar.
1: De slingerplaat.
0: Ah, tijd voor een overzichtje van onze slingerplaat. We hebben als thema vandaag de dag van de hamburger, want dat is het. Toen dachten we, waar komt die hamburger vandaan? Nou, die komt uit Duitsland. Een mooie gelegenheid om weer eens wat Duitse liedjes te gaan draaien.
2: En dat hebben we weer geweten.
0: En dat hebben we zeker geweten, want jeetje, wat zijn we overspoeld door telefoontjes en appjes. Dus dank alvast daarvoor. En
2: van maar wat nieuwere liedjes tot aan echt van die hele mooie ouderwetse jaren 60 Duitse liedjes.
0: Ja, dat vind jij dan weer heel erg leuk.
2: Ik luister dat. Het is niet mijn muziek, maar ik vind het stiekem dan wel een beetje leuk om te horen.
0: Ja, het is ook leuk. Die heb je ook lang vaak niet gehoord. Dus dan is het ook gewoon grappig om die inderdaad weer dus terug te horen. Maar eens even heel snel beginnen met een overzichtje. Want Roelie belde, geloof ik, hè?
2: Ja, en Ben kwam ook nog op de app met natuurlijk een dikke hit van Peter Fox.

0: Hij heeft 20 kinderen, zingt Peter Fox.
1: Een hele hoop.
0: Moet er niet aan denken.
1: Hey. Ja, Nico die kwam dus met zo'n nummer van, ik denk, hè? Van Connie Freubus.
0: Ja.
1: Twee kleine Italiener.

0: Nou, mooi. Wie ook zeker in dit lijstje niet mag ontbreken, dat is Heino. Ja, daar wist Jan dan weer. En die dacht aan La Montanara.
1: La Montanara, die bergen.
2: Dit is echt heel erg Heino, hè?
0: La Montanara, weet je wat ik dan aan moet denken? Nummer 23 op de pizzalijst. Oh. Volgens mij is het echt nummer 23 ook.
2: Ik geloof je.
0: Ja, La Montanara. Roel dan, die kwam met een leuke van de hele moeilijke om uit te spreken. Geier Sturzflug, bruto sociaal product.
3: Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das brutto sociaal product. Ja, ja, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt.
2: De Duitse ska.
0: Ja, lekker.
2: Ja, leuk.
0: Helemaal leuk. Annie komt ook met een hele leuke van Nena. En dan denk je, ah, 99 Luftballon.
2: Nee.
0: Nee, een andere. Namelijk deze.
4: Ich hab heute nichts verträumt, denn ich hab nur von dir geträumt. Wir haben uns lang nicht mehr gesehen. Ich werd mal zu dir rübergehen.
0: Nur geträumt.
2: Ja.
0: Een stevige.
2: Janna die kwam nog met Marmor, Stein und Eisenbricht.
0: Van Drafi Deutsche.
5: Marmor, Stein und Eisenbricht. Aber unsere Liebe nicht.
0: Dam, dam. Hartstikke leuk.
2: Nog eentje doen?
0: Ja, nog eentje doen. Ja, want inderdaad, dit kon ook niet ontbreken in dit lijstje, vind ik. Want dit is toch echt wel een klassieker. Dat hele enge, naargeestige liedje over dat meisje Jeannie van Falco.

0: En dan denk je...
1: Engels, maar het is, het is wel met een heel Duits accent gezongen.
0: Nou, maar het is ook in de coupletjes. Is natuurlijk een genie, kom.
1: Natuurlijk, ja.
0: Steh auf, bitte.
2: Ja.
0: Ja, genie. Dein Lippenstift is verwischt. Ja. Zeker wel. Dank Anita voor het doorgeven. En dank iedereen voor het meedenken. Heb je nog een leuke suggestie? Een leuke Duitse plaat? Dan kan je hem nog doorgeven. Ongeveer een minuutje of 5, denk ik. Dan sluiten we de lijnen. 059.

Aretha Franklin was dat. En Tink, zometeen de uitkomst van de slingerplaat. Wat gaat het worden? Nou, dat laten we het rad natuurlijk bepalen. Na Sister Sledge, dit is Lost in Music.

0: Sister Sledge was dat. En Lost in Music.
1: De slingerplaat.
0: Ja, de lijnen zijn inmiddels gesloten. En alle liedjes die heeft Roy allemaal genoteerd. Een mooi lijstje van gemaakt, Roy. Het was niet zo lastig, hè, want je had genoeg keuze.
2: Nou, zeker. Ik denk dat er meer suggesties dan ze op het rad passen. Dus ja.
0: Ja,
2: helemaal top.
0: Ja, 26 plekjes die zijn zonder moeite gevuld. Ja. We zijn vandaag op zoek naar Duitse liedjes. En dat heeft allemaal te maken met de dag van vandaag. Het is namelijk de dag van de hamburger. En de hamburger die komt van origine uit Duitsland. En daarom dus die Duitse liedjes. Nou, ik zou zeggen, geef maar een flinke ferme slinger aan dat rad. Gaan we eens even kijken wat eruit komt. Eens even zien welke letter we gaan draaien. Het is de... Ik kan het net niet zien. Jij kan het zien.
2: Hoe erg? Ja, de P.
0: De P van
2: en
0: Pieter.
2: Dan gaan we eens in het lijstje kijken. Dan komen we uit bij de suggestie van de Roel.
0: Ja, de Roel.
2: Bruto sociaal product.
0: Ach, van Geier Stutzflug. Nou, super. Gaan we die draaien. Helemaal goed. Dankjewel voor het slingeren, Roy. En dank iedereen thuis voor het meedenken. Al die leuke suggesties die bij ons binnen zijn gekomen. Dit is hem dus geworden. Geier Stutzflug en Bruto.

0: Mobiel nodig? Mobifit.
1: Ze zijn er weer. Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
2: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
3: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
6: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Marktkaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het stadhuis en de centrale bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Een man had tegen de portier gezegd dat hij een bom bij zich had. Honderden mensen moesten naar buiten. De melder werd gearresteerd. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar die volgens de politie vaker onbegrepen gedrag vertoont. Op een foto is te zien dat een arrestatieteam hem naar buiten begeleidt met alleen een onderbroek aan. In zijn rugzak werden geen gevaarlijke spullen gevonden. Vanwege de situatie werden trams en bussen enige tijd omgeleid, maar ze rijden nu weer normaal. Temu krijgt €200 miljoen boete van de Europese Commissie. De Chinese webwinkel doet te weinig om te voorkomen dat mensen illegale spullen op de site kunnen kopen. Het gaat onder meer om onveilige laders en babyspeelgoed met giftige stoffen. Eerder deed Temu daar al wel onderzoek naar, maar dat was te algemeen, vindt de commissie. Dat de site geen goed risico-onderzoek doet, noemt de Europese Commissie een ernstige overtreding. Temu overweegt een stap naar de rechter. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. PostNL heeft vorig jaar €35 miljoen verlies geleden. Dat maakt het bedrijf vandaag bekend. Ook is aangekondigd dat het meer dan 2 keer zo duur wordt om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Die post moet voortaan mee met de pakketbezorger en dat is duurder, zegt het bedrijf. Het weer, het is een zonnige dag en het blijft overal droog. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
13: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
0: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
14: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
15: Radio Drenthe.
16: Anouk in de middag.
15: Met Marita Slip.

0: Billy Joel was dat, een Uptown Girl. Roy, volgens mij ben jij ook wel iemand die graag naar een goed concert gaat.
1: Ik ga normaal gesproken wel 10 tot 12 keer per jaar wel naar concerten. Dit jaar even wat minder, maar klein kindje thuis, dan wordt het even wat lastiger. Maar ik ben wel groot liefhebber van concerten, zeker.
0: En heb je toch nog iets op stapel staan waar je heel erg naar uitkijkt?
1: Zondag 15 juni ga ik naar Jason Isbell.
0: Oh,
1: echt fantastisch.
0: Wat goed.
1: Amerikanen gitarist, komt in de Oosterpoort in Groningen.
0: Leuk.
1: En toen had ik die kaartjes gekocht en toen werd daarna het speelschema van het WK bekendgemaakt. En die avond speelt Nederland zelf wel ook een wedstrijd.
0: Dus dat ga je missen?
1: Nou ja, de eerste helft in ieder geval. In de tweede helft denk ik dan even in de stad ergens kijken.
0: Ja, en misschien ook wel gewoon grappig dat je dan hoort dat we bijvoorbeeld gewonnen hebben. En terwijl jij dan toch
1: een concert. En ik denk dat de muzikant daar vast ook misschien nog wel een opmerking heeft gemaakt.
0: Vast,
1: ik weet niet of het dan uitverkocht raakt. Ik denk dat dat wel een beetje een rol kan spelen.
0: Ik denk dat dat wel mee gaat spelen inderdaad. Ja. Wat ook nog steeds niet uitverkocht is, maar gaat wel richting die kant op. Dat zijn de concerten van Harry Styles. 10 concerten geeft hij in 3 weken tijd in de Arena in Amsterdam. Dan ga ik heen dit weekend.
1: Leuk.
0: Heel erg leuk. Ik heb heel veel zin in. Maar ik heb ook begrepen dat als je hem zeg maar tegen het lijf wil lopen, dat je eigenlijk nu gewoon Amsterdam in moet. Want hij duikt dus overal op.
1: Hij loopt in het wild rond.
0: Samen met zijn vriendin Zoe Kravitz, de dochter van Lenny Kravitz natuurlijk, loopt hij dus gewoon in Amsterdam rond. Valt ook wel mee met de beveiliging die hij om zich heen heeft. Hij is gewoon wel een beetje relaxed en hij vindt het allemaal gezellig.
1: Hij gaat meteen een
0: praatje maken en op de foto. Dus
1: maakt ook wel tijd voor de mensen. Ik kan me voorstellen dat je daar, als je zo groot bent, dat je daar helemaal geen zin in hebt. Maar anderzijds, als je als je op tour bent, dan ga je van hotel naar hotel. Maar als je zo'n 3 weken lang in dezelfde stad bent, dan wil je ook wel een beetje erop uit, toch?
0: Ja, en dat vind ik dus eigenlijk best wel grappig dat hij dat dus doet. Hè? Dat hij gewoon zegt, ik ga gewoon blijf op één plek en dan kunnen mensen naar mij toe komen. Nou, er is natuurlijk veel commentaar op. Kaartjes die inderdaad niet uitverkocht raken. Dus zouden kaartjes te veel zijn. Arena 10 keer vullen is natuurlijk ook best wel een opgave.
1: Ambitieus, ja.
0: Maar goed, het is natuurlijk ook weer niet zo dat er gewoon hele delen van de arena...
1: Maar wordt een beetje, want ik krijg de indruk dat er zeg maar een derde of een kwart helemaal leeg is in het stadion. Maar dat is gewoon helemaal niet zo.
0: Nou, ik heb 2 weken geleden pas besloten dat we heen gingen. En toen gingen we op zoek naar kaartjes. En toen was het best wel even zoeken voordat wij 4 plekjes naast elkaar überhaupt konden krijgen. Dus ik kan me toch niet voorstellen dat daar gewoon een half stadion leeg is.
1: Nou ja, ik denk het ook niet. Nee, ik ben wel benieuwd hoe het geluid is. Want ik ben nog nooit bij een concert in de arena geweest. Maar ik hoor daar toch vaak over dat het qua geluid niet optimaal is.
0: Ik ben principieel tegen concerten in de arena. En ik riep ooit, maakt me niet uit, dan komt de grootste wereldster in de arena. Ik ga niet meer naar de Amsterdam Arena, want het is een badkuip en het is waardeloos geluid. Ja. En dan komt toch Harry Styles, waar ik groot fan van ben. En dan denk ik, we gaan toch maar.
1: Benieuwd. Ja. Misschien valt het wel heel erg mee.
0: Nou, ik laat het je weten volgende week. Zullen we maar gewoon een plaat van hem gaan draaien?
1: Dat vind ik altijd een goed idee.
0: Ik ook. En dit is misschien wel de allermooiste. Sign of the Times.

0: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
6: Damesmode Dekker.
5: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
6: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
4: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
7: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op InnoBikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
8: Half drie, we gaan naar het laatste nieuws uit Drenthe met Roy van Gol.
9: De BBB in Provinciale Staten gaat met een zetel minder verder. De partij heeft geen kandidaat meer om de plek in te nemen die vrijkomt door het vertrek van statenlid Koos van der Zee, die naar Duitsland verhuist. De BBB-fractie bestaat daardoor nu uit 16 in plaats van 17 statenleden. Het Centraal Stembureau heeft daarom beslist dat er geen nieuwe BBB'er kan worden benoemd. De Drentse Staten gaan daarom nu verder met in totaal 42 zetels. Op de A28 kan verkeer tussen Assen en Bijlen weer gewoon doorrijden. De werkzaamheden zijn klaar, zo laat Rijkswaterstaat weten. De afgelopen weken stond het verkeer er vooral tijdens de spits regelmatig vast, omdat iedereen via de linkerrijbaan geleid moest worden. Overal gas geven op de A28 kan nog niet. Bij Hogeveen wordt nog aan de snelweg gewerkt. Daar is de weg tot 8 juni in zuidelijke richting helemaal dicht. De gemeente Coevorden krijgt 4 nieuwe wethouders. Wouter Bloemberg en Herjan Kerkdijk van BBC 2014 zijn voorgedragen. Net als Sandra Katerberg van het CDA en Irma Talens van de VVD. De afgelopen maanden was het onrustig in de politiek van Coevorden. Vlak voor de verkiezingen kwamen de twee BBC 2014-wethouders Steven Stegen en Erik Holtis onder vuur te liggen. Ze lieten met publiek geld een groot artikel plaatsen in een lokale krant zonder afstemming met de raad en de rest van het college. Eind maart stapten de twee op. Van de andere twee wethouders liet eentje al weten niet verder te willen. De andere zit met zijn partij niet meer in de coalitie. En FC Emmen haalt een oude bekende terug bij de club. Jasper Huizen tekent voor 1 seizoen met een optie voor nog een jaar. De 22-jarige Huizen speelde enkele jaren geleden 2 wedstrijden in het eerste van FC Emmen. De vleugelaanvaller vertrok in 2024 naar Gibraltar, waar hij speelde bij Glasgow United. Daarna kwam hij uit voor Achilles Veen in Noord-Brabant, waarmee hij afgelopen seizoen kampioen werd in de vierde divisie. En tot zover de nieuws. Meer nieuws vind je altijd op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
8: Roy, dankjewel. En dan gaan we naar het weer in Drenthe. Hans Nienhuis.
10: Veel zon met soms een hoge veeg bewolking die hem deze middag weinig in de weg legt. Het is een graad of 22 in het noorden van Drenthe en krap 24 in het zuiden. In de wat grotere steden zou plaatselijk een zomerse dag met 25 graden gehaald kunnen worden.
11: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
12: Een heel boek? En de kinderen dan?
13: Die zijn veel te druk met spelen.
12: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
11: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
12: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
11: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
12: Proost.
11: Op sunweb.nl.
14: Je stelt je doelen. Je maakt slimme keuzes. En gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers. Wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
15: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
16: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiën.

0: financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.

0: Alida Zitting was dat en Hollywood 7. Ja, kijk even op de klok en ik zie dat het ruim al voorbij die 2:40 is. Op de donderdagmiddag en dat betekent maar één ding.
1: Hoe staat het ervoor in showbizland? Het wel en wee van de sterren hoor je in Drentertainment.
0: Dat het weer tijd is voor het laatste nieuws uit de Drentse showbizwereld. Nou, en het laatste nieuws uit de Drentse showbizwereld komt vandaag van Big Band One Two Swing uit Assen. En ik heb nu Marco Kerfer aan de lijn van One Two Swing. Marco, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: En wij spraken elkaar eerder vandaag, Marco. En toen zei jij, ik maak mij best een beetje zorgen over de toekomst van orkesten en big bands en jonge aanwas.
2: Ja, dat is eigenlijk best een groot probleem. Maar dat wordt natuurlijk niet heel erg opgepakt door mensen. Omdat het eigenlijk een vrij specifiek probleem is voor een kleine groep mensen. Maar er gaan heel weinig kinderen kiezen nog voor... Klopt het dat ik heel veel herrie hoor?
0: Hoor je heel veel herrie? Hoor je jezelf twee keer misschien?
2: Nee, ik hoor allerlei muziek erachter. Maar dat maakt niet uit. Ik praat er gewoon
0: ja, ik heb er wel een bedje onder. Maar kijk, die kan ik ook helemaal weg doen. Zo is beter, denk ik. Hè?
2: Nou, dat is prima. Nee, maar wij maken ons zorgen over dat er veel te weinig jonge mensen kiezen voor muziek nog. De laatste jaren. Dat heeft ook te maken met het feit dat in Drenthe... want in Drenthe is dat ook... Dus overigens landelijk is dat zo. Maar in Drenthe is het ook heel specifiek. Omdat de muziekscholen daar zijn opgeheven.
0: Ja.
2: En dat is op zich voor het les krijgen misschien nog niet meteen een probleem. Dat je overal wel gitaarles en zangles en dat soort dingen kan krijgen. Maar dat is wel heel erg voor de dwarsverbanden en het samenspelen. En wat wij zien, en dat zijn wij zeker niet de enige in, is dat er dus echt helemaal geen mensen meer, of helemaal geen, nauwelijks meer mensen kiezen voor het conservatorium of voor een vakopleiding of voor doorgaan in de muziek of om een hele goede amateur te worden. En dat heeft tot gevolg dat veel orkesten, klassieke zoals jazz en poporkesten, steeds meer moeite krijgen om mensen te vinden die mee willen doen. En dat is natuurlijk, dat is echt een, dat is natuurlijk verschrikkelijk slecht voor een cultureel landschap.
0: En merken jullie dat ook in de big band, bij One Two Swing?
2: Ja, nou ja, bij One Two Swing nog niet echt. Want daar willen nog steeds gelukkig heel graag mensen bij spelen. Maar er zijn natuurlijk een heleboel andere orkesten waarbij je dat wel ziet. Waarbij het echt moeilijker wordt om überhaupt mensen te vinden.
0: Ja.
2: En ik ben nu dus, wij zijn met One Two Swing 3 jaar geleden begonnen met een jeugdorkest. Ook om dit te tackelen, hè, dus om jonge mensen samen te laten spelen. En daar is het nog wel een probleem. Ik heb daar gelukkig nu wel 5 trompetten eindelijk. Hè. Na 3 jaar hebben we eindelijk 5 trompetten. Dat is voor de big band is dat genoeg. De saxsectie was eigenlijk altijd al op orde. Maar ik heb nog steeds te weinig trombonisten. Jonge trombonisten die gewoon kiezen om trombone te gaan spelen. En dat graag doen in een big band.
0: Ja, wat moet er nou veranderen om toch weer dat hele muziekonderwijs een beetje populair te maken?
2: Ja, laat ik bijvoorbeeld zeggen dat ik niet de wijsheid in pacht heb. Want het is natuurlijk iets wat al heel lang minder wordt. Ik denk dat veel jonge muzikanten het moeilijk vinden om te kiezen voor het studeren van een instrument ten opzichte van het spelen van een PlayStation of op de telefoon zitten. Hè. Er zijn heel veel verleidingen gekomen. Maar wat ook wel echt misgaat, en dat is eigenlijk al heel lang bezig, is de aansluiting tussen de muziek waar kinderen naar luisteren, jongere mensen naar luisteren, en de muziek die ze horen in bijvoorbeeld muziekscholen toen die er nog waren, of in orkesten.
0: Ja.
2: Hè, er wordt heel veel klassieke muziek, kerkmuziek, dat soort dingen wordt nog
0: beetje
2: wel live
0: oudbollig.
2: Gespeeld. Nou ja, dat... Ja.
0: Ja.
2: Vaak wel, ja.
0: Ja, toch? Ja, laten we het maar gewoon eerlijk zeggen.
2: Nou ja, ja, precies. Nou ja, er zijn bijvoorbeeld heel veel live muziek passies. Daar gaat heel veel geld naartoe. Dat is ook prima. Dat moet ook zo blijven. Alleen... jonge mensen willen misschien wel de muziek horen die ze op dit moment horen van live orkesten.
0: Ja.
2: En dat gebeurt eigenlijk veel te weinig. En daarom zijn wij ook begonnen met een hele serie FUPS.
0: Ja.
2: Met One Two Swing al jaren geleden, doen we al ruim 10 jaar, hebben we er ondertussen meer dan 100 van gemaakt.
0: Klopt.
2: Steeds een liedje wat eigenlijk op 1 staat in de hitparade, om dat ons jasje aan te doen en te kijken of we daar jonge mensen mee kunnen bereiken. Die zich dan misschien zullen realiseren dat de muziek waar zij van houden ook met een saxofoon of een trombone kan worden gemaakt.
0: Precies, maar bij jullie werkt dat dus wel ongeveer, tenminste, enigszins. Hè? Want je zei al, ik heb wel wat iets nieuwe aan was. En die FUPS, die zijn heel erg leuk. We hebben elkaar natuurlijk ook al eerder aan de lijn gehad. Als jullie weer een leuke versie maakten van de nummer 1 hit uit de top 40. Maar zeker, jullie willen nu meer.
2: Nou, vorig jaar hebben we met de band, want het zijn eigenlijk allemaal professionele muzikanten. En muzikanten hebben natuurlijk ook hun favoriete bands. En een heel belangrijk favoriete band van veel muzikanten is Tower of Power uit Californië. Die hebben toevallig dit weekend nog in Raalte gespeeld. Daar stroomt iedere muzikant gaat er naartoe. Dat is allemaal te gek.
0: Mm-hmm.
2: En we hebben vorig jaar met One Two Swing eigenlijk voor onszelf eens een keer een project gedaan met alleen maar Tower of Power repertoire. En dat was fantastisch. Hè? We hebben in een vol Simplon gestaan met prachtige lichtshow. Het was echt helemaal top. Er staan ook allemaal video's van online. Dat is echt, was geweldig.
0: Mooi.
2: Maar het past eigenlijk niet heel erg bij ons. Want wat wij namelijk heel erg leuk vinden is nieuwe muziek maken. En repertoire toevoegen aan het Big Band repertoire. Dus we hebben dit jaar eigenlijk nog één stapje moeilijker gemaakt voor onszelf. En we hebben zelf stukken ontwikkeld. En daarmee gaan we proberen om in 1 juli weer net zo'n concert in Simplon te geven als dat we vorig jaar gaven, maar dan wel met onze eigen muziek. Ja. Dat lijkt ons ontzettend leuke uitdaging.
0: Super, maar ja, dat kost natuurlijk geld.
2: Nou ja, dat is het nadeel natuurlijk van dit soort dingen. We doen het niet met AI of met allerlei andere hele goedkope snufjes. Wij zijn echte muzikanten. Die moeten worden opgenomen in dure studio's. Er moet een boekje bij. Je moet repeteren. Dat kost natuurlijk geld. Dus alles kost geld.
0: Ja.
2: En omdat wij al heel veel investeren in jeugdband. We hebben een Big Band Festival georganiseerd. Weet ik wat dan. Daar worden we een beetje, ik zeg nadrukkelijk een beetje, in geholpen financieel door de gemeente Assen. Maar de gemeente Assen draagt hier natuurlijk niet aan bij. Want dit is echt ons eigen ding. Ja, en dat vinden wij eigenlijk toch wel jammer. Omdat we willen toch dat het lukt, hè, dat het kan, dat we dit soort muziek ook de wereld in kunnen sturen. Want ja, het is wel nieuwe muziek, gemaakt door goede muzikanten.
0: Ja, en dus
2: daarom zijn we bezig met een crowdfunding.
0: Ja, precies, daar wou
2: ik
0: naartoe.
2: Om te vragen, precies, of de mensen in Drenthe, maar ook buiten Drenthe, die onze muziek een warm hart toedragen, ons misschien daarmee kunnen helpen.
0: Ja.
2: En dat is niet vrijblijvend, want voor alle hulp hebben wij tegenprestaties. En die lopen uiteen van het bezoeken van het concert in Simplon, hè, dat je daar tickets voor krijgt. Dat zijn de kleine pakketten, maar je kan bijvoorbeeld ook een vinyl, hè, een plaat. Nou, dat is natuurlijk geweldig, jaren 70 funk, maar wel nieuwe muziek op vinyl. Dat is natuurlijk fantastisch.
0: Leuk.
2: Zo'n pakket kan je kopen, je kan het als cd kopen, je kan het als WAFs krijgen. Nou, je kan op allerlei mogelijke manieren eigenlijk meedoen aan dit project.
0: Kijk.
2: En dat helpt ons beiden, hopen we dan.
0: Maar hoe komen we daar bij die crowdfundactie als we jullie willen steunen financieel?
2: Hele goeie, ga naar onze website wantoswing.nl en wantoswing schrijf je W-A-N-T. 2 S-W-I-N-G.
0: Ja.
2: Dat is een beetje raar geschreven, maar dus want en dan 2 en dan swing. En dan is het eerste item gaat over de crowdfunding. En daar staat een logootje van Voor de Kunst. Als je daarop klikt, zit je in onze campagne.
0: Kijk, en dan kan je dus meedoen aan de campagne. En je krijgt er dus ook nog weer wat voor terug. Dus het is niet helemaal dat je gewoon betaalt en dat je er niks voor terug krijgt. Je krijgt er heel veel voor terug.
2: Nou ja, je bent in ieder geval echt deel van het project. En daar kan je ook samen van genieten dan. Ja.
0: Nou, super. Marco, dank je wel dat je het eventjes allemaal wilde uitleggen. Ja, heel graag gedaan. En ik wil heel graag iets laten horen van jullie. En wij hebben Big Band Badje klaarstaan. En zo, dat was ook een naam eigenlijk van One to Swing, hè?
2: Dat is One to Swing. We hebben toen een Nederlandstalige plaat gemaakt. Eigenlijk met hetzelfde idee. We hadden toen hebben we het zelf betaald. Maar in ieder geval, dat was eigenlijk ook hetzelfde. Een jaar lang nummers ontwikkelen, Nederlandstalige nummers. En we hebben toen Big Band Badje genoemd. Omdat we hadden gehoopt eigenlijk dat dat hele Drentse profiel, omdat we moesten een Nederlandse naam, dat dat misschien ons zou helpen om die plaat een beetje in de vaart der volkeren te laten ontploffen.
0: Kijk, nou, dan gaan we in ieder geval iets draaien. Ik zie heel graag dansen klaarstaan. Die wilde jij ook heel graag horen. Ja. Gaan we die draaien. Ja. Dankjewel. En heel veel succes, hè?
2: Super. Geweldig bedankt, hoor.
0: Doeg!
2: Doeg!

bandpartje was dat. Oftewel One to Swing en ik zie je heel graag dansen. René Steenbergen, die staat al klaar naast mij. Die heeft er helemaal zin in om het stokje over te nemen. Ik zeg veel plezier zo meteen bij Studio Steenbergen. En wat mij betreft, tot morgen!

0: nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
1: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
2: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
1: Borgstee, assen.
3: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
4: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
5: Ja, het is even wennen. Maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
6: Sta op stoel nodig. Mobifit. Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
7: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
8: Doe jezelf iets goeds. 31 mei. Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Hé, hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubinga in Meppel.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen om de bonden weer aan tafel te krijgen. Tienduizenden jongeren in Oostenrijk die hun telefoon 3 weken niet gebruikten, sliepen daarna beter, hadden minder depressieve klachten en een beter psychisch welzijn. Dat blijkt uit onderzoek. 2 op de 3 deelnemers aan het onderzoek stonden daarna positief tegenover het inperken van het gebruik van sociale media voor kinderen en tieners. De site ticketveiling.nl heeft een boete gekregen van €270.000. Volgens de autoriteit Consument en Markt misleidde de site consumenten. Mensen konden er bieden op bijvoorbeeld hotelovernachtingen of een dagje weg. Maar wat de klanten niet wisten is dat ze tegen een computer opboden. En daardoor werd de prijs hoger. De toezichthouder zegt dat klanten erop moeten kunnen vertrouwen dat zoiets eerlijk verloopt. De site ticketveiling.nl bestaat inmiddels niet meer. Schaatser Merel Konijn zet haar carrière voort bij de ploeg Novus. Daar is ze vooralsnog de enige Nederlandse schaatser. Het team gaat getraind worden door Johan de Wit, die terugkeert uit Azië. Konijn veroverde dit jaar in Milaan Olympisch zilver op de 5 kilometer. Vorig jaar won ze WK brons op de 3 en de 5 kilometer. Het weer droog en zonnig. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen wordt het nog wat warmer, wel af en toe sluierbewolking en vooral in het zuiden en oosten later op de dag kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
13: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
14: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
13: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
15: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
15: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
16: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
17: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
11: Radio Drenthe.
18: Studio Steenbergen.
11: 60s en 70s.
18: Met René Steenbergen.

0: Het is van oorsprong een songfestivalzangeres. Bij het Songfestival van 1975 deed ze mee met het liedje Er gehört zu mir. Nou, dat werd vooral in het thuisland, Duitsland, werd dat een joekel van een hit. Toen kwam deze erachteraan. Duitsland deed hij niks, gek genoeg. En in de rest van de wereld is het echt een klassieker van je welste geworden. Marianne Rosenberg en Ich bin wie du.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Nou, zo zitten we meteen lekker in, hè? Vind je ook niet? Het jaren 60 en 70 uurtje, het is weer begonnen. Misschien wel het meest aangename uurtje van heel Radio Drenthe. Laat ik het gewoon weer eens een keertje hardop zeggen. Kan mij het schelen. 8 minuten over 3 is het. Je bent van harte welkom. Fijn dat je er weer bij bent. Leuk dat je luistert. Zet de radio eventueel nog een heel klein streepje harder. Kun je extra genieten van al dat moois dat weer voorbij gaat komen tussen nu en 4 uur. Bijvoorbeeld deze van 10cc.

lekker zwijmelen. Joe Cocker, die is ook van de partij. En Dr. Hook. Het gaat allemaal voorbij komen de komende 50 minuten. Verder ook een jukebox met daarin vandaag een legendarische jarige held, kan ik wel zeggen. En ik neem je mee terug naar de top 40 van deze dag in 1969. Dat is al een mooi poosje geleden. En nog iets langer geleden, dat is deze klassieker uit 1966 van Nieuw.

0: Malaise.
1: Die hadden we in de jaren 70 ook al, hoor. Zoals bezongen in deze klassieker van 10cc. De Wall Street Shuffle en daarvoor nog Neil Christian en That's Nice. 3:15, oftewel 3:03, zou je ook kunnen zeggen. Dus even kijken wat er te lezen valt in de geschiedenisboeken van vandaag. Deze datum, de 28e mei. Nou, het is op deze dag in 1961 dat de originele Orient Express voor de laatste keer vertrekt vanuit Parijs. De Orient Express, een beroemde en tot de verbeelding sprekende trein van de Belgische Compagnie Internationale des Wagonlits. Die rijdt dan van Parijs naar Istanbul. Veel boeken over geschreven, films over gemaakt. En op deze dag in 1964 neemt Rita Reis in navolging van Ella Fitzgerald een jazzversie op van deze Beatles-hit.
2: Dus

best leuk, hè, deze jazz-uitvoering van Can't Buy Me Love. Nou, deze versie, waarin Rita wordt begeleid door het combo van haar man Pim Jacobs, wordt een klein hitje in Nederland. Dan naar de Fortunes. Zij nemen op deze dag in 1965 een van hun allergrootste hits op.

You've Got Your Troubles is geschreven door Roger Greenaway en Roger Cook. De single komt in juni 1965 uit en in augustus komt hij binnen in de top 40. Daar weet hij de derde plaats te halen. En dan naar het Engelse duo The Young Idea. Zij brengen op deze dag in 1967 een eigen versie uit van dit liedje. Hey, alweer van The Beatles.

With a Little Help from My Friends. En het is best bijzonder, want deze versie van The Young Idea die wordt uitgebracht nog voordat het origineel officieel is verschenen. Dat is gek, hè? De versie van de Beatles die staat op het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Nou, die ligt een paar dagen later in de winkels. En With a Little Help from My Friends in deze uitvoering van The Young Idea dus komt eind juni 67 binnen in de Britse hitparade en bereikt daar de 10e plaats. Nou, van de Britse hitparade naar onze eigen, oftewel de Nederlandse top 40. Ik heb de lijst van deze dag in 1969 meegenomen. En daarvan krijg je er weer 3 op een rij, waarvan zometeen Dizzy van Tommy Rowe. Daarvoor eerst nog het prachtige The Boxer van Simon & Garfunkel. En eerst zijn hier Bob en Earl met de Harlem Shuffle.

0: Informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
2: Ja, ik lig al uren wakker.
1: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
3: Lekker slapen. Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op InnoBikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
6: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
7: Bijna 1 minuut over 3:30. De hoofdpunten uit het Drentse nieuws heb ik voor je. De BBB in Provinciale Staten gaat met een zetel minder verder, omdat de partij geen opvolger heeft kunnen vinden voor een statenlid dat naar Duitsland verhuist. De fractie bestaat nu uit 16 in plaats van 17 statenleden. Een volledige wisseling van de wacht in de gemeente Coevorde. Daar krijgen ze namelijk 4 nieuwe wethouders. Namens BBC 2014 zijn dat Wouter Bloemberg en Herjan Kerkdijk. Het CDA levert Sandra Katerberg en namens de VVD komt Irma Talens in het college. En een oude bekende, Jasper Huizer, heeft een contract getekend bij FC Emmen. De 22-jarige vleugelaanvaller tekent voor 1 jaar met een optie voor nog 1 jaar. Huizer speelde in het seizoen 2023-24 2 wedstrijden voor het eerste van Emmen. En dan het weer, Hans Nienhuis.
8: Veel zon met soms een hoge veeg bewolking die hem deze middag weinig in de weg legt. Het is een graad of 22 in het noorden van Drenthe en krap 24 in het zuiden. In de wat grotere steden zou plaatselijk een zomerse dag met 25 graden gehaald kunnen worden.
9: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
11: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Studio Steenbergen.
15: 60s en 70s.
14: Met René Steenbergen.

Het is misschien wel het liedje met de langste titel uit onze platenkast. The Day That Curly Billy Shot Down Crazy Sam McGee. Je moet er maar opkomen, zeg. Jongen, wel een goed liedje. De Hollies hoorde je. Daarvoor nog de Beach Boys met I Can Hear Music. En ook nog Dr. Hook en The Medicine Show. En When You're In Love With A Beautiful Woman. Nou, over lange titels gesproken, zeg. Jongen, jongen. Nee, dan is het een stuk makkelijker met de plaat die ik nu voor je klaar heb liggen. En je hebt zo van die liedjes op een of andere manier. Ik weet ook niet hoe dat werkt, maar het gebeurt altijd. Soms draai je van die liedjes op de radio en er komt echt bijna altijd telefoon over. Er komt altijd reactie op. Of soms een dag later. Hè? Dan sta ik hier de volgende dag. En ja, dat liedje dat je gisteren draaide rond 3:15 met die mevrouw vrolijk. Wordt een hele beschrijving gegeven. Dat vind ik altijd leuk als dat gebeurt. En ik heb vandaag zo'n liedje meegenomen waarbij dat ook eigenlijk bijna altijd gebeurt. Ja, in de categorie eendagsvliegen zit je dan eigenlijk altijd wel goed. Ik heb een liedje meegenomen van de psychedelische Britse rockband The Warm Sounds. Nou, is hier aan dit liedje weinig psychedelische rock aan. Het zit eerder meer een beetje, je zou kunnen zeggen, in die easy tune hoek. En ja, er komen bijna altijd vragen over. Nou ja, ik zeg het nu en als je het dan even gemist hebt, nou ja, stuur me gerust een mailtje of een appje hoor. Dan beantwoord ik het alsnog, als het even te snel ging. Maakt niet uit. Het gaat in ieder geval over het buitengewoon vrolijke en buitengewoon zomerse The Birds and the Bees. Hier zijn de Warm Sounds.

keer weer meezwijmelen en toch elke keer weer een heel klein beetje kippenvel bij deze van Olivia Newton-John en Hopelessly Devoted to You. Uiteraard uit Grease. Die fantastische musicalfilm met Olivia Newton-John en John Travolta. En over Grease gesproken, ik heb nog een aardige tv-tip voor je. Morgenavond, vrijdagavond, RTL 4, is sinds een week of drie het nieuwe seizoen van Stars on Stage begonnen. Waarin bekende Nederlanders opgeleid worden tot musicalartiest. En waarom vertel ik dat nou allemaal? Omdat Bouke daar aan meedoet. Onze eigen Drentse trots, die toch een beetje uit zijn comfortzone getrokken wordt. Want ja, musicalmuziek zingen, dat is iets heel anders dan wat Bouke normaal gesproken doet. En waar wil ik nou naartoe met dit hele verhaal? Nou, dat Bouke morgenavond een liedje uit Grease gaat zingen. Ja, en dat had nogal wat voet in aarde, want hij moest zelfs zijn baard eraf scheren om op John Travolta te lijken. Ik heb de eerste fotootjes inmiddels voorbij zien komen op de socials. Ja, dan ga je ver, als je dan durft. Nou, morgenavond gaan we zien hoe hij het er vanaf brengt. En ik geloof dat het hele programma nog een week of 3-4 loopt of zo. Of een maand of 3-4. En hij zou wel eens heel ver kunnen komen. Nou, dat gaan we allemaal zien. Eerst even naar de jukebox van vandaag om het 60s en 70s uurtje mee af te sluiten. En daarin vandaag een jarige held. Niemand minder dan John Fogerty is jarig vandaag. 81 is hij. Treedt nog altijd op. Sterker nog, een jaar of 2-3 geleden was hij nog te zien op het festival in Grollo. Er staat gewoon John Fogerty daar te spelen. Het is niet te geloven. Zometeen hoor je uit de jukebox een grote solo-hit van hem. Rocking All Over The World. Maar natuurlijk komen we er ook niet onderuit om iets te draaien van zijn oude bandje Creedence Clearwater Revival. Ik ga de naald op de plaat zetten voor Fortunate Son.

0: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: Auw! Alweer last van pijnlijke voeten? Elke voet is anders. Met de 3D voetscan van Herqua Sports in Hoogeveen worden je voeten geanalyseerd en bepaald welke wandelschoenen geschikt zijn. Herqua Sports, de grootste wandelspecialist van het noorden. Kom naar Herqua in Hoogeveen of kijk op herqua.nl. herqua.nl.
2: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
1: Wandelschoenen op maat? Herqua.nl. herqua.nl.
3: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
4: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Scootmobiel nodig? Mobifit.
7: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
8: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Zwitserland heeft een man meerdere mensen aangevallen met een mes. Dat gebeurde bij een treinstation in de plaats Winterthur in het noorden van het land. 3 mensen raakten gewond, waarvan 1 ernstig. Het lijkt erop dat de dader zijn slachtoffers willekeurig koos. Ooggetuigen zeggen dat de man rondrende met het mes en Allah Akbar riep. Ongehoord Nederlands presentator Raisa Blommestein heeft in hoger beroep een lagere taakstraf gekregen. De straf is gehalveerd van 40 naar 20 uur. Het Hof oordeelt dat ze zich in 2023 beledigend heeft uitgelaten over mensen met een zwarte huidskleur. De rechters erkennen dat de uitlating werd gedaan in een maatschappelijk debat over migratie en vrijheid van meningsuiting, maar ze vinden haar uitspraken onnodig grievend. Blommestein is ook veroordeeld voor de belediging van een advocaat en voormalig Kamerlid. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen, om de bonden juist weer aan tafel te krijgen. Bultrug Timmy wordt dit weekend aan land gebracht in Denemarken. De walvis ligt nu al een tijdje in ondiep water voor de kust van het Deense eiland Anholt. 2 weken geleden spoelde Timmy daar dood aan nadat de bultrug nog met een speciale sleepboot naar de Noordzee was gebracht vanaf de Duitse kust. Daar zwom het dier zich ook al meerdere keren vast. Als Timmy aan land is gebracht in Denemarken, kunnen onderzoekers kijken waaraan het dier is gestorven. Het weer droog en zonnig. Het is 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
11: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
12: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
13: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
12: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
14: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
15: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
16: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
9: Radio Drenthe.
17: Studio Steenbergen.
9: Met René Steenbergen.

0: bedacht me net in het jaren 60 en 70 uurtje dat ik, een zeldzaamheid eigenlijk, helemaal geen Motown-liedje had gedraaid. Nou, gelukkig kon ik nu dan nog eventjes met Stevie Wonder en Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Nou, van Stevie Wonder naar onze eigen wonderboy Roy van Gol.
3: Nou, goedemiddag.
0: Wonderroy.
3: Ja, zeker. Ja. Toch altijd wel mooie introducties, hè?
0: Ja, toch? Hey Roy, we gaan straks weer Remember the Music spelen.
3: Ja.
0: Het spelletje waar altijd een hoop drukte om is in gans Drenthe. Want iedereen wil dat spel wel winnen. Nou, straks weer een mogelijkheid. Hartstikke leuk. Gaan we doen na 16:30. Robert is op tjak. Die is zometeen op een bijzondere plek onder de rook van Hogeveen. Want daar wordt vanavond een feestje gevierd. Hoor je er zometeen meer over. En er zijn ook andere zaken aan de hand in de wereld. Hè?
3: Nou ja, iedereen heeft tegenwoordig een smartphone met de wereld aan apps.
0: En... ja, een beetje te veel apps.
3: Ja, ja. Ach, ik zat laatst ook mijn telefoon door het spitten. Ik dacht, nou, dat kan weg, dat kan weg, dat kan weg.
0: Ja, dan moet je één keer in de zoveel tijd aan doen.
3: En al die apps die vragen natuurlijk om heel veel informatie. Geef jij dat makkelijk?
0: Je kunt bijna niet anders. Hè? Als je een app echt nodig hebt, ja, dan wordt er alweer om je e-mail gevraagd, je telefoonnummer. Ik ben er wel een beetje huiverig voor, maar 9 van de 10 keer stink ik er wel in.
3: Ook als dingen met geboortedatum doorgeven. Denk,
0: waarom?
3: Maar het maakt er helemaal niet uit. Ja. Nou, er is dus nu discussie over sommige menstruatie-apps. Die apps helpen vrouwen om inzicht te krijgen in hun cyclus, zodat ze kunnen zien wanneer ze bijvoorbeeld vruchtbaar zijn en zwanger wil worden. Dan kun je dat wat gaan timen. Maar volgens privacy-informatie Bits for Freedom vragen ze veel te veel informatie. Bijvoorbeeld over het seksleven van iemand, of over allerlei emoties die je dan al dan niet voelt.
0: Dat is wel gek.
3: Ja, dat is toch helemaal niet nodig.
0: Nee.
3: Met die info wordt natuurlijk heel veel geld verdiend, omdat adverteerders daar dan weer handig op kunnen inspringen. Dus ja, denk goed na voordat je allemaal informatie achterlaat. Want een gratis app is eigenlijk nooit helemaal gratis.
0: Wil je dat nog één keer zeggen, Roy? Want dit lijkt me het statement van de dag.
3: Een gratis app is nooit gratis.
0: Knoop dat
3: je betaalt met je informatie.
0: Ja, dat is waar, ja. Ja. Mooi.
3: Ja, ja, toch even belangrijk. Ook al menstrueren wij niet, is toch handig om... het geldt ook voor meer apps dat we hier op moeten letten. Ja, René, vertel eens eerlijk, wat is jouw skin routine?
0: Mijn skin routine?
3: Zeker.
0: Oh joh, ik doe, wat is het, 30 jaar even een drupje Nivea op de snuit na het douchen. Ja, dat is het.
3: Tegen een droge huid.
0: Ja.
3: Ja, nou, same here. Beetje baardolie erbij. Nou ja, allemaal huidspecialisten, dermatologen ook al genoemd, die maken zich zorgen over de grote hoeveelheid crampjes, salfjes, olietjes en allerlei middeltjes die vooral jongeren op hun huid smeren.
0: Oh ja.
3: Vaak op aanraden van, daar heb je ze weer.
0: Influencers. Ik voel het aankomen,
3: De wondermiddelen voor de huid stapelen zich op. Ja, het ene middeltje is nog beter dan het andere. En die influencers verdienen er natuurlijk allemaal aan. 90% van de dermatologen maakt zich nu zorgen over al die middelen die jongeren op hun huid smeren. En ze zien daardoor ook veel meer mensen met allemaal problemen zoals eczeem, acne en allerlei allergische reacties door eigenlijk gewoon troep wat ze op hun huid smeren.
0: Ik zit net nog even na te denken. Ik zeg net wel tegen je van, ik doe alleen een druppie Nivea op mijn snuit. Maar ik heb nog een skin routine. Vind ik ook altijd lekker.
3: Die is?
0: Eventjes lekker nat scheren onder de douche.
4: Ik sta onder de douche, ik sta met de scheer. Ik mag me graag nat scheren. Met zo'n spuitbus van het blauwe scheergel. Je kent het wel, weet je wel. Daar moeten ze trouwens af en toe een beetje rood in doen. Dat je als je je scheert, dan ben je vind ik grappig. Als je hier met het scheergel scheert, op een gegeven moment gaat zo'n bus leeg. En dat is meestal na zo 3 weken, 4 weken, dan begint die leeg te raken. En dat merk je doordat het gel er langzamer uitkomt. Tergend langzaam. Er komt altijd nog wel wat uit, maar het komt er steeds langzamer uit. Dat hebben de fabrikanten zo gemaakt om ons te irriteren. En dan is het al veel minder, hè? En dan moet je eigenlijk een nieuwe bus pakken. Maar jij staat lekker onder die warme straal. En de volgende dag vergeet je, dan sta je weer en denk je, oh shit ja. Nou ja, kijk, en dan sta je... Je kent het toch wel. Dan ga je zo... Maar goed, je wacht tot het uitkomt en er komt bijna niks meer uit. Een tiende van normaal. Zo'n klein, blauw, schattig wormpje ligt er zo. Maar je gaat ervoor en je gaat kijken of je ermee kan scheren. Dus je smeert het uit over je hele gezicht, zo dun mogelijk. Je begint met scheren, alles schuim op het mesje, dat haal je er vanaf. En dat doe je aan de andere kant, doe je dat zo erbij. Maar het lukt, hè? Uiteindelijk lukt het om je te scheren. Vanaf dat moment weet je dat je dus met 10 keer zo weinig je ook gewoon kan scheren. Je kan met zo'n bus een jaar doen, makkelijk. Makkelijk. En de volgende dag heb je weer een verse bus. Floffa! Woehoe!
1: Altijd in de buurt. Studio Steenbergen.
2: Radio Drenthe.
5: Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. It's still spinning around. It feels like a spell.

0: then when.
1: Chef Special en If Not Now Then When.
2: Op Chuck.
3: Met Robert Oosting.
1: Nou, if not now, then when. Het is zo'n beetje bijna het laatste weekend van mei. En dat betekent dat er in de regio Pessen alweer een soort van aangename nervositeit in de lucht hangt, Robert, hè?
4: Oh, het bruidje. Dat is eerlijk waar. Dat heeft niks met de temperatuur te maken. Ja, misschien ook wel een beetje met de temperatuur. Maar als je op een snelweg gaat waar jij dagelijks langskomt tussen Hogeveen en de rest van het noorden, dan kun je tussen de bomendeur misschien wel een klein beetje de gigantische tent zien staan op het land achter bij Pessen. Precies, nou jij haalt me de woorden uit de mond. En dan weet je wel hoe laat het is. Dan stiet het muziekweekend voor de deur hier. En dat wordt al een jaar of wat voorafgaand door een minstens zo spectaculair. Zo, ik kan helemaal niet meer praten. Spectaculair en mooi festival. En dat is natuurlijk het Giga G Festival. Bij mij is die Bert Ordner. Die kan daar alles over vertellen. Want ik verbaas me er al niet over op het moment van aanvang dat je dan zo rustig met de handen op de rug erbij kunt staan.
5: Ja, maar dat is ook niet de eerste keer dat we het doen. Dus we worden niet zo gauw aanstaan. En je hebt de dag tik erg goed op regen met elkaar.
4: Volgens mij ook. Het is hier rustig en uitgestormen. Niemand ziet paniekerig rennen nog met bekers en weet ik wat allemaal. De muziek wordt nog even getest. Dat is ook hartstikke mooi. Dus dat ook allemaal. Dan heb je alles onder controle.
5: Ja, nou dat hopen we. Ja. Het is al die afwachten. Hè. We zijn wel altijd weer blij dat soms alles afgelopen is. Alles goed verloopt met alle bezoekers en zo natuurlijk.
4: Ja, want we waren net al even met z'n tweeën voordat René de schroef hem zette in de studio. Drak een keul van over de samenwerking tussen het muziekweekend en jullie festival. Hoe is dat gegaan?
5: Nou, dat is 19 jaar geleden ontstaan. En toen was Hogeveen de culturele hoofdstad van Drenthe. Yeah. En toen hadden ze veel gehandicapten en mensen met beperking ook wel leuke dingen. En toen zeiden wij eigenlijk van, we hebben ook dit al in het podium, zeg maar, op kleine schaal. We kunnen ook wel een echt groot festival houden. Voor gehandicapten worden we niet. En zodoende ben we in contact gekomen met de jongens die Pessen. Yeah. En die hebben het muziekweekend. Nou, als je de tent en dag eerder klaar hebt, kunnen we er donderdag zo een mooi gebruik van maken.
4: Ja, precies. En jij bent, of een van je collega's, die is toen met u weer in overleg gegaan. En die zei direct van, dat is een mirakel plan. Of was dat nog even?
5: We zijn direct de enthousiaste ontvangdeur. Ze steunen ons overal in met aanpassen van de tent en zo. Dan kunnen we allemaal een super overleggen. En alles is nog vanavond ingericht voor rolstoelers en voor mensen met beperking.
4: Ja, precies. Want daar moet je wel over nadenken. Want wat bijvoorbeeld, ik zie je gewoon een grasvelden kieken in de tent. Je kunt die voetbalwedstrijd rollen, zo groot is het. Maar wat ben dan bijvoorbeeld dingen waar je over nadenken moet?
5: Nou, dat ene hoek voor het podium, de halve tent, is gewoon een rolstoelvak. Dus daar gaan de mensen ook zitten.
4: Ja.
5: Want de begeleiding moet dan ook zitten. Want aan zie je de gehandicapten in de rolstoel niks.
4: Nee, als mensen op de eerste riegen er allemaal gaat staan, dan heb je geen zicht meer.
5: Nee, dan komt dat niet goed. Kijk, en we hebben naar de rolstoelvak ook allemaal rieplatenlingen vanaf parkeerterrein, zodat ze er ook soepel naartoe kunnen rijden met de stoelen.
4: Of wat dat betreft tref je het ook met veer, geen gesmeer, geen mannen, helemaal niks.
5: Ja, nou moet je wel eens extra metnemen, maar dat heeft nog geen beperkingen geweest, zeg maar. Want de mensen die bij ons komt, die komt al die blieden binnen en die gaat ook blieden, maar dood moet je weer naar toe.
4: Ja, maar dat geloof ik. Maar als het nou zo spuwt niet bijvoorbeeld, ja, dan binnen de marges, maar dan kan het ook gewoon door hem deur gaan.
5: Dan kan het gewoon door hem deur gaan, maar alles kan makkelijk in de tent zelf, zeg maar.
4: Ja, precies, maar ook met de logistiek hier natuurlijk.
5: Ja, de logistiek hier buiten, er zitten allemaal rieplaten. Ja. En we hebben een kist en draaizone, dan kunnen ze zo uit de rolstoelen, uit de busjes pakken. Ja, en dan kunnen ze naar het parkeerterrein rijden. Dat is allemaal super geregeld.
4: Wat is het programma voor vanavond? Ben je daar ook een beetje tevreden over?
5: We hebben een fantastisch programma vanavond. We hebben Christine en Lara Mila. Dat zijn twee jonge artiesten. Arjan Venema, die komt hier uit Hogeveen. Dus die kent iedereen hier in de buurt ook.
4: Yeah.
5: Dan hebben we natuurlijk mooi werk dit jaar erbij. Daar zijn we hartstikke blij mee. En dan hebben we ook nog Jannes. En Jannes is al een grote favoriet bij onze bezoekers. En als zesde artiest komt Stef Eggel dit jaar.
4: Nou is dit ook eigenlijk een beetje een bijzonder jaar. Want heel veel mensen die zullen weten dat René Kast, die hoe ontvallen is, hier ook al niet bij betrokken was. Ga je daar nog wat speciaals mee doen of doen?
5: Ja, daar gaan we speciale momenten aandacht aan geven. René heeft vanaf het begin onze steun.
4: Ja.
5: We kennen het wegwiezenburgen in de artiestenwereld. Die heeft alle albums die hij gehad heeft, al die opgetreden. En die was ook altijd de hele avond aanwezig met de hele familie. Zo enthousiast was hij.
4: Ja.
5: Dus we willen daar vanavond wel een aandacht aan geven dat op gepaste wijze gebeurt.
4: Ja, en hij was ook altijd, dat is misschien nog wel goed om hem te zeggen, echt betrokken.
5: Hij was echt betrokken. Hij bleef de hielen om. Hij loopt tussen de bezoekers door. Hij deelde handtekeningen uit. Hij deelde de brilletjes uit. Hij was altijd enorm met deze doelgroep betrokken.
4: Ja, misschien, we gaan niet te veel verklappen, Bert, maar er wordt ook nog op een hele speciale manier nog even extra aandacht voor, nou ja, wat er bij stilstaan in ieder geval.
5: Ja, dat is de bedoeling dat we dat op een hele speciale manier gaan doen.
4: Precies, dus. Dat gaat gebeuren, verklapte niks over. Maar denk je dat het volk dat mooi gaat vinden?
5: Ik denk het wel. Want de mensen die in onze komt, die zijn allemaal mensen met respect voor iedereen. Ja. En ik denk dat een heel mooi moment gaat worden.
4: Ja. Wat is nou voor jou de grootste uitdaging van het organiseren van zo'n festival? Dat jij dit ook al voor de zoveelste jaar doet?
5: Ja. Nou ja, het moet allemaal wel weer gebeuren elk jaar. Hè? En we doen het al 17 jaar nu hier. We hebben het twee keer al niet gedaan door de corona. Ja. Maar het moet allemaal wel weer klappen. En dat is elke keer toch maar weer afwachten als het weer goed gaat. En nou ja, we hebben wel ervaring, maar ja, we hebben ook al wat oudere bestuursleden ondertussen. We kregen gelukkig weer nieuwe jonge aanwas in het bestuur. Want die nieuwe generatie, die jonge generatie moet er ook overnemen. Ja. En dat er iets zitten we door ook redelijk meer op koers. En daar ben je hartstikke blij mee.
4: Ik wil zeggen, moeten we nog even een oproepje doen voor bestuursleden, maar dat hoeft te zeggen ik niet.
5: Dat gaat heel goed. En we hebben ook vanavond 45 vrijwilligers lopen. Die komt als met allemaal dezelfde groepen vrijwilligers vaker. Die weten ook wat er gebeuren moet. En dat is natuurlijk ook hartstikke makkelijk. Maar dan hoef je ook alles niet verder komen. Maar dan kunnen ze zo aan de bak.
4: Gespreid beetje. Hoe laat komt er eerst de volk? Er komt al volk aan. Maar dat is geloof ik nog niet. Dat ben de eerste bezoekers er niet, hoor. Nee, dat bent, die werkt hier. Die helpt hier, moet ik zeggen. De harde werkers.
5: Dat ben een hele belangrijke mening, hè, want die zorgt allemaal voor de randvoorwaarden dat wij goed kunnen ook een goede arm krijgen van leven van de muziek en van geluid. En van, ja, dat is hartstikke belangrijk, zulke dingen erbij. Ja. En de kering die klaar. En om 4 uur komen de vrijwilligers. En om 18 uur, 6 uur giet de tag open. En dan kunnen ze verder zien nog een patatje eten als ze wilt. En dan gaan wij om 7 uur van start. Op tijd.
4: Nou, hartstikke mooi. Dat giet lukken. Het weer is goed. De sfeer is goed. En ze bent er in klaar voor in Pers aan de rand van Pers in ieder geval. Nou, en dan weet je een beetje wat er allemaal in die grote roze tent gebeurt op donderdagavond, als je weer over de A28 riet. En mij weer morgen weer.
1: Tjoe, dankjewel Robert voor dit moment. En ja, hij zegt het al, de sfeer is goed. En met dat verhaal wat ze net vertelde, ja, dan zal er ook wel een atje bij zijn, denk ik.
3: Heb jij ook een tip voor

0: vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
0: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de Nieuwe Kolk in Assen... met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff... Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
2: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
3: Nog net niet helemaal 4:30, maar wel bijna. Hier is Roy van Gool met het regionale nieuws.
4: De eerste militairen van het Panzerinfanteriebataljon in Haventen verhuizen binnenkort al naar de kazerne in Soesterberg. Het gaat om zo'n 100 militairen. Uiteindelijk gaan 1000 militairen in Soesterberg aan de slag. De volledige verhuizing stond aanvankelijk rond 2029 op de agenda.

0: verplaatsen, zeggen de ondernemers. Zo waren er op de markt tot voor kort 92 vakken. Het zijn er nu 18. De ondernemersvereniging wil in gesprek met de gemeente. Als die niet ingrijpt, zijn ze bang dat sommige winkeliers hun deuren moeten sluiten. De BBB in Provinciale Staten gaat met een zetel minder verder. De partij heeft geen kandidaat meer om de plek in te nemen die vrijkomt door het vertrek van statenlid Koos van der Zee, die naar Duitsland verhuist. De BBB-fractie bestaat daardoor nu uit 16 in plaats van 17 statenleden. Het Centraal Stembureau heeft daarom beslist dat er geen nieuwe BBB'er kan worden benoemd. De Drentse Staten gaan daarom nu verder met in totaal 42 zetels. En FC Emmen haalt een oude bekende terug bij de club. Jasper Huizer tekent voor 1 seizoen met een optie voor nog een jaar. De 22-jarige Huizer speelde enkele jaren geleden 2 wedstrijden in het eerste van FC Emmen. De vleugelaanvaller vertrok in 2024 naar Gibraltar, waar hij speelde bij Glasgow United. Daarna kwam hij uit voor Achillesveen in Noord-Brabant, waarmee hij afgelopen seizoen kampioen werd in de vierde divisie. En tot zover de nieuws. Meer nieuws vind je altijd op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
1: En dan naar Hans Nienhuis, die weet alles over het weer.
2: Veel zon met soms een hoge veeg bewolking die hem deze middag weinig in de weg legt. Het is een graad of 22 in het noorden van Drenthe en krap 24 in het zuiden. In de wat grotere steden zou plaatselijk een zomerse dag met 25 graden gehaald kunnen worden.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
4: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: Studio Steenbergen.
10: Met René Steenbergen.
11: Hoi!

0: I think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still think that.
1: Nou, geen Sue dus. Nou, duurt bijvoorbeeld Roy. Kan ook. Nou, ja. Johnny Cash en A Boy Named Sue. En daarvoor nog Tracy Ullman met Breakaway. En jij vroeg net aan mij, Roy. Kun je iets meer vertellen over Tracy Ullman en Breakaway? Nou ja, ik weet daar natuurlijk niks van. Maar ik ben niet te beroerd om speciaal voor jou even een lijntje uit te rollen naar Curaçao. Want er zit natuurlijk iemand die alles over dat plaatje weet.
2: Het is een compositie van de Amerikaanse zangeres Jackie De Shannon. Maar Irma Thomas nam het in 1964 op. Daarna verschenen er nog covers van Beryl Marsden, Mickey Honeycutt, Roxanne Potvin en van de componist zelf, Jackie De Shannon. Maar in 1983 was het een top 5 hit in Engeland voor Tracy Ullman. Nou, Breakaway.
3: Ja. Honeycutt, ja.
1: Ja. Was dat ongeveer wat je wilde weten, Roy?
3: Ja, dankjewel.
1: Okay. Johan, dankjewel, hè.
2: Mooie.
1: Okay, goed, zijn wij ook weer klaar. Kunnen we weer verder met het programma, hè? Even prioriteiten stellen. Roy, we gaan een spelletje spelen. Het nu al legendarische spelletje Remember the Music. Het is een gezelschapsspel dat je met de hele vriendenclub of met de hele familie kunt gaan spelen. Allemaal een fiche gooien met een dobbelsteen over het speelbord heen. Ach, je kent dat allemaal wel. En het draait allemaal om de muziek. Nou, er zit een hele berg aan kaartjes bij. Op die kaartjes worden niet alleen hints gegeven, hè, die dan wijzen naar de persoon, de band, de act die gezocht wordt. Maar er staat ook een QR-code op. En dan krijg je een muziekfragmentje door.
3: Ja.
1: Dat is hartstikke leuk. Ik heb er vandaag weer een kaartje uitgehaald. En ik denk dat die vandaag wel te doen is.
3: Ja,
1: denk vast. Het wel. Ja. We zijn namelijk op zoek vandaag naar een Britse jazz- en soulzangeres. Ze werd geboren in 1983 in Londen. Dus niet, ja, dan een beetje lang geleden. Maar ook weer niet dat je zegt van jaren 60 grootheid of zo.
3: Nee, wat recenter.
1: De herfst van 1983 werd ze geboren in Londen. Ze groeide op in een Joods gezin. Haar vader leerde haar zingen. Een bekende grote hit van haar is Rehab. En als je de QR-code leest op het kaartje, dan krijg je dit te horen. Beetje Motown, hè?
3: Ja, dit. Knijter van de nummer dit.
1: Ja, fantastisch. Maar ja, hoe heette die dame nou toch ook alweer? Dat willen we graag van jou weten. Als je een idee hebt, geef de naam van deze legendarische dame dan door aan ons. Het mag via de app, het mag via de telefoon. We vinden het allemaal goed. 0592-33-1188. Het meest legendarische nummer van Noord-Nederland, zou je kunnen zeggen. Waar de dikste prijzen te winnen zijn. We gaan de lijnen opengooien. Welke zangeres zoeken we? 0592-33-1188. En misschien is dat spel wel voor jou.

0: de broer van Neil Finn. Neil Finn was dan de grote man achter Crowded House. Maar ja, het was een muzikaal nest hoor. Deze broer Tim, die kon er ook wel van. Scoorde in de jaren 80 een grote hit met Friction, Too Much Friction. 10 voor 5 is het. Roy, denk je dat het goed komt vandaag?
1: Altijd.
0: Altijd?
1: Dat is wel goed.
0: Dat is wel heel optimistisch. Maar dan ben jij natuurlijk sowieso een jongen bij wie het glas altijd half vol is. Hè?
1: Zeker.
0: Ja, zo ken ik je ook. Marga, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, is bij jou het glas ook half vol? Ik hoop het wel.
2: Ja, tuurlijk.
0: Kijk, zo mag ik het horen. Hé, hey, we hadden dat spelletje, Marga, hè, met daarin die legendarische zangeres die we zoeken vandaag. Geboren in 1983 in Londen, opgegroeid in een Joods gezin, leerde zingen door haar vader. Bekend liedje van haar is Rehab. En als je de QR-code op het kaartje uit het spel inleest met je telefoon, dan hoor je dit. Nou, toen wist jij het gelijk, hè?
2: Ja, Amy Winehouse.
0: Je zegt het al een beetje met zo'n ondertoon in je stem van, hè, Marga, van, nou ja, dat je me er nog naar vraagt, ja, is eigenlijk een schande.
2: Ja, ja, iedereen hoort dat bijna te weten,
0: ja,
2: toch?
0: Dat is ook wel weer zo. Dat is verplichte muzikale kost en opvoeding is dit, hè?
2: Ja, vind ik wel.
0: Fantastisch, hè, Amy Winehouse. Hey, dat betekent dat het spel Remember the Music, dat gaan we naar jou toesturen. Dat is helemaal voor jou, dus nodig binnenkort de vriendenclub uit. En dan kun je lekker gaan spelen.
2: Dat gaan we doen.
0: Kijk, zo mag ik het horen. En dan horen we wel hoe het was en wie er gewonnen heeft, hè?
2: Dat doen we zeker.
0: Goed zo. Dankjewel voor het meedoen.

legendarische, onvergetelijke Amy Winehouse. Mooi om dat weer eens te horen. Dat vindt Geert Douwe trouwens ook, want die stuurde net een appje dat hij de speakers volop aangezet heeft. Dus dat tettert hartstikke hard door zijn huis heen. Mooi, Back to Black, Amy Winehouse, de dame die we zochten in het spelletje voor vandaag. En dat heeft Marga het spel Remember the Music opgeleverd. Populair spelletje altijd. En weet je wat nou het leukste is? Morgen dan spelen we weer een ronde. Dus visteren we vandaag naast. Morgen weer een nieuwe kans. Tot 5 uur nog Robert Palmer en UB40.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en de Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woe, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
0: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
3: Ze zijn er weer.
4: Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
5: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
6: Beleef de vierde editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
7: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Marktkaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
8: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
9: Damesmode Dekker.
8: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram. Of kijk op damesmodedekker.nl.
9: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
10: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op InnoBikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
11: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
12: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
13: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
12: Borgstee, Assen.
14: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 5 uur.
15: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze hebben vandaag gesproken met het kabinet en vinden dat dat niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Ze vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en dat betekent dat er gestaakt gaat worden. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. In Zandvoort heeft de politie vandaag extra bevoegdheden om overlast tegen te gaan op het strand en op de boulevard. Aanleiding is het onrustig verlopen weekend in de kustplaats. Vanwege het warme weer was het extreem druk. Er ontstonden opstootjes. Zo zou een beveiliger in zijn gezicht zijn gestoken met een stok van een parasol. Er werden 7 mensen opgepakt. De gemeente Zandvoort heeft daarom het strand aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Vanaf morgen wordt per dag bekeken of de maatregel nodig blijft. Reiza Blommestein, presentator van Ongehoord Nederland, is door het gerechtshof veroordeeld tot 30 uur taakstraf, waarvan 10 voorwaardelijk. Ze stond terecht voor belediging van mensen van kleur en ook van advocaat Sidney Smeets. De straf is lager dan Blommestein eerder van de rechter had gekregen. Tennisser Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, is op Roland Garros in de tweede ronde uitgeschakeld. Tegen alle verwachting in verloor hij in 5 sets van de Argentijn Cerúndolo. Sinner stond eerst op winst, maar zakte toen ver terug, waarschijnlijk door de hitte. Het weer droog en zonnig, 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen tropisch warm, 30 tot 32 graden, met later in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
16: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
17: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
18: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
19: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
20: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
21: Radio Drenthe.
22: Studio Steenbergen.
21: Met René Steenbergen.

0: Maar had je ledematen, Roy? Nee, hè? Nee. De microfoon stand.
1: De microfoonarm, ja.
0: Ja, geen zorgen aan de andere kant van de radio. Dat geknars. Het was allemaal puur machinaal, zullen we zeggen. Girl Crazy hoorde je van Hot Chocolate.
2: Studio Steenbergen.
3: Met René Steenbergen.
0: Het nieuws in Drenthe. Roy, wat is er zoal aan de hand?
1: Ja, de eerste 100 militairen van het Panzerinfanteriebataljon in Haften vertrekken binnenkort al naar de kazerne in Soesterberg. Gaat uiteindelijk een eenheid van ongeveer 1000 militairen aan de slag. En die verhuizing is noodzakelijk omdat het in Haften steeds lastiger is om genoeg militairen te werven. Nou, de ondernemers in Coevorde die zijn bezorgd over de bereikbaarheid van de binnenstad. Volgens de ondernemers zijn er minder klanten. En komt dat vooral doordat er minder parkeerplaatsen zijn. Maar ze zijn bang dat uiteindelijk straks winkeliers ook de deuren moeten sluiten. En de BBB in Drenthe gaat met een zetel minder verder. Dat komt omdat de partij geen opvolger heeft kunnen vinden voor een statenlid dat naar Duitsland verhuist. De grootste partij in Provinciale Staten heeft nu 16 zetels.
0: Dat en meer. Je vindt het allemaal terug op rtvdrenthe.nl en ook in de app.

0: 2018 was het, zo lang geleden alweer, dat Melissa Meeuwis het Drents Lyrisch Festival won met dit liedje. Wind van Zuid. Ja, Drents Lyrisch Festival bestaat inmiddels niet meer. Er is nog wel een soortgelijk festival. Pop in het plat, Songfestival Drenthe. En ja, langzaam maar zeker gaan we op naar de editie voor dit jaar. Zaterdag 6 juni gaat het gebeuren. 10 prachtige Drentse liedjes gaan tegen elkaar strijden. Moet je dat strijden natuurlijk wel een beetje tussen aanhalingstekens zetten. Want ja, muziek is in die zin niet echt een wedstrijd. Zaterdag 6 juni allemaal live te volgen via TV Drenthe. Pop in plat, Songfestival Drenthe. Volgende week zaterdag dus 8:30 avonds op TV Drenthe. Ja, dan naar andere zaken. Als het aan TT-voorzitter Arjan Bos ligt, staat er binnen nu en 2 jaar een permanent TT-museum in Assen. Het gebouw zou dan dicht bij het circuit moeten komen. Bij de exploitatie zullen de vrijwilligers van het circuit ook een rol gaan spelen. Volgens voorzitter Bos is een permanent TT-museum nog nooit eerder zo concreet geweest.
1: Iedereen is wel nu zo overtuigd van ja, dit moet. En misschien zijn we wel wat te bescheiden geweest in het verleden. Maar in het buitenland, daar is er maar 1 echte Moto Grand Prix. Dat is de TT, de kathedraal. En ja, we moeten nu doorpakken. En we willen het graag bij het circuit houden. We zijn het bestuur al bezig om te kijken op welke plekken kunnen we dat het beste doen. Het moet zichtbaar zijn, moet dicht bij het circuit liggen. Er zijn een paar mogelijkheden daarvoor. Maar je moet altijd wat opofferen, bijvoorbeeld parkeerruimte of wat dan ook. Maar de wens is zo groot en ook het hele bestuur staat daarachter. We hebben de burgemeester gehoord van Assen, Marco Oud, die ook heel positief is en ook zegt, ja, zo dichtbij zijn we nog nooit geweest. Dus laten we nou doorpakken.
2: Maar wat betekent het concreet? Wat gebeurt er achter de schermen wat richting een echt museum gaat?
1: Nou, het heeft natuurlijk ook met financiën te maken. En heel duidelijk ook, het moet een plaatje liggen, ook een financieel plaatje, waarbij vrijwilligers heel belangrijk zijn, want die moeten ook de kosten zien te drukken. Maar je wil ook een exploitatie waarvan je weet, dit is duurzaam naar de toekomst toe. En dan is een museum, ja, wat de komende 30, 40 jaar gewoon goed blijft staan. En waar geen zorgen over zijn. Met een bijdrage van gemeente, TT, maar ook provincie. Weet ik zeker dat dat nu gaat gebeuren. En ik ben heel positief.
2: Een museum neerzetten is 1. Een museum exploiteren, zegt burgemeester Marco Oud terecht, is iets heel anders. Daar ging het op mis, hè?
1: Ja. Want je wil niet iets beginnen wat je vaak zag vroeger bij een theater of bij een zwembad, waarvan je wist, daar moet geld bij. Je wil het gewoon qua exploitatie zo hebben dat het zichzelf kan bedruipen. Nou, de TT heeft heel veel vrijwilligers, 1500. Die zullen daar ook voor worden ingezet. We zullen een mooi gebouw moeten creëren. Daar kan de TT zelf ook een rol in spelen. Ja, en een soort aanloopbudget door gemeente en provincie beschikbaar gesteld. Ja, dan denk ik wel dat we een exploitatie voor elkaar kunnen krijgen die staat en ook duurzaam is. Want daar heb je het over.
2: En wanneer?
1: Hopelijk voor volgend jaar. Maar goed, je zal met vergunningen bouwen, et cetera. Dat zal wel wat langer duren. Maar dan zal het misschien nog een keer een pop-up zijn en dan het serieuze museum.
0: En dat zei voorzitter van het TT-circuit Arjan Bos in gesprek met collega Karin Mulder. Ja, dat tijdelijke TT-museum, waar het ook even over ging, het zogenaamde pop-up museum, dat is er nu dus al. Dat is vanaf vandaag open. En dat zit in het TT-instituut. En dat is de technische mbo-opleiding vlakbij het circuit.

0: liedje van de Sutherland Brothers en Quiver in the Arms of Mary. Gedoe over het nieuwe fietspad in de wijk Oosterboer in Meppel. Beter gezegd, alweer gedoe. Het begint inmiddels een aardige en vooral een hele ingewikkelde soap te worden, vertelt verslaggever Stefan Klomp.
1: Nou, ik denk dat dit ondertussen al wel 2 jaar, misschien wel langer, een discussie is in de wijk. Er zou een nieuw fietspad komen. Nou, daar was de buurt op tegen, want die komt langs een sloot. Dus de bewoners waren bang dat er misschien kinderen in zouden vallen, want er liggen 2 scholen naast. En ze vonden eigenlijk niks mis met het huidige fietspad of het oude fietspad, want het lag er parallel naast.
2: Ja, maar was dat ook zo? Was dat huidige fietspad nog oké?
1: Nou ja, het fietspad was misschien wel oké, maar het is ook een oprit naar een boerderij. Ja, en de bewoonster daarvan die zegt van ja, er is gewoon niet genoeg ruimte als ik daar met de auto rijd om dan ook nog fietsers te laten rijden.
2: Ja.
1: En dat ging steeds vaker fout.
2: Ja, dus heel veel gesteggel geweest over dit fietspad. Nu is hij er toch, hè? Dat nieuwe fietspad, dat ligt er dus. Maar nu is er weer een nieuw probleem.
1: Ja, klopt. Nou, hier onlangs is hier het fietspad aangelegd. En nu is het volgende probleem. Nu zou dit nieuwe fietspad te smal zijn om fietsers en voetgangers erop te laten.
2: Oh.
1: Dus nou ja, dus de discussie, dacht je misschien klaar te zijn met het aanleggen van het fietspad? Nee, de discussie gaat gewoon weer voort.
2: En dit pad, is het echt een fietspad of moeten er ook voetgangers overheen?
1: Allebei. Tenminste, Kijk. Dat is het idee. Dus dan zou die inderdaad eigenlijk 3,30 meter moeten zijn.
2: Ja, maar ik voel het maar aankomen.
1: Precies, we dachten van hoe gaan we dit eens testen, hoe breed het nou is in Meppel, met andere fietspaden zit. Toen dachten we gaan gewoon eens even met een lineaal door Meppel wat fietspaden meten.
2: Ja.
1: Ja, en dan eigenlijk is geen enkel fietspad is zo breed.
2: En nu, wat moet er nou met dit nieuwe fietspad gebeuren? Moet er dan weer een nieuw fietspad komen die wel 3,30 is? Of moet er een apart voetpad komen?
1: Nou, de fietspaden die er nu liggen, die blijven gewoon lekker liggen. De gemeenteraad die gaat vanavond dan weer debatteren hoe dit verder moet met het fietspad.
2: Ja.
1: En dan gaat het vooral om of het oude voetpad verboden moet worden voor iedereen. Maar er zijn dus al partijen die zeggen van laat het oude voetpad, wat er dus parallel naast ligt, laat dat lekker open voor de voetgangers. Die kunnen dan daarover en dan kunnen de fietsers over het nieuwe pad. En dan is daarmee het probleem opgelost.
2: En dat is eigenlijk dus het oude fietspad wat er nog altijd ligt.
1: Precies. Precies.
2: Het wordt allemaal wel heel ingewikkeld zo.
1: Ja, precies. Want reden dat de gemeente het oude fietspad weg wilde halen was omdat er geen ruimte was voor fietsers en voetgangers en het autoverkeer op die weg.
2: Ja.
1: Ja, dan behoud je weer het probleem op die weg.
2: Dus het is het laatste nog niet over gezegd. Vanavond, je zei het al, wordt er over gesproken in de gemeenteraad. Wat gaat er, denk jij, uitkomen als je het zo een beetje kan inschatten?
1: Er lijkt een aantal partijen te zeggen van laat het oude fietspad maar gewoon open voor de voetgangers en de fietsers alleen voor de, of het nieuwe fietspad alleen voor de fietsers.
2: Ja.
1: Maar het is er zijn ook wel een aantal partijen die twijfelen. Die zeggen van ja, we hebben nu een mooi nieuw fietspad aangelegd. Sluit het andere pad lekker af en
2: door.
1: Laat het gewoon zo.
2: Ja.

0: zijn de mannen van Raccoon en No Mercy. Veel boosheid bij kijkers van de livestream bij het torenvalknest in Eesveen. Afgelopen weekend werd het nest aangevallen door een bosuil die niets van het nest overliet. Louis van Oort van de Vogelbescherming zag de beelden ook.
1: Ja, nou, het is gewoon heftig. Als een levend dier wordt aangevallen en uiteindelijk wordt doodgemaakt, ja, dan ga je, als je tenminste een klein beetje normaal bent, niet voor je plezier naar zitten kijken. Maar ja, het is wel wat er gebeurt in de natuur. We hadden net een paar dagen hadden we camera aanstaan bij een nestje torenvalken. 6 eieren waarvan er 4 uitgekomen waren. En van het een op het andere moment was er een grote bosuil die dit nest plunderde. Die nam de 4 uitgekomen jongen mee. Ja. En dat was wat je zegt. Was binnen 2 minuten was dat gebeurd. Het zag er wel heftig uit allemaal. Maar ja, dit is wat er gebeurt in de natuur. Ja. Iedere dag weer.
2: Ja, kijk eens, zeiden, waarom grijpt de vogelbescherming niet in? Kijk, op dat moment van die aanval kan het natuurlijk niet. Maar er lag er nog eentje die net na die aanval uit zijn ei was gekropen. Heb ik begrepen.
1: Ja,
2: waarom heeft u daar niet ingegrepen en die nog even gered?
1: Nou ja, dat is het uitgangspunt. We laten zien wat er gebeurt, maar we grijpen niet in. Ja, we zijn niet aan het dieren tuinieren, zeg maar. Dan is het eind zoek. Dan kun je, als er te weinig voer is, kun je gaan lopen bijvoeren. Je kunt de uilen gaan wegjagen. Je kunt jongen uit het nest halen. Dat doen we gewoon niet. Dit is wat er in de natuur gebeurt. En ja, als je als mens ingrijpt, dan verstoor je ook een beetje de natuurlijke balans. Dus dat is gewoon, ja, dat is de gedachte erachter. En ja, het is af en toe moeilijk om te zien. Hè? De natuur is echt meedogenloos, hebben we gezien. Maar dit is hoe het is. En dat willen we gewoon aan iedereen laten zien graag.
2: Ja, en dat blijft u ook gewoon doen?
1: Dat blijven we gewoon doen. We maken dit in. Het ging bij het Beleefd Talent. Hè? Volgens mij had je dat nog niet gezegd, maar het is bij het webcamproject Beleefd Talent voor vogelbescherming. Nou, kunnen we al 20 jaar kunnen we live op nesten en in nesten kijken. Ja, en we maken eens in de zoveel tijd maken we zo'n drama mee. Dat een van de ouders bijvoorbeeld bij een nestje koolmeesjes wegvalt. Ja, en dan gaan de jongen dood. En dat is heel naar om te zien. Maar ja, dat is wel wat er iedere dag in jouw achtertuin ook kan gebeuren.

0: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
1: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
2: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
3: Ja, ik lig al uren wakker.
2: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar.

0: 125 euro per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: 1 minuut over 5:30. Dat is de tijd. Het Drentse nieuws. Hier is Roy van Gool.
3: De eerste militairen van het Panzerinfanteriebataljon in Haventen verhuizen binnenkort al naar de kazerne in Soesterberg. Het gaat om zo'n 100 militairen. Uiteindelijk gaan 1000 militairen in Soesterberg aan de slag. De volledige verhuizing stond aanvankelijk rond 2029 op de agenda. De plannen werden daarna met 2 jaar vervroegd. De verhuizing van de militairen is het gevolg van personeelstekorten. Defensie stelt dat het op de locatie in Haventen steeds lastiger is om voldoende militairen te werven. Ondernemers van de Coevorden Handelsvereniging maken zich zorgen over de bereikbaarheid van de binnenstad. Volgens de groep is er sprake van een zorgwekkende daling van het aantal klanten. Dat komt met name door het verdwijnen van parkeerplaatsen, zeggen de ondernemers. Zo waren er op de markt tot voor kort 92 vakken, zijn er nu 18. De ondernemersvereniging wil in gesprek met de gemeente. Als die niet ingrijpt, zijn ze bang dat sommige winkeliers hun deuren moeten sluiten. De BBB in Provinciale Staten gaat met een zetel minder verder. De partij heeft geen kandidaat meer om de plek in te nemen die vrijkomt door het vertrek van statenlid Koos van der Zee, die naar Duitsland verhuist. De BBB-fractie bestaat daardoor nu uit 16 in plaats van 17 statenleden. Het Centraal Stembureau heeft daarom beslist dat er geen nieuwe BBB'er kan worden benoemd. De Drentse Staten gaan daarom nu verder met in totaal 42 zetels. En FC Emmen haalt een oude bekende terug bij de club. Jasper Huizer tekent voor 1 seizoen met een optie voor nog 1 jaar. De 22-jarige Huizer speelde enkele jaren geleden 2 wedstrijden in het eerste van FC Emmen. De vleugelaanvaller vertrok in 2024 naar Gibraltar, waar hij speelde bij Glasis United. Daarna kwam hij uit voor Achillesveen in Noord-Brabant, waarmee hij afgelopen seizoen kampioen werd in de 4e divisie. En tot zover de nieuws. Meer nieuws vind je altijd op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
2: Hans Nienhuis, goedemiddag.
4: Mooi René, goedemiddag.
2: Nou Hans, zitten we begin van de week rond de 30. Een paar dagen later zitten we ineens rond de 20. Het kan verkeren, hè?
4: Nou, het is vandaag wel weer wat milder geworden dan rond de 20. Ik krijg van Karin Broekhuizen dat 24 graden maximum was. Roder S meldde om 5 uur precies 21,8. Kijk, nauwkeurigheid. Liever 22,9. Nou, wat had ik in Holsloot ook eens eventjes op F5 slaan. Ik had hier 23,8 in de Weerhut. Dus dat zijn hele aardige waarden voor de tijd van het jaar. Maar inderdaad niet bijzonder heet of zo. Het is een aantal graden boven het jaar gemiddelde. Dat zwerft rond de 20.
2: Ja, hoe gaat het verder?
4: Nou, vanavond koelt het niet zo ver af als voorgaande nachten. Het blijft 1 graad of 10. Er blijft een klein beetje wind staan. Zit ook af en toe een veeghoge bewolking in de lucht. En dat zal iets dichter worden in de loop van de nacht. Dus hij is wat milder dan de vorige nachten. Maar morgen overdag, de wind draait naar het zuidoosten, zuiden en uiteindelijk zuidwesten, wordt er beduidend mildere of zachtere, wat zeg ik, hetere lucht aangevoerd. En die raakt ook onstabiel. Voordat het zover is, morgenochtend zon en hoge bewolking. Temperatuur gaat als een speer omhoog en het is aan het einde van de ochtend 1 graad of 25. En morgenmiddag 27 tot 28 graden in de kop van de provincie en tegen de 30 in het zuiden. Ik denk dat dat net niet lukt, dus blijft bij 29 steken.
2: Kijk, en is dat dan een opmaat naar een zomersweekend?
4: Nee, dat is het niet, want we krijgen eerst te maken met buien in de tweede helft van de dag. Er was in de eerdere modelruns was er sprake van een paar losse warmteonweersbuien. Je weet wel, gewoon van die gepeperde dingetjes. Dan krijg je van die popcorn-satellietbeelden. Het begint er nu op te lijken dat morgenmiddag in de tweede helft van de middag er wat clustering gaat optreden. Dan krijg je grotere buien in gebieden. En dan krijg je bij ons in Drenthe het grootste deel van de provincie te maken met in elk geval wat neerslag. Er zou onweer bij kunnen zitten. En er zou ook eens een hagelsteentje bij kunnen voorkomen of een windvlaag. Lijkt allemaal niet heel zwaar uit te pakken, maar houd dus rekening met warmteonweer morgenmiddag en morgenavond. Dat verdwijnt en dan is het zaterdag weer droog. Koelere lucht is er dan over ons uitgestroomd. Nou ja, koeler. Zelfde temperaturen als vandaag, 22, 23 graden ongeveer. Met vrij veel zon in de ochtend en wat meer wolken in de middag. En op zondag, en dan komt er opnieuw weer een storing onze kant op. Dan zien we een mix van zon, bewolking en ook weer een paar buien. Bij een temperatuur van 21 of 22 graden. Uiteindelijk na het weekend, dan krijgen langzamerhand de westenwinden meer grip op ons gebied. Temperatuur begint te dalen, 1 graad of 20 tot midden volgende week, als ik zover durf te gaan, 19. Zuidwest tot westelijke winden overheersen. En het weerbeeld raakt wisselvallig met een buiig beeld erbij. Zo'n beetje iedere middag, namiddag zou er hier en daar eens een bui kunnen vallen. Niet echt warmtebuien, maar wel wat meer gedreven op de dagelijkse gang. De zon doet dus een en ander. En dan hebben we een weerbeeld dat ook heel goed past bij deze tijd van het jaar. Groeizaam zou ik willen zeggen. Dus voor elk wat wils de komende dagen.
2: Voor elk wat wils. Nou, kunnen we daar ons weer lekker aan vasthouden, Hans?

0: is dat.
1: Oké, dankjewel en fijne avond.
0: Hetzelfde.
2: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Ook voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonoord. Of ik nou een schutting, een verkapping of een haardhoutstelling wil bouwen, alles is op voorraad. Ze denken echt mee en ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonoord, Nerimaas.
8: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
9: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
10: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
11: Studio Steenbergen.
12: Met René Steenbergen.

0: is Dolly Parton en het prachtige liedje Jolene. De marathon van Klazinaveen gaat komende zaterdag niet door. En dat komt door het weer. Er zouden 130 hardlopers meedoen, maar Jan Dobbe van de organisatie legt uit waarom dat niet langer verantwoord is.
1: Omdat eigenlijk de deskundigen dat adviseerden aan ons. Kijk, wij kunnen dat. Wij winnen daar advies over in. En zij stonden er toch heel, heel streng, eigenlijk heel streed in. Dan, dit kan eigenlijk niet bij deze temperaturen die we verwachten.
2: Maar het is niet tropisch of zo, hè? Ik heb net Hans Nienhuis even gevraagd. Maar 23 in het noorden, 24 hè, bij jullie in Klazinaveen. Maar ook wat luchtvochtigheid die wat hoog is. Speelt dat ook mee in het besluit?
1: Ja, zeker. Dat was ook al toen al de verwachting van 16 graden, dat dauwpunt. En nou ja, alles bij elkaar. Ik zat net te kijken zelf op buienradar en dan geven ze toch weer 27 graden op. Dus het is wel. Je moet toch een paar dagen van tevoren die beslissing nemen. En die pluim die was, liep naar de 27, 28 graden op dinsdagavond. En alles bij elkaar genomen, het advies en hoe we er zelf in stonden, dachten we, ja, we moeten een beslissing nemen. En anders was het natuurlijk ook keuze om het hele evenement te cancelen. Mm-hmm. En nu konden we eigenlijk door de marathon eruit te halen, de zorg die we daarop hadden staan, op de rest van het parcours zetten. Waardoor dat wel door kan gaan.
2: Ja, want daarvoor heeft u ook alle handen nodig, zullen we maar zeggen, van mensen van het Rode Kruis bijvoorbeeld. Omdat het toch een warme dag gaat worden?
1: Ja, zeker. Ja. En het Witte Kruis verzorgt bij ons dan de veiligheid. En die konden ook niet meer EHBO'ers leveren op die dag, op zo'n korte termijn. Dus zeg, als we dat dan de marathon eruit halen en die mensen dan inzetten op het 10 kilometer parcours wat we overhouden, zeg maar, voor de halve marathon en de 10 kilometer en de 4 mijl, dan kunnen we daar wat opschalen. En dat wel op een veilige manier laten verlopen.
2: Heeft het overlijden van het 15-jarig meisje tijdens de halve marathon van Leiden en eerdere incidenten ook nog een rol gespeeld in jullie besluit?
1: Nou, ik denk wel dat we met z'n allen wat voorzichtiger zijn geworden, ja, daardoor. En dat speelt allemaal mee. En de media zit daar ook bovenop natuurlijk. En wij weten natuurlijk ook niet precies de oorzaken waardoor die mensen zijn overleden. Maar goed, het zet wel een druk op de organisatie. Ja.

0: 9.
1: Suzanne en Freek en halverwege. Een domper voor Zorgvliet, want het jaarlijkse ringsteken gaat niet door. Collega Steven Ophof die reed naar het dorp toe en sprak daar met Chantal Wijntjes van de organisatie.
2: De dorpstraat hier in Zorgvliet, een hele lange rechte weg, bomen. Links en rechts hier en daar een geparkeerde auto, klinkertjes. En als ik me niet vergis, ongeveer waar wij nu staan, Chantal Wijntjes, u bent de organisator van het ringsteken. Ongeveer waar wij nu staan hangt normaal dan die spandoek met start erop en dan helemaal aan het einde de finish.
3: Ja, klopt. Hier hangt startvlag en aan het einde inderdaad de finish, ja.
2: Ringsteken, als ik me niet vergis, is dat met paarden en dan met zo'n stokje en dan hangen er van die bordjes met een ringetje eraan. En dan moet je niet het bordje raken, maar het ringetje eruit trekken. Hè? Dat is toch ongeveer hoe het moet?
3: Ja, klopt. Het ringetje zit inderdaad met een magneetje aan de paal vast. En die moet je eruit zien te steken.
2: Er is al jaren aan de gang hier in Zorgvliet. Er is een paar keer niet doorgegaan. 8 jaar geleden zag ik dat er een van die momenten was. Maar komend jaar, begrijp ik, gaat het dus ook niet door. Waarom niet?
3: Nee, komend jaar hebben we inderdaad de beslissing gemaakt om het niet door te laten gaan. Mede omdat we gewoon te weinig vrijwilligers hebben, te weinig deelnemers. En omdat het organisatorisch erg lastig was om het voor elkaar te krijgen dit jaar, hebben we voor de veiligheid besloten om het niet door te laten gaan. Ja.
2: Moeilijke beslissing om te nemen?
3: Ja, het is een hele moeilijke beslissing om te nemen. Je doet het al jaren en met onwijs veel plezier. Dus dan is het heel hard als het niet door kan gaan. Maar ik denk wel de juiste keuze. Veiligheid moet voor alles gaan. En dat kunnen we gewoon dit jaar niet waarborgen.
2: Hoeveel deelnemers had u eigenlijk op, nou, bijvoorbeeld vorig jaar of gemiddeld de afgelopen jaren?
3: Nou, dat is heel wisselend. Vorig jaar hadden we ietsjes minder, maar het jaar daarvoor hadden we zelfs een wachtlijst. Dan hadden we echt 30 deelnemers. Maar dit jaar bleven we helaas nu al hangen op 12. En dan is 2 weken voor een evenement met 12 deelnemers is gewoon heel weinig.
2: En u hebt bekendgemaakt dat het niet doorging gisteravond. Zei u, hebt u de berichten al gestuurd naar de eerste deelnemers. Vanochtend werd het wijder verspreid, het nieuws. Hebt u al reacties daarop binnengekregen?
3: Nou, heel veel, want anders stond ik hier natuurlijk niet. Maar ik heb heel veel reacties ontvangen dat ze het erg jammer vonden dat het niet doorging. En in de hoop dat deze mensen nu denken van laten we dan volgend jaar meedoen of gaan helpen, kunnen we het volgend jaar weer organiseren.
2: Ja, u zegt al, u had een tekort aan vrijwilligers. Ik kan me voorstellen dat dat wel iets is waar u wat aan geprobeerd hebt te doen. Ja, waarom lukt zoiets dan niet om niet te vinden?
3: Zeker hebben we er wat aan gedaan. Onze vaste groep sturen we elk jaar gewoon weer een appje. En we zetten ook een oproep op social media kanalen. Ik denk ook dat er een heleboel andere evenementen waren. Zeker in Diever en omstreken. Waar best wel wat evenementen dit weekend werden georganiseerd. Hetzelfde week als het ringsteken. En toch een aantal mensen ook op vakantie. Of wegens gezondheidsoverwegingen. Dus ja, het lukte helaas dit jaar niet om zoveel vrijwilligers te krijgen. Ja,
2: niet één aanwijzbare reden. Alles kwam even samen op een ongelukkig moment, waardoor heel veel mensen niet konden.
3: Klopt, het valt allemaal samen. Dat zal met deelnemers ongetwijfeld ook zo zijn. Dat dingen samenvallen en dat het daardoor even niet lukt.
2: Is het dan dat van een uitstel afstel gaat komen? Is dit de laatste? Hebt u die achter u liggen?
3: Nee, de laatste ligt zeker niet achter ons. Tenminste, dat is niet onze intentie. Dus we hopen volgend jaar en wellicht op een andere manier met een ander evenement erbij of iets dergelijks. Dat we gewoon weer gaan kijken of we het kunnen organiseren.
1: Ja, hopelijk volgend jaar dus meer geluk. Je hoorde organisator Chantal Wijntjes in gesprek met collega Steven Ophof.

0: van het legendarische album The River, Bruce Springsteen en Hungry Heart. Ja, tot slot nog eventjes naar de opjakdag van Robert Oosting. Want Robert nam vanochtend, één dag voor de officiële opening, alvast een kijkje in het nieuwe Stedelijk Museum van Meppel. Het museum is verhuisd van de Hoofdstraat naar een voormalig pakhuis aan de Kromme Elleboog. En conservator Mieke Mulders, ja, die is daar natuurlijk hartstikke blij mee.
1: Ja, zeker. We hebben prachtige kunst namelijk vanuit de regio. En daar werd eigenlijk ons museum aan de Hoofdstraat veel te klein voor.
2: Ja.
1: En ja, ook het drama van de trappen. Het was een leuk oud huis waar we zaten. Het was een mooi oud huis. We hielden er ook heel erg veel van. Alleen die trappen. En we hebben een heleboel afscheid moeten nemen van vrijwilligers die niet meer bij ons de trappen op konden. En vooral onze bezoekers konden de trappen niet op. Want we wisten dat we een heleboel vrienden hadden. En die konden niet meer komen, nee. Want ze zijn moeilijker ter been. Dus, en nu hebben we een lift.
2: Wij staan hier nu in de hal eigenlijk. En de kiek is helemaal omhoog. En je kunt heel alleen de kieken door de vloerbalken heen.
1: Ja, ja, die hebben we, nou ja, niet ik persoonlijk, maar die hebben we afgezaagd.
2: Die hebben die met een handzaag avond aan de gang.
1: Zaagje, ja. Nee, die zijn afgezaagd door de aannemer uit Nijenveen, Kroes. En onze architect die zei, je moet leegte hebben als je binnenkomt. Kijk eens wat daar boven nog hangt. Dat herinnert aan het oude pakhuis, de takel. Hier heeft vroeger, dit is pakhuis de Hes, hier heeft vroeger een ijzeren handelaar hierin zijn spullen opgeslagen. En de plafonds zijn daardoor wat lager, want je mocht niet te hoog opstapelen.
2: Nee, dat snap ik.
1: Want mensen kunnen niet zo ver reiken.
2: Maar het is wel knus.
1: Het is wel knus, ja. Maar je kunt er niet zomaar appartementen en huizen in bouwen.
2: Nee, dat snap ik.
1: Maar wel een museum.
2: Ja. Dus welke etage is het mooist? Want we hebben een kwartiet. We gaan naar de tweede etage en daar gaan we. En we zijn aanbeland op de tweede etage. We stappen uit. En ja, het is wel werkelijk een prachtige zaal door de alle pakhuis vloer.
1: De kobold.
2: Super.
1: Henk Boerwinkel.
2: Ja.
1: Die heeft hier zijn hele poppenverzameling. Henk en Ans Boerwinkel hebben over de hele wereld opgetreden. En zijn zelfs opgemerkt door Jim Henson. En dat is natuurlijk de geestelijke vader van Bert en Ernie en de Muppet Show.
2: Yeah.
1: En die heeft een opname van hen gemaakt, van hun optreden. En dat is te zien, een stukje eruit, op een beeldscherm hier.
2: Yeah, yeah.
1: Nou, verder hebben we daar Meppeler Zilver. Dat is ook een enorme collectie. Die is aangevuld met collectie Pakes. Dat zijn gelegenheidslepels. De gelegenheidslepels zijn niet uit Meppel. Maar die vertellen wel over hoe mensen mijlpalen in hun leven vierden vroeger. Nou ja, en dat Meppeler Zilver is natuurlijk helemaal een ding. Daaraan kunnen we dus zien hoe grote, rijke stad Meppel vroeger was.
0: Nou, dat en veel meer. Het is allemaal te zien vanaf morgen officieel in het nieuwe Stedelijk Museum van Meppel. Want dan wordt het officieel geopend. Tot zover voor dit moment. Zometeen na 6 uur natuurlijk weer een nieuwe Muziek voor Volwassenen met Johan Derksen. Veel plezier daarbij en een fijne avond.

0: sta-opstoel nodig? Mobifit. De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
2: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
5: In Hogeveen.
6: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
7: Pst, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee en maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood... en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken... krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen... zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland... krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. Tegen twee ouders uit Dalfsen die hun twee kinderen ontvoerden... eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het daar niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het strand, de boulevard en het station van Zandvoort... zijn in elk geval tot middernacht veiligheidsrisicogebied. Bezoekers kunnen door de politie worden gefouilleerd. Met het mooie weer van afgelopen weekend was het erg druk in Zandvoort... en veroorzaakte groepen jongeren overlast. Presentator Matthijs van Nieuwkerk gaat weer een televisieprogramma maken. Eind dit jaar is hij weer te zien. Samen met zangeres Shirma Rouse reist hij naar de VS... om plekken te bezoeken die belangrijk zijn geweest... in het leven van Aretha Franklin. Van Nieuwkerk was sinds 2022 niet meer op tv... na berichten over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Wielrenner Paul Magnier heeft opnieuw een etappe gewonnen in de Giro d'Italia. De Fransman was vandaag de beste in de sprint... Het is zijn derde etappezege. In het algemeen klassement verandert niets. Jonas Vingegaard rijdt in de roze leiderstrui. En het weer, droog en zonnig en 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen wordt het tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later is in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
12: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler... profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
14: Joehoe!
13: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf 990 euro. Swiss Sense.
5: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
14: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
15: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
16: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
17: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
16: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
18: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
21: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
10: Radio Drenthe.
22: Muziek voor volwassenen.
10: Met Johan Derksen.

0: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Ian McCulloch uit Liverpool, die kennen we als de zanger van Echo and the Bunnymen. En hij heeft als soloartiest ook alweer 6 soloalbums gemaakt. En ook deze Ian McCulloch is intussen alweer 62 jaar. Jealous Guy.

Ian McCulloch, Jealous Guy. Little Richard overleed in 2020 op 87-jarige leeftijd. En de man had wereldhits met Tutti Frutti, Long Tall, Sally en Lucille. Maar niet iedere single werd een hit. Dit werd bijvoorbeeld geen hit. Little Richard, Going Back to Birmingham.

Little Richard Going Back to Birmingham. Het huwelijk schijnt een ramp te zijn geweest, maar in de studio creëerde Ike en Tina Turner mooie nummers. Leuker in ieder geval dan het commerciële werk van Tina als soloartiest. Ike en Tina Turner, Come Together.

Ike en Tina Turner, Come Together. Larry Williams uit Louisiana had grote hits. Slow Down, Dizzy Miss Lizzy, She Said Yeah. Maar de man was een notoire drugsgebruiker. Hij bedreigde Otis Redding ooit met een pistool. En in 1980 vond zijn moeder hem thuis in Los Angeles dood in de badkamer. Hij had zichzelf door het hoofd geschoten. Hij werd 44 jaar. Larry Williams, Bad Boy.

Larry Williams, Bad Boy. John Holt uit Jamaica was daar de zanger van de Paragons en hij won maar liefst 28 talentenjachten in Kingston en hij werd dan ook een beroemde reggae-zanger. Hij overleed in 2014 in Londen op 67-jarige leeftijd. John Holt, War is Over.

John Holt, War is Over. Chuck Berry kreeg in Amerika de bijnaam Father of Rock'n'Roll en hij grossierde in hits. Maybelline, Roll Over Beethoven, Johnny B. Goode en de Engelse beatbands maakten hem in de jaren 60 miljonair door hem veelvuldig te coveren. Chuck Berry, Rock'n'Roll Music.

Chuck Berry, rock'n'roll music. Roddy Frame komt uit Schotland. Hij was daar de zanger van Aztec Camera. In 1995 begon hij aan een solo-carrière en sindsdien werkt hij veel samen met Neil Finn en Graham Goldman. Tegenwoordig woont hij in Londen. Roddy Frame, In My Life.

early frame in my life. Carl Perkins begon in de Sun Studios in Memphis, evenals Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley en Roy Orbison. En zijn nummers werden gecoverd door de Beatles, Elvis Presley, Jimi Hendrix en Eric Clapton. Carl Perkins, Everybody's Trying to Be My Baby.

0: Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Lonesome Drifter van Charlie Crockett is het album van deze week. En zijn debuutalbum kreeg lovende recensies in Amerika. En vervolgens toerde hij een jaar door Amerika voor 125 concerten om zijn album te promoten. Daarna werd hij het voorprogramma van Samantha Fish, Old 97's, Lucero en de Turnpike Troubadours. Charlie Crockett, Life of a Country Singer.

Charlie Crockett, Life of a Country Singer. Lowell Fulson uit Oklahoma begon als gitarist bij Elgar Texas Alexander. Hij verhuisde naar Californië en daar begon hij een nieuwe band met de jeugdige pianist Ray Charles. Hij componeerde de hits 3 O'Clock Blues, Reconsider, Baby en Tramp. En hij had een eigen show, California Blues, met Johnny Otis, Jimmy Witherspoon en Charles Brown. Lowell Fulson, Why Don't We Do It in the Road?

Lowell Fulson, Why Don't We Do It in the Road? Barrett Strong uit Mississippi was songwriter in dienst van Motown Records in Detroit. Hij schreef vooral de nummers voor de Temptations en zong zelf de eerste hit voor het label in 1960. Het nummer bleef op de tweede plaats in de Amerikaanse hitparade steken en werd later gecoverd door de Beatles, de Rolling Stones, Led Zeppelin, Jerry Lee Lewis, The Searchers en Buddy Guy. Barrett Strong, Money.

Barrett Strong, Money. Nils Lofgren komt uit Chicago, maar zijn moeder kwam uit Italië en zijn vader uit Zweden. Hij maakt sinds 1984 deel uit van de E Street Band van Bruce Springsteen en speelt ook nog in Crazy Horse, de begeleidingsband van Neil Young, en in zijn eigen band Grin. Nils Lofgren, Anytime at All.

Nils Lofgren, Anytime at All. De Shirelles, dat waren vier dames uit New Jersey. Het was de tijd van de meidengroepen. De Chiffons, de Supremes, de Ronettes, Martha and the Vandellas, de Crystals. Maar de Shirelles hadden grote hits. Will You Love Me Tomorrow, Dedicated to the One I Love, Mama Said en Baby It's You. Dit was de B-kant van de nummer 1 hit Will You Love Me Tomorrow. De Shirelles, Boys.

The Shirelles, Boys. Marianne Faithfull uit Londen maakte in de jaren 60 deel uit van de hofhouding van de Rolling Stones. Ze had een relatie met Mick Jagger en het was dan ook geen toeval dat As Tears Go By een hit werd voor haar. Maar ze ging volledig ten onder aan het rock'n'roll leven. In 1979 maakte ze een comeback met het album Broken English. Marianne Faithfull, I'm a Loser.

Marianne Faithful, I'm a Loser. The Marvelettes, dat was een groep van vier dames uit Michigan. Het was de meest succesvolle vrouwengroep van Motown Records. En dit was een nummer 1 hit in Amerika in 1961. En de dames zouden 26 hits scoren. The Marvelettes, Please, Mr. Postman.

The Marvelettes, please, Mr. Postman. Joe Cocker uit het Engelse Sheffield was loodgieter en 's avonds trad hij op in het lokale clubcircuit. Hij werd een wereldster met covers en ook zijn debuutsingle was een cover van de Beatles. Joe Cocker, I'll Cry Instead.

Joe Cocker, I'll Cry Instead. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Richie Barrett uit Philadelphia was producer in New York en hij was de ontdekker van Frankie Lyman en de Teenagers, de Chantels, Little Anthony en the Imperials en van de Three Degrees. Maar hij was ook nog zanger van de Valentino's en hij overleed in 2016 op 73-jarige leeftijd. Richie Barrett, Some Other Guy.

0: Lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
1: Hé hey, buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
2: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
4: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
9: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden gaan toch de geplande stakingen doorzetten. Na een gesprek met het kabinet zeggen ze dat Den Haag niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Premier Jetten is teleurgesteld dat de acties nu toch doorgaan.
14: Ik hoop dat de acties, en dat is hun goed recht, wel beperkt blijven om niet een te grote impact te hebben, ook op onze samenleving. Wij hebben vandaag lang met elkaar gesproken over alle onderwerpen. Ik merk dat we allemaal echt voelen heel graag een sociaal akkoord te sluiten om als kabinet, werkgevers en werknemers dit land weer vooruit te helpen. En wij werken door en hopen dat we snel die gesprekken weer kunnen hervatten.
13: De bonden zijn tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Eerder deze week trok het kabinet het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen in. De grote brand op dancefestival Tomorrowland in België vorig jaar is waarschijnlijk veroorzaakt door een menselijke fout. Dat zegt een van de oprichters van het festival in de podcast De Machine van de VPRO. Volgens hem is waarschijnlijk een vlammenwerper niet goed aangesloten, waardoor die een brandbare vloeistof lekte, ethanol. Dan het weer nog. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht is het vrij helder. Morgen zon en sluierwolken. In het binnenland tropisch warm. 30 tot 32 graden. En later onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
12: Radio Drenthe.
15: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Zij zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Tegen twee ouders uit Dalfsen, die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook TBS met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Dat had grote impact op hen, vertelt een verslaggever van RTV Oost.
2: De moeder van het gezinshuis, dus degene bij wie de kinderen woonden in Dalfsen, is aan het woord geweest. En zij vertelt eigenlijk dat sinds die ontvoering eigenlijk geen dag meer is zoals het vroeger was. Ze zegt slecht te kunnen slapen, dat de kinderen daar ook last van hebben en dat deze kinderen ook eigenlijk niet meer goed naar buiten durven en gewoon heel erg traumatisch zijn geraakt door dit incident. Dus het heeft echt wel wat impact gehad.
1: Bij een Chinese poging om een groot Europees bedrijf over te nemen is mogelijk staatssteun ingezet. De Europese Commissie heeft zo'n vermoeden en doet nader onderzoek. Vorig jaar deed het Chinese JD.com een miljardenbod op het Duitse moederbedrijf van Mediamarkt. De overnamebod is door Brussel nog niet goedgekeurd. Het Groningse dorp Warffum vangt vanaf vandaag 150 asielzoekers op. Het dorp helpt daarmee het overvolle Ter Apel, zegt de beheerder van de sporthal waar ze worden opgevangen.
3: Het is natuurlijk beschamend dat dit überhaupt nodig is, maar je gaat geen mensen buiten laten slapen. Dus dan moeten we een stap naar voren doen en dit gaan organiseren.
1: De opvang in Warffum is voor 4 dagen. Dan het weer nog, vanavond nog lang zonnig en warm. Morgen zon en sluierwolken, in het binnenland tropisch warm, een graad of 30. Later in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in elk geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in elk geval een jaar uit te stellen. En daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jetten heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Ze zijn bang voor bodemdaling, waardoor voedselgebied voor vogels verdwijnt, zegt de Waddenvereniging.
2: Er komen miljoenen vogels op af, juist in deze tijd van het jaar. Als je nu aan de Waddendijk staat, dan hoor je de roze grutto's en je hoort de scholexters. En die gaan allemaal met laagwater precies naar de ballastplaat waar deze zoutwinning plaatsvindt. En die gaan daar eten.
1: Afgesproken is dat het mijnbouwbedrijf ingrijpt als de bodemdaling te snel gaat. Inhuren van privévliegtuigen kost Nederlandse ministeries handenvol geld, meldt RTL Nieuws. De afgelopen 5 jaar ging het om zo'n 1,8 miljoen euro. Veel kosten worden gemaakt door Defensie. Een vliegreis eind vorig jaar van minister Brekelmans naar Canada kostte ruim 180.000 euro. De oorzaak van de grote brand vorig jaar op festival Tomorrowland was een menselijke fout. Dat zegt de medeoprichter van het Belgische evenement in een podcast van de VPRO.
3: Er is heel veel ethanol gelekt op allerlei materialen. En dat is op een bepaald moment in vuur gegaan. En ethanol
4: maar
3: is
4: ethanol
3: een van
4: gelekt, waar komt dat dan vandaan?
3: Uit een slecht aangesloten toestel.
1: Bij de brand ging het hoofdpodium van Tomorrowland in korte tijd in vlammen op. En het weer, vanavond en vannacht weinig bewolking, morgen zonnige perioden en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
5: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Uit een rapport van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische VN-ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Nederlandse ministeries hebben in de afgelopen 5 jaar honderdduizenden euro's uitgegeven aan privévluchten. Dat blijkt uit een rondvraag van RTL Nieuws. Privévluchten worden gehuurd als zowel het regeringstoestel als lijnvluchten niet beschikbaar zijn, zegt een verslaggever.
2: De afgelopen 5 jaar kostte dat de schatkist zo'n 1,8 miljoen euro. Het grootste deel van die rekening is voor de ministeries van Defensie, Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken.
1: En de duurste vlucht staat op naam van oud-minister Brekelmans. Hij vloog vorig jaar voor ruim 180.000 euro naar Canada. Tegen 2 ouders uit Dalfsen die hun 2 kinderen ontvoerden eist justitie gevangenisstraffen en tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt de opening van een zilvertentoonstelling met 2 maanden uit. Eerst moet de beveiliging op orde worden gebracht. De museumdirecteur baalt, zegt hij tegen Omroep Friesland.
3: Nou, dat is ongelooflijk vervelend. Het laatste wat je doet is een opening die al helemaal in kannen en kruiken leek te zijn uitstellen. Dat is niet heel fijn, nee.
1: Onlangs werden uit musea in Assen en Doesburg kostbare gouden en zilveren voorwerpen gestolen. Maar volgens het Fries Museum heeft het uitstellen in Leeuwarden daar niets mee te maken. Dan het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige periode en 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds, vooral in het zuidoosten, kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: klompen bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.
2: Dat kan je toch wel op je klompen aanvoelen.
3: One side of me is warm and quiet.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch heeft de vergunning verleend die nodig is voor de 2 optredens in de Gelderdam op 6 en 8 juni. De concerten in landen als Polen en Frankrijk gingen niet door vanwege uitspraken van West. Hij maakte onder meer een nummer met de titel Heil Hitler en verkocht via zijn website t-shirts met een hakenkruis erop. Burgemeester Marcouch noemt het verwerpelijke uitlatingen, maar zegt geen mogelijkheden te hebben om de vergunning voor de concerten in Arnhem af te wijzen. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Volgens het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn Israëlische instellingen opgenomen in een jaarlijks rapport daarover van de VN. Uit onderzoek van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in de gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Een albino-buffel in Bangladesh met de bijnaam Donald Trump wordt toch niet geslacht op het aanstaande offerfeest. Het dier kreeg de naam van de Amerikaanse president vanwege zijn opvallende witte kuif en was eigenlijk al verkocht om ritueel geslacht te worden. Maar de regering van Bangladesh heeft daar nu een stokje voor gestoken. Ze vreesden dat er te veel mensen op af zouden komen. De minister van Binnenlandse Zaken heeft daarom besloten dat Donald Trump nu naar een dierentuin gaat. Het weer, het is droog en er is weinig bewolking. Het is tussen de 12 en 19 graden. Morgen zon en wat wolken. Het is dan ook weer wat warmer dan vandaag met 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds volgen een aantal stevige regen- en onweersbuien, vooral in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Dat zou meer ruimte moeten geven voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord zou ook afspraken bevatten over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn niet bevestigd vanuit Iran. Ook zou president Trump er nog mee moeten instemmen. Er zijn de afgelopen tijd aanvallen over en weer tussen de VS en Iran, maar veel minder dan voor het staakt het vuren dat 8 april van kracht werd. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelre Dome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Het weer, vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking. Later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Ook kunnen mensen in ernstige financiële problemen komen als ze de boete niet kunnen betalen en het bedrag na 2 aanmaningen verdubbelt. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De geplande bezuinigingen op de gehandicaptenzorg gaan volgend jaar niet door. Minister Sterk komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. De maatregelen hadden volgend jaar ruim €170 miljoen moeten opleveren. Minister Sterk haalt het geld nu ergens anders vandaan. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. 7-voudig titelhouder Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer, vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking en later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten, met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.